0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones. Dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones. Dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: This is going out to the whole wide west side.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: breakdown. Your t-shirt's lost its smell of you, and the bathroom's still a mess. Remind me why we decided this was for the best. Because I miss you, love.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thielen om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thiele om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je voor de Keteltunnel 5 minuten vertraging. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein 5 minuten extra. Dat komt door de werkzaamheden op de A20.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0-nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Het station met de meeste en beste hits.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. Het plaatsje Bedar werd helemaal geëvacueerd. Dat ging niet eenvoudig. Door de droge ondergrond kon het vuur zich makkelijk verspreiden in het bosgebied langs de snelweg. Volgens Spaanse autoriteiten in de zuidelijke regio Andalusië zijn de branden de ernstigste in de regio sinds lange tijd. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0-nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thilo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan, zoals altijd op vrijdagochtend, heel weinig files. Alleen bij Rotterdam loopt het eventjes vast. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein heb je 5 minuten vertraging. En de A20 richting Hoek van Holland voor datzelfde knooppunt Terbrechtseplein ook 5 minuten vertraging. Dat komt door de langdurige werkzaamheden op de A20. Die is afgesloten tussen het Terbrechtseplein en het Kleinpolderplein.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Ook morgen kan gerekend worden op flink wat zon met opnieuw hoge temperaturen. En het geldt ook voor zondag. Het wordt dan hoogzomers met veel zonneschijn. De eerste dagen na het weekende verandert er weinig aan dit weerbeeld. Pas aan het eind van de week is de kans groot op een enkele regen- of onweersbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend staan er maar weinig files. Op de A2 Eindhoven-Maastricht heb je tussen Knoppet Leendeheide en Maarhezen 10 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein doe je er 5 minuten langer over.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Dat meldt de Telegraaf. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. Volgens de Wageningen Universiteit komt dat onder meer door de hoge veedichtheid in ons land. Ook wordt gewezen op de gebrekkige bescherming, aldus de Telegraaf. Na een bezoek aan Duitsland pleit staatssecretaris Erkens van Landbouw voor een gezamenlijke aanpak van de twee landen om de populatie wolven te beteugelen. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. De wettelijke regels moeten worden versoepeld. PostNL mag vanaf maandag 2 dagen over het bezorgen van een brief doen, maar wil er eigenlijk heel snel 3 dagen over doen. Ook moeten er minder brievenbussen komen, vindt PostNL. De hoeveelheid post is de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald en die daling zet zich voort op het bedrijf. De politiek moet snel maatregelen nemen, vindt PostNL. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. Het plaatsje Bedar werd helemaal geëvacueerd. Dat ging niet eenvoudig. Door de droge ondergrond kon het vuur zich makkelijk verspreiden in het bosgebied langs de snelweg. Volgens Spaanse autoriteiten in de zuidelijke regio Andalusië zijn de branden de ernstigste in de regio sinds lange tijd. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0-nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Eerst tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht heb je 10 minuten vertraging. En verderop bij Rotterdam zelf voor het Terbrechtseplein 5 minuten extra. De A76 vanuit Geleen naar Aken heb je voor de Duitse grens ook 5 minuten langere reistijd.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0-nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment nog weinig files. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de Duitse grens bij 7 naar 5 minuten extra nodig. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En ook 5 minuten extra op de A76 van Gleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. Het station.

0: luistert naar Gorenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. Ze werden gearresteerd voor belediging, opruiing, het verstoren van de openbare orde en het gooien van vuurwerk naar de politie. De arrestaties waren voornamelijk in de Schilderswijk. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als alle Joden zijn homo's en Hamas, Hamas, Joden aan het gas. In Amsterdam werden 8 mensen gearresteerd bij soortgelijke rellen. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens woningplatforms huurwoningen.nl en Paradius ging vooral de huur van appartementen omhoog. Daarmee zouden de huurprijzen harder omhoog gaan dan de inflatie en prijzen van koopwoningen. Nieuwe huurders betaalden in het tweede kwartaal gemiddeld €1.882 per maand, ongeveer 3% meer dan vorig jaar. De krapte op de huurmarkt houdt aan doordat veel huurwoningen door woningbeleggers worden verkocht. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Dat meldt de Telegraaf. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. Volgens de Wageningen Universiteit komt dat onder meer door de hoge veedichtheid in ons land. Ook wordt gewezen op de gebrekkige bescherming, aldus de Telegraaf. PostNL wil dat de postwet wordt herzien, omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. De wettelijke regels moeten worden versoepeld. PostNL mag vanaf maandag 2 dagen over het bezorgen van een brief doen, maar wil er eigenlijk heel snel 3 dagen over doen. Ook moeten er minder brievenbussen komen, vindt PostNL. De hoeveelheid post is de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Leidschendam en Zoeterwoude nu 10 minuten vertraging. Een kwartier lang onderweg ben je op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. En de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein 10 minuten extra reistijd. Dan een ongeluk op de N35 Almelo-Zwolle. De weg is in beide richtingen dicht tussen Haarlem en Mariënheem.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gorenzone FM.
3: Party rock, party rock. Geeft u een feest en heeft u daar muziek bij nodig? Huur dan de DJ's van Radio Noordzij in. Zij maken van uw feest een geslaagd feest. Of het nu gaat om een verjaardagsfeest, bruiloft, dancefeest, of alleen als achtergrondmuziek. Wij zijn van alle markten thuis. Bel voor meer informatie 020 8508 415. Of vul een offerte in op radionoordzij.nl.
4: Bent u op zoek naar een geluidsstudio voor uw podcast of luisterboek op te nemen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Stuur een mail naar info@radionoordzij.nl.
5: U wilt uw bedrijf in de schijnwerper zetten, maar u vindt de advertentiekosten vrij hoog? Niet bij ons. Adverteer bij Radio Noordzij en informeer naar onze vlijmscherpe tarieven. Bel met 020 8508 415. Online een offerte aanvragen, dat is ook mogelijk. info@radionoordzij.nl. En wie weet draait uw reclame binnenkort voor een mooi tarief op onze zender. Radio Noordzij.
6: Wil jij jouw bedrijf onder de aandacht brengen op televisie? Dat kan! Radio Noordzij zendt iedere maandagmiddag ook live uit via Salto TV. En jij als bedrijf mag daar gebruik van maken. Vraag naar de mogelijkheden en tarieven op 020 8508 415 optie 4 of mail naar info@radionoordzij.nl.
0: Je luistert naar Radio Noordzij. Radio Noordzij. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het meest gevarieerde programma-aanbod op tal van luistermogelijkheden. Je luistert Radio Noordzij online en op je mobiel. Radio Noordzij. Bij ons zit je goed.
7: Vincent de Groot.
8: Test 1, 2, 2.
9: Hallo, hallo, hallo.
7: Goedemorgen, Radio Salto.
10: Dit is de top 30 van Radio Noordzij.
11: 30.

0: zakker van de week.
1: 26.
2: Scusi, bella donna. Quattro formaggi.

0: Hey Noord. Klaar voor het Alles is Noordfeest? Zondag 30 augustus van 1 uur 's middags tot 8 uur 's avonds zetten we het Noorderpark weer helemaal op zijn kop. Dit jaar de 5e editie en die is nog groter, nog leuker en jij kunt eraan meedoen. Heb jij een recept dat echt iedereen uit de buurt moet proeven? Spullen waar je vanaf wil op een marktkraam? Geef je een workshop, een optreden of iets wat niemand verwacht? Ben jij een muzikant, een dwarsdenker, organisatie, bedrijf of een enthousiaste vrijwilliger? Dan zijn wij op zoek naar jou. Dit feest wordt gemaakt door Noord. Door bewoners, makers, buurtkeukens, jong en oud. Door iedereen die trots is op waar ze wonen. Live muziek, een rommelmarkt met tweedehands parels en natuurlijk het lekkerste eten uit de buurt. Maar vooral jouw inbreng. Doe mee en meld je aan via allesisnoord.nl. Zondag 30 augustus vanaf 1 uur in het Noorderpark. En de toegang is natuurlijk helemaal gratis. Het Alles is Noordfeest. Het grootste buurtfeest van Amsterdam-Noord.
1: Dit is de top 30 van Radio Noordzee.
2: Radio Salto. 24.

0: luistert naar Gouda Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Op jaarbasis is het aantal faillissementen in juni met 4% afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige maand gingen 302 bedrijven failliet. 12 minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, aldus het CBS. Er zijn wel meer faillissementen uitgesproken dan in mei van dit jaar. Het Statistiekbureau heeft berekend dat in de sector vervoer en opslag relatief gezien de meeste faillissementen in juni waren, gevolgd door faillissementen in de industrie. Een eilandengroep in het zuidwesten van Japan maakt zich op voor de komst van de krachtige tyfoon Bavi. Er wordt gewaarschuwd voor stormen, slagregens, aardverschuivingen en overstromingen. Bavi zou de meest vernietigende tyfoon in Japan zijn in jaren. Luchtvaartmaatschappijen hebben voor vandaag en morgen tientallen vluchten geannuleerd. Ook Taiwan, dat in de buurt ligt, vreest veel last te krijgen van Bavi, maar verwacht wordt dat de tyfoon niet over Taiwan zal trekken. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. Ze werden gearresteerd voor belediging, opruiing, het verstoren van de openbare orde en het gooien van vuurwerk naar de politie. De arrestaties waren voornamelijk in de Schilderswijk. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als alle Joden zijn homo's en Hamas, Hamas, Joden aan het gas. In Amsterdam werden 8 mensen gearresteerd bij soortgelijke rellen. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens woningplatforms huurwoningen.nl en Paradius ging vooral de huur van appartementen omhoog. Daarmee zouden de huurprijzen harder omhoog gaan dan de inflatie en prijzen van koopwoningen. Nieuwe huurders betaalden in het tweede kwartaal gemiddeld €1.882 per maand, ongeveer 3% meer dan vorig jaar. De krapte op de huurmarkt houdt aan doordat veel huurwoningen door woningbeleggers worden verkocht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouda Zone FM.
3: Geeft u een feest en heeft u daar muziek bij nodig? Huur dan de DJ's van Radio Noordzij in. Zij maken van uw feest een geslaagd feest. Of het nu gaat om een verjaardagsfeest, bruiloft, dancefeest of alleen als achtergrondmuziek. Wij zijn van alle markten thuis. Bel voor meer informatie 020 8508 415. Of vul een offerte in op radionoordzij.nl.
4: Bent u op zoek naar een geluidsstudio voor uw podcast of luisterboek op te nemen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Stuur een mail naar info@radionoordzij.nl.
5: U wilt uw bedrijf in de schijnwerpers zetten, maar u vindt de advertentiekosten vrij hoog? Niet bij ons. Adverteer bij Radio Noordzij en informeer naar onze vlijmscherpe tarieven. Bel met 020 8508 415. Online een offerte aanvragen, dat is ook mogelijk. info@radionoordzij.nl. En wie weet draait uw reclame binnenkort voor een mooi tarief op onze zender. Radio Noordzij.
6: Wil jij jouw bedrijf onder de aandacht brengen op televisie? Dat kan! Radio Noordzij zendt iedere maandagmiddag ook live uit via Salto TV. En jij als bedrijf mag daar gebruik van maken. Vraag naar de mogelijkheden en tarieven op 020-8508-415, optie 4. Of mail naar info@radionoordzij.nl.
0: Je luistert naar Radio Noordzij. Radio Noordzij. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het meest gevarieerde programma-aanbod op tal van luistermogelijkheden. Je luistert Radio Noordzij online en op je mobiel. Radio Noordzij. Bij ons zit je goed.
7: Vincent de Groot.
8: Test 1, 2.
9: Hallo.
7: Goedemorgen, Radio Salto.
10: Dit is de top 30 van Radio Noordzij.
11: 15.

0: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
1: Dit is Radio Noordzij met de Nederlandstalige
2: Top 30.
1: 7.
3: Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet.

2. Een zeer bijzondere goedemiddag. We luisteren op de vaste vrijdag en naar de zender Brescia. En met Janneke natuurlijk. Volgens wat opstartprobleempjes hier, maar... Ik had even een olifant in mijn kabel, hè. We gaan er blij natuurlijk in speciaal te ronden voor onze studio, de olifant, onze Vincent. En er komt straks weer een mooi aan, speciaal voor jou natuurlijk. Ook Kees de Witte Tornado daar in Emmen. Ik moest even een mooi plaatje draaien. Ik heb even mooi opgezocht hier een flesje rode snoepjes, hè. Even zo'n lekkere oude piratenkraker, hè.

vandaag een plaatje van Speel niet met mij. Komt even van de Bar Veronica. We moeten een nummertje mee van Durf Zodis, hè. Ook hebben we nog een berichtje van Stad en Landen. Graag een nummertje van mijn opa van de Dikjakkers. Die komt straks ook wel even voorbij natuurlijk. We hebben nog even een berichtje binnen van de Zenders Stockholm en de Nicolina op vakantie in Spanje, geloof ik. Moet het nummertje zijn van Gina T met In Mijn Fantasy. Zoek maar iemand natuurlijk. Graag ook een nummertje van Manuela met Helikopter. Je weet wat ik bedoel. Maak er wel een beetje een speciale dag van, Vincent. Je bent maar één keer per jaar jarig. Anders word je twee keer zo oud, hè? Als je twee keer jarig bent per jaar, dat gaat niet goed, hè?

0: Roy.
1: Tini, hè, aan die kant. Nog een speciaal voor Elroy. Nou, wat zei dat die beste man op deze kant hier weer opkomt, hè? Dan komt het tenminste een beetje verzoenlijk muziek uit deze studio als die man hier is, hè? Ja, binnenkort ook weer te horen op de maandag. De voetbal is bijna afgelopen, dus ja. Dus nog eventjes geduld, hè? Goed, we gaan verder hier met muziek. Nummers hier, 06, en dan de 11, dan de 12, dan de 49, dan de 29. En als een live vanaf het terras vandaag, hè. Dus het duurt even dat we reageren soms. Kan aan de zon liggen, kan aan het bier liggen, of ik ben gewoon te lui, hè. Dat kan ook. 06, 11, 12, 49, 29. Dit is Brisse Mejan, speciaal in voor Vincent. Nou, alles een beetje door elkaar, hè. 06 11 12 49 29. Nou, ik heb op het ogenblik geen telefoon hier te kezen. Die ligt nog op het terras, hè. Die zit aan de bier, hè, mijn telefoon. Dus ja, dan moet je even geduld hebben, hè. Mijn telefoon hangt er aan het infuus, hè. Ook Anneke en Herbert gaan ook weer die kant op, hè.

verder hier met muziek. En een goede morgen. Oh nee, middag. Zie je, ik ben al helemaal in de war. Kom al die pinda's hier ook. Hoi. Nu krijg je wel een berichtje binnen. Dan kun je tenminste uit je doppen kijken. Ja, met al die pinda's. Ja, dat klopt. Jongen, jongen. Goedemorgen, Greta daar en andere kant Oude Schippen. Hoi. Goed, verder hier met muziek. Dit is Bres en Mian. Komen ze weer aan.

0: op www.sintpiraat.com.
1: O, mensen, houdt u vast! Studio de Olifant is jarig vandaag!

draaien we polka's, Duitse shellplatters, Engelse klappers, de allerbeste piratenmuziek. Wat? Jongen, jongen.

volgens mij was niet helemaal de originele, maar... Goed, een zeer bijzondere goedemiddag. We staan hier afstemmen op de zender Brescia en met Janneke. En al zijn we werken met de zender Malaga en Elsa natuurlijk. En een mooi man. Lijf vanaf het terras hier, hè. Als ik zo meteen een beetje Duits ga praten hier, dan komt dat door dat bier, hè. Ging ik. En we hebben ook inmiddels al pinda's hier, dus ja, dat ging helemaal goed. We hebben een verzoekje binnen van de zender Hamburg. Graag een plaatje van de Zendstreams. Graag ook een nummertje van Dreimer als een haar om het horen. Nog even bedankt voor de sportiviteit om de... We zijn er aan die kant niet aan te zetten vandaag, hè. Dat gaat wel eens een beetje mis, hè. Nog even bedankt voor het belletje en luister mee aan die kant, hè. Goed, volgende plaatje wat erop ligt. Nou, Kees, volgende plaatje is even speciaal voor jou. En dan geef je nog even een verzoekje. Graag even die olifantplaat van zo net. Even speciaal voor Vincent. Van iedereen van de Veronica Bar en moest erbij zijn. Een tikkie krijg je nog wel, hè? Nou, die zijn aardig, hè? We hebben nog een plaatje van de grote trek. Voor iedereen zit te luisteren. Wordt geluisterd in de Eemshaven. Groetjes en zet hem zo door, hè? Goed, we gaan ook niet te veel praten hier. Ook Hansie FM, goedemiddag. Ook Lady Zulverling, goedemiddag. Ook Biscania FM, goedemiddag. En ook Ome Joop is erbij zo te zien vanmiddag, hè. Ook Anneke en Herbert, luister met. We gaan weer muziek draaien. Nou Kees, de volgende is een speciaal voor jou. En luister maar even goed naar het plaatje, hè. Goed, de rest komt er weer achteraan. Nummer zie je 06, dan 11, 12, 49, 29. Komen ze weer aan en

0: Nu eerst over naar een belangrijke wedstrijd van Ajax op Gode Zone FM.
1: Middag vanaf de commentaarpositie op het schitterende sportpark De Eendracht. We zijn in Hulshorst. En wat is nou leuker dan pezen in de provincie in zo'n voorbereiding op het nieuwe seizoen? De aanvoerder Berghuis staat al klaar. Na Ermelo is nu het kleine, maar toch ook fijne Hulshorst in de Veluwe gastheer van Ajax dat het op gaat nemen tegen het Cypriotische AEK Larnaca. Volgepakt. Sportpark. Veel jonge kinderen natuurlijk. Zomers. Iedereen ingesmeerd. En daar een bekende. Nou, Ajax ziet Mike van der Hoorn verrelde afgelopen zomer FC Utrecht voor een avontuur op Cyprus. Hij begint tegen Ajax op de bank. Twee ploegen die zich voorbereiden op kwalificatiewedstrijden voor de UEFA Conference League. En dus is dit een duel dat zeer serieus wordt aangevlogen. Ook door deze arbiter, Henschens. Larnaca, nummer 2 van het afgelopen seizoen. Dit is de nieuwe trainer van Ajax. Een officieel duel achter de rug. Deze Michel Sanchez die overkwam van Girona. Verloor het oefenduel met Panathinaikos in Ermelo met 3-1. En zal het dus met zijn team vandaag beter willen doen. Want ook voor Ajax staat er over anderhalve week zo'n beetje een serieus duel op het programma. Eerste duel dan in de Conference League tegen zeer waarschijnlijk Vojvodina. Dat het eerste duel verloor van Ferencváros. En wat is dit toch altijd schitterend in de zomer bij een vijfde klasser op bezoek. Al die vrijwilligers die zich weken zo niet maandenlang hebben ingezet om alles perfect in orde te krijgen. En dat is gelukt, want het is vol. Zo'n 2800 toeschouwers hier op De Eendracht. We kunnen onder andere dus deze Mika Gods aan het werk zien. Hij was er niet bij tegen Panathinaikos, maar nu dus wel. Een van de 11 basisspelers bij Ajax. Laten we kijken naar de opstelling dan van Ajax. In zijn geheel weinig wijzigingen ten opzichte van het duel met Panathinaikos. De keeper is hetzelfde, de achterhoede ook. Steur is er niet meer bij. Die stond nog basis tegen de Grieken. Die is vertrokken naar Newcastle United. Nes was de linksbuiten toen. Wordt nu dus vervangen door Mika Gods. En Konadou, enige doelpuntenmaker in dat duel. Dat eerste duel scoorde met zijn hoofd. Is weer de spits bij Ajax. Geen Jansen, geen Carrizo, geen Fitz Jim. Allen niet fit. En de nieuwste aanwinst. Terug. Van weg geweest. Voor de tweede keer is Daley Blind. Maar hij is nog niet helemaal wedstrijdfit. Zal wat vaker moeten trainen. Dat deed hij natuurlijk deze week op het trainingskamp. Alvorens hij echt minuten gaat maken weer voor Ajax. Beide aanvoerders. Berghuis namens Ajax. En Milicevic, een Bosnier, is de captain van Larnaca. Larnaca heeft klaarblijkelijk de TOS gewonnen. Die willen liever van links naar rechts starten. Jordi Mocchio. Hij op de positie van Sean Steur dus. Hij zal toch ook een beetje zenuwachtig misschien wel zijn voor het duel van vanavond. Als België het op gaat nemen tegen Spanje. Kwartfinale WK. Hoewel die dus zelf tegenwoordig uitkomt voor Congo. Iedereen klaar? Dat is een beetje de vraag van de arbiter van dienst. En dan mag Konadou gaan aftrappen voor het tweede oefenduel van Ajax. In de zomer van 2026. Wijndal dus weer als linksachter. Baas op zijn vertrouwde positie. met weer Bouwman naast hem. Crosspaas van Berghuis. Ziet er goed uit. Daarna mis daar van Gods. Kan de een op een zoeken, maar koos voor een balletje richting Mokkio. Dat mislukt. Bajic. Goede controle bij de Bosnier. Dit is Layouni. Larnaca, die het Europese voetbal een beetje in de gaten heeft gehouden de laatste jaren, weet dat zij toch ook regelmatig in de Conference League uitkomen en ook in de Europa League. Gefuseerd in 94. Sindsdien nog geen landstitel gepakt, maar wel een paar keer als tweede geëindigd, zoals dus ook afgelopen seizoen. Wel op een ruim afstand trouwens van Omonia Nicosia. Zij gaan het in de voorronde van de Conference League opnemen tegen Beitar Jerusalem. Kijk eens. De trainer van Larnaca, dat is niet de minste. Mauro Camoranesi. Legend bij Juventus. Speelde jarenlang samen met heel veel andere legends. Edgar Davids, Nedved, Trezeguet, dat soort namen. Als hier Berghuis is, Ajax legend. Rosa buitenop. Regeer. De eerste schot blijft nog uit. Via de andere kant dan maar proberen. Wijndal. Mokkio vanuit de as naar links uitgeweken. Glog. Zo houdt Ajax wat langer balbezit met Bouwman. Berghuis, Glog. Goed weggedraaid. Druk in de as. Gods. Dan maar de 1 op 1. Mika Gods is er langs. Maar komt dan ook een centrale verdediger tegen. Adoni, een van de twee Cyprioten in de basis bij Larnaca. Dit is dus de trainer van Ajax. Spanjaard Michel Sanchez. Heeft zich laten gelden deze week op het trainingskamp. Elke training druk bezig om zijn tactiek over te brengen. Bouwman kiest voor de steekpaas. Is net te hard voor Berghuis. En daar is de nieuwste aanwinst van Ajax. Deze week gepresenteerd. Daley Blind. Voor de tweede keer dus weer thuis. 3,5 jaar was hij afwezig. Speelde bij Bayern. En dus vooral bij Girona in Spanje. Met dus deze Michel Sanchez. Hier de wisselspelers van Ajax zullen hun opwachting gaan maken in de tweede helft. Met onder andere dus Klaassen en keeper Reveson. En de jonkies Abdallah Ouazzane. Geen Carrizo dus. Dat is jammer. Argentijn geblesseerd geraakt deze week. Wijndal. Ajax goed gestart. De eerste 5 minuten voor de Amsterdammers. Meeste balbezit. Nu nog wachten op een eerste kans. Misschien komt hij nu met Rosa. Berghuis. Voorzet. Is nog aangeraakt. Maar is makkelijk te pakken voor Paraskeva. En daar een andere aanwinst in het midden. Henrique kwam over van AS Monaco. Die zal zeer waarschijnlijk dan in de tweede helft zijn debuut gaan maken. Officieus dan voor Ajax. Linksback uit Brazilië. Wijndal naar Gods. Gods probeerde Wijndal weer te vinden. Dat lukt niet. Maar hier ook wel wat ruimte in de kleine ruimte, het combinatievoetbal van Ajax. Die ruimte vond Ajax dus zelf. Glog. Mokio. Voor het doel Konadou en ook Berghuis. Gods probeert het kort. Glog. Konadou, Berghuis. Keetje schieten, jongens. Begrepen door de aanvoerder van Ajax. Maar die ziet daar toch vooral veel geel en groen. Mika Godsweer. Speler van het jaar. Afgelopen seizoen bij Ajax. MVP bovendien. Mag het weer gaan laten zien voor de Amsterdammers. Verwachtingen hoog. Bouwman. Konadou naar de grond. Daar is niets aan de hand. Luidt het oordeel van de scheidsrechter Henschens. Larnaca komt nauwelijks van eigen helft af. Verdiensten van Ajax. Dat tegen Panathinaikos nog regelmatig naar achteren moest. Technisch directeur van Ajax een keertje niet met een telefoon in zijn hand. Ook wel eens lekker, want die zat een beetje aan zijn oor vastgeplakt afgelopen week. Zo zei ook de directeur van Ajax, Menno Gele. Drukke periode natuurlijk voor hem. Veel zaken doen. Uitgaande transfers. Wie komt er nog in? En gisteren dus liet hij Sean Steur vertrekken naar Newcastle United. Biedt natuurlijk voor hem ook wel weer de mogelijkheid om de markt op te gaan. Ajax zal deze week nog wel wat spelers willen presenteren. Mokio, die verlengde onlangs voor 5 jaar maar liefst. Die zal dus niet vertrekken. Ja, wat gebeurt er met bijvoorbeeld deze Mika Gods? Baas, verdedigd. Bouwman kan de ruimte inlopen. Goede paas op Mokio. De aanname niet sterk van de middenvelder. Maar hij herstelt zich. Berghuis in één keer door was de bedoeling. Glog was doorgelopen. Ajax heeft het duel volledig onder controle. Rosa. Glog. Aanwijzingen. Konadou komt zich melden. Zo'n beetje de enige spits op dit moment bij Ajax. Ook Tolberg is niet helemaal fit, is niet eens mee op trainingskamp. De bewegingen bij Gods, die zien er lekker uit. Even het UNA op de tribune. Glog loopt zich vast. Bajic krijgt hem bij zijn centrale verdediger. Nu even wat ruimte voor de Cyprioten. Gourvinkel. En zo voor het eerst, naar mijn weten, in die eerste 10 minuten... dat AEK Larnaca de bal heeft op de helft van Ajax. Het gaat nu terug.
2: Van de lijn,
1: van
2: de lijn. Yes,
1: yes,
2: wat gaat.
1: Rechts, rechts, rechts, rechts. overname Ajax. Ruimte voor Konadu. Komt daar het eerste schot? Nee. Hij kiest voor de paas. Gods dan. Gods. Naar zijn rechter natuurlijk. Berghuis. Mokio. Nou, Vuren. Dat gebeurt dan nu. Het eerste schot op doel. Komt na 10 minuten. Van Jordi Mokio. En als die ruimte dan een keer wordt gevonden voor zo'n schotrandje 16, nu van een meter of 18, dan moet je dat natuurlijk benutten. Mokio met de schuiver. Makkelijk te pakken voor Paraskeva. Adoni. Cypriot. Slechte paas. Dan goed voor zijn man gekomen door Baas. En dan Konadu. Konadu. Laat zich aftroeven. Ja, perfect, Jury. Inderdaad, de boodschap voor centrale verdediger Baas. Bal afpakken en direct afleggen. De coachen dus. De trainer van Ajax loopt continu heen en weer. Zit er bovenop. Als hier een overtreding wordt gemaakt door Jury Baas. Het is een lichte. Gaat toch echt zelf naar de grond. Bajic. Pankov, man uit Bulgarije. Uit alle windstreken bij AEK Larnaca. Dat is al jaren zo. Ook veelvuldig op de Spaanse Tour geweest daar. Op Cyprus. Maar ze zijn bezig met een project. Vorig jaar ook winnaar van de Supercup. Een paar keer ook de beker gewonnen. Dus knap als tweede geëindigd in de competitie. Weer onderschept door Baas, maar dan ook ingeleverd. Sliding is op de bal. Mokio. Blog heeft Gods bij zich. Daar is Mika Gods. Als er geen rugdekking wordt gegeven, zou ik zeggen zoek je man op. Regeer. Gaat hij dan schieten? Nee. 1-2'tje. Mokio en Konadu. Goed bedacht. Uitvoering net iets minder. Direct het hoge druk van Ajax. Dat loopt goed in die beginfase. Bouwman. De twee concurrenten op die positie hebben nog vrij. Speelde op het WK. Sutelo en Itakura. Dus mag hij het vooral laten zien in de eerste wedstrijden. Gods wordt weer gevonden. Pankov snoept hem de bal af. Kiriakou naar de aanvoerder. Milicevic. En dan openen aan de linkerzijde. Dit is goed gedaan door Larnaca. Met Ivanovic, de Serviër. Kiriakou gaat even terug. Adoni. Beste bal. De bedoeling was Pankov. Ajax kan onderscheppen en dan is dit ongelukkig. Ja, Berghuis had de ruimte al gezien bij Gods. Over overtreding op Bajic, gemaakt door Bouwman. Zitten er echt kort op bij Ajax. Dat was tegen Panathinaikos bij Vlagen wel anders. Dat is ook de kritiek geweest natuurlijk van de trainer. Met name bij die tweede goal van de Grieken zag de verdediging van Ajax er niet goed uit. Konden combineren in het 16 meter gebied van Ajax. Dan moet je bij deze Sanchez niet flikken. Paas zal zijn verdediging moeten neerzetten voor deze vrije trap. 16 minuten onderweg, stand 0-0. Cyprioten, nog niet één keer gevaarlijk voor het doel geweest van Paas. Misschien gaat dat nu gebeuren bij deze vrije trap. Indraaiend, maar langs alles en iedereen. Ook Adoni kon er niet meer bij. Daar waar Ajax afgelopen zaterdag verloor van Panathinaikos met 3-1 verloren. Of won, moet ik zeggen. Larnaca met de 2-1 van Helmond Sport. Ook zij dus al een oefenduel in de benen in Nederland. Weer het druk zetten van Ajax met Konadou. Weer levert dat balbezit op voor Baas. Dat ziet er in elk geval in die eerste 18 minuten goed uit bij de Amsterdammers. Bouwman. Regeer naar Baas. De krap daar in het midden. En dus kiest Berghuis voor deze crosspaas naar Gods. Gods, de dribbel. Gods, niet het schot. Afleggen, Berghuis naar Kloch. Gestuit door de centrale verdediger van Larnaca. Bouwman. Rosa Wijstal. Het geduld bij Ajax. Dus toch elke keer weer aan de zijkant, zoals ook nu. Rosa met zijn linker, dat is de beste goede bal van de Braziliaan. Opgepikt, Baas, Kloch, randje 16. Schieten dan. Goed verdedigd daar door Milicevic. Wachten bij Ajax op een goede laatste paas. Want dit ziet er allemaal prima uit. Het combineren. Het zal halverwege de helft van de Cyprioten. Het moet gebeuren in de 16 daar. Gods. Meegeven Wijndal. Terugleggen. En Kansing dan voor de Belg. Naar zijn rechter. Wippen. Konadou. Ja, dat is te hoog voor Berghuis. Goede aanval van Ajax, geduldig. Prima bal van Gods richting de tweede paal. Zal ook op getraind zijn het terugleggen van spits Konadou. Anders moeilijk te timen. Die bal was veel te hoog voor de aanvoerder van Ajax. Siem de Jong in het zonnetje. Man van de derde ster. Maar bovenal heeft hij nu ook een bestuurlijke functie. Als Berghuis hier weg is en de bal niet binnenkrijgt. Niet voor het doel. Panas, Panas. Ja, don't bring Panas. goede aanval al gezien van Ajax. Nog niet beloond dus met een treffer. En weer het hoge druk zetten van Ajax. Weer de bal richting een van die spitsen. Bajic. En weer is de bal voor Ajax.

Tom Bouwman. Ossa wordt aangetikt, krijgt de vrije trap. Ja, Gourvinkel, de boosdoener. Speelde een ijzersterk tweede helft van het voorbije seizoen. Lucas Rosa. Zowel de rechter als de linkerflank. Als hij dan zo doorgaat, zal hij misschien wel een van de sterkhouders kunnen worden voor het komende seizoen. Lucas Rosa lijkt door te kunnen. Als Wijndal wat instructies krijgt van zijn trainer. En dit Berghuis is met de vrije trap. Oh, Baas was daar dichtbij. Maar krijgt de vrije trap tegen wegens duwen. En dan gaan we even pauzeren. Even tanken. Bij dit warme weer. Afgekeken van het WK. Waar ze dat halverwege bij de helft ook even doen. Maar groot gelijk hebben ze hier. Want het is snikheet. Bovendien zijn het twee ploegen nog in de voorbereiding. Ja, ook daar moet getankt worden. Maar ze hebben zich ongetwijfeld kunnen vermaken in de eerste 24 minuten. Ajax speelt een prima wedstrijd. Al heeft het zichzelf dus nog niet beloond met een treffer. Dat had het wel verdiend. Maar een echt grote kans is nog uitgebleven. We zagen een schot op doel natuurlijk van Mocchio. En een paar hachelijke momenten voor doelman Paraskeva. Het voetbal op de helft van de Cypriot is in elk geval goed. Dat zal ook hij zijn spelers vertellen. Ook het druk zetten ziet er een stuk beter uit dan afgelopen zaterdag. Ajax natuurlijk ook niet om ready te zijn voor het komende seizoen. 23 juli wacht het eerste kwalificatieduel. Uit bij of Ferencváros of Vojvodina. Het zal waarschijnlijk een trip naar Servië worden. Kwalificatieduel voor de Conference League. Ajax moet 3 rondes overleven. Speelt in aanloop naar dat duel. Dus woensdag nog in Amsterdam tegen Bochum. Ook te zien op de Ajax-kanalen. En dan zaterdag, volgende week zaterdag, tegen Olympiakos. Eind juli nog in de Johan Cruijff Arena tegen Burnley. En we zijn te gast in Volendam voor een oefenduel. Dat is begin augustus. Mooi dus om hem te zien. Argentijnse Italiaan, Camoranesi. In het tijdperk van Trezeguet, Thuram. Dat soort namen. Nu dus trainer van AEK Larnaca. Wie had dat gedacht? In de tank en dus kunnen we weer beginnen. Tweede deel van de eerste helft. Met dus een oppermachtige Ajax tegen AEK Larnaca.

0: wel 0-0. Interessant, daar dat coachen van Michel Sanchez richting Wijndal, die naar binnen moet komen op het moment dat Baas de bal heeft. Waarbij hij dan dus ruimte laat voor Gods. Ajax heeft de bal weer veroverd. Hier is de Belg Mika Gods. Andere Belg, Mokyo. Die uitkomt voor Congo. Zit ondertussen een speler van de AEK Larnaca op de grond. Was nog niet helemaal okselfris. Was te zien in de voorbije minuten en zal eraf gaan. Riyad Bajic, einde wedstrijd voor de Bosnier. En dan mag Waldo Rubio zijn opwachting gaan maken. Rubio, Spanjaard. Speelde in het verleden ook in België bij Cercle Brugge. En in Spanje voor onder andere Córdoba en Valladolid. Ajax heeft de bal met Mokyo en Gods. Buitenom. Dat is een mooie schaar van Gods. Twee man voorbij en dan niet langs de derde. Dit is Gloch. Schietkans in de lat. Herkansing. Konadou uit de draai en dan te pakken. Paraskeva heeft hem op het schot van Konadou. Maar hij stal daar even de show. Gloch. Met een lekker schot. Hier randje 16, maar boven Paraskeva op de deklat. Goede kans voor Ajax. Dat werd weer even tijd. Na een half uur voetballen. Onderschepping daar van Berghuis. Nu dan Gods. Weer even schuiven op de stoel. Goed gedaan daar. Een klog die hem met de hak klaarlegt. En voor Berghuis. Kansje nummer 2 in korte tijd. Hier, het klaarleggen. Maar dan komt hij voor zijn rechter. En dat is niet zijn lievelingsbeen natuurlijk. Voor de aanvoerder van Ajax. Kijk, het duurt allemaal wat te lang, vindt de scheidsrechter. Ook hier gelden natuurlijk die officiële regels. Hens gemaakt. Vrije trap voor de Cyprioten. Ivanovic moet terug. Adoni. Nou, dat is geen beste bal van Adoni. Ik dacht dat Ivanovic de diepte inging. Misverstandje tussen de Cypriot en de Servier. Ondertussen is dit Glog op de helft van Larnaca. Steekbal, Gods, is die te halen? Ja, voor het doel gevaarlijk. Maar geen Ajax ziet om hem binnen te tikken. Een overtreding gemaakt door Mokkio. En zo zien we toch steeds meer kansjes voor Ajax. Als dit nog even die lichte overtreding is van Mokkio. Counter in de kiem gesmoord. Goed gedaan. Mokkio. Ruimte ligt bij Glog. Rosa. Ook hij als back veelvuldig naar binnen. Goeie bal. Mokkio verlengd door Gods. Gods gaat dan maar dribbelen. Schaar. Beetje overmoedig daar. Voet was gezet door Miramon, de Spanjaard. Maar hij laat zich wel gelden. Gods met zijn eerste minuten dus. In de voorbereiding. Zullen ook heel veel fans op gehoopt hebben. Om hem aan het werk te zien vandaag in Hulshorst. Er zit geen moment op zijn stoel. Michel Sanchez. Continu langs de lijn. Continu bezig. Het is zoals we dat zagen onder leiding van Farioli. Hij heeft natuurlijk tijd nodig om zijn ideeën over te brengen. Daarom zal hij ongetwijfeld ook blij zijn met de komst van Blind. Die dat natuurlijk als geen ander kan fungeren als verlengstuk. Met zijn ervaring. Bovendien spreekt hij aardig Spaans inmiddels, Blind. En ambieert hij ook een carrière als trainer. Als hij zijn schoenen aan de wil gehangt. Dat gaat hij dus komend seizoen in ieder geval niet doen. Bouwman. Ook zo'n type. Die wel wat coaching natuurlijk kan gebruiken van een ervaren rot als Blind. Ook voor dat soort spelers is het natuurlijk zeer prettig. Dat een echte Ajax ziet. Blind hier een jaar heeft getekend. Glog. Gods. Konadu wijst. Wil hem hebben richting de tweede paal. Het gaat naar Berghuis. Die bal is wel wat lang onderweg. Goed gedaan door Berghuis. Fysiek sterk daar in dat duel. Baas. Het is echt 6-3-1, zo'n beetje, wat Larnaca speelt. Hier is wel wat ruimte gevonden nu bij Glog. Glog naar binnen, goed schot zeg. Scheelt niet zoveel. Deze middenvelder van Ajax. Zoeken naar de verre hoek. Een goede bal van Berghuis. Dit kan hij natuurlijk, ook de 1-op-1. En Blind kan dat dan ook wel waarderen, het applaus van hem. Ajax veel en veel beter dan de tegenstander van vandaag. Niks aan de hand daar, makkelijk naar de grond. Ajax heeft de bal weer veroverd. Baas. Dit is wel een overtreding. Zij maken zich ondertussen al klaar voor de tweede helft. Er zullen wel wat wijzigingen gaan plaatsvinden. Onder andere Klaassen dus en Guy. bezig aan een warming-up. Nou, hij mist dus ook wel wat spelers. We zullen niet het hele elftal willen omgooien direct. Glog ondertussen vindt daar Konadou niet. Dus moet Wijndal even gaan verdedigen. Layoudi, de Tunesiër. Miramon, bal voor het doel. Snoek duikt baas. Niks aan de hand daar. Rosa gebaart dat ook. Makkelijk naar de grond gegaan door Kiriakou. Ajax moet wel weer terug. Miramon. De invaller hier, Rubio. Opnieuw voor het doel en een kopballetje van AEK Larnaca. Het is Ivanovic. En het is eigenlijk de eerste keer dat we iets van een doelpoging zien van de bezoekers uit Cyprus. Wel lekker buitenkantje rechts gegeven, zeg, daardoor Rubio. Aan de andere kant ondertussen. Attentie, want dit is Gods. Op zich dan vast. Opgelost, Regeer in samenwerking met Paas. Berghuis ziet Rosa buiten omgaan. Zelf voor het schot wellicht. Hai, Berghuis oppassen, joh. Tekko uit frustratie waarschijnlijk. Dat hij de bal daar niet kreeg bij zijn medespeler. Ajax probeert het net iets te vaak in de combinatie. Zou ook wat vaker kunnen vuren natuurlijk. Hier nog eens die tackle van Berghuis. Het is veel te gevaarlijk inkomen. Nergens voor nodig. Het is dat die verdediger op tijd opspringt. Zo slecht loopt het toch niet, jongen. 40 minuten onderweg. Layouni. Dit is Pankov. Ivanovic. Krijgt veel ruimte. Van Gods onder andere. Balletje tussendoor. Verdedigd. Goed verdedigd door Regeer. Die bovendien de vrije trap meekrijgt. Goal te zien in de eerste helft. Ajax verdient hem. Rosa, mooi driehoekje. Mokio krijgt hem bij Berghuis. Bal voor het doel. Weggehaald daar. Maar wel weer opgevangen door Ajax. Meegeven Rosa voor het doel. Goed. En Konadou bijna. Herkansing voor de aanvoerder. Geeft hem mee, Regeer, Glog komt hem ophalen. Gods, kleine ruimte, weer rummelt zich er bijna langs. Wijndal, ja, tuurlijk jongen. Gewoon een keer rammen van afstand en het scheelt heel weinig. of de linksback van Ajax maakt hier een wonderdoelpunt. Maar hoe is het met hem? Grijpt daar naar zijn enkel. Wijndal goed ingegrepen en dan toch een lekker schot door van de linksback. Zwabbert daar net naast het doel van Paraskeva. En Wijndal kan wel weer door. Misschien wel even goed even naar al dat gefrommel in de kleine ruimte. Ook hier een beetje een boodschap afgeven. Jongens, als je de ruimte hebt, net buiten de 16, mag je ook een keertje aanleggen natuurlijk. Wat dat betreft is doelman Paraskeva nog te weinig getest. Nu even druk zetten van de Cyprioten. Levert de balbezit op voor Ivan Pankov. Layouni meegeven. Twee minuten nog. Officieel zullen er nog twee minuten bijkomen. Vervolgens, we gaan rusten op Sportpark de Eendracht. AEK. Ondertussen gevaarlijk. Komt er een schot? Voorlopig niet. Afleggen daar aan Kirioku. Nu dan misschien Layouni. Bewegingen, Layouni. Daar staat niemand. Ja, Rosa. Hij heeft een ander shirtje aan. Die mensen in de hitte hier natuurlijk wel gegund. Het doelpunt van Ajax. Iets om voor te juichen. Nu moet Ajax nu even aanzetten. 3 minuutjes nog. Rosa wil de bal. Schreeuwt om de bal. En krijgt hem. Ach, misverstandje. Berghuis en Regeer. Countermogelijkheid. Met Ivanovic. Goed afgesneden daar door Jurie Baas. Dus mag Ajax weer vooruit. Mokio. Ruimtes worden wat groter zo. Slotfase eerste helft. Gods, dribbel. Opzoeken dan maar. Miramon moet achteruit. Mokio. Rosa. 2 minuten extra tijd ingegaan. Dit is Mokio. Dit is Gods met zijn linker. Ja, ze gooien zich wel telkens goed voor daar achterin bij Larnaca. Dit is buitenspel, lijkt me. Inderdaad. Ja, dan probeert Layouni de grens ervan overtuigen dat hij van eigen helft startte. Daar was geen sprake van. Een van de laatste aanvallen van de eerste helft. Met Rosa en Bouwman. Berghuis. Baas en Gloch. Gods heeft hij bij zich. Hier gevonden, de Belg. Ach. Dat was wat te nonchalant. Even geen focus bij de linksbuiten. Dat dreigen met een voorzet. Dit is ook niet best inleveren. En dus weer Gods. En hier Berghuis. Komt hij dan nu? Komt hij dan nu? Konadou naar de grond. De scheidsrechter willen niks van weten. Ze schreeuwen hier om een penalty. was dat een penalty? Dat is de grote vraag. Ondertussen AEK Larnaca. Met weer de Tunesiër, Layouni. Wijndal is hij kwijt. Voorzet. Was gevaarlijk. Bouwman staat op te letten en dan wordt er gefloten voor het einde van de eerste helft. En zullen we even kijken wat daar dan aan de hand was bij dat momentje zojuist. Dat is een fikse duw in de rug. Ja, zeg het maar. Dat zal niet zo snel gegeven worden, denk ik, in een oefenduel met name. Maar in de rug geduwd worden in de box betekent dikwijls een penalty. Nu dus niet. Kansen kreeg Ajax wel in de eerste helft. Laten we ze er even bij pakken. Dit was wellicht de grootste. Het schot van Gloch dat de lat raakte. Het schot dat net voorlangs ging van diezelfde Gloch. En natuurlijk deze pegel van Wijndal. Ajax speelt prima, maar heeft dus nog niet gescoord tegen de ploeg uit Cyprus. We gaan 15 minuten rusten. Dan zijn we terug op Sportpark de Eendracht in Hulshorst. En in de tussentijd kunnen jullie kijken naar wat mooie content. Met onder andere een schitterend interview met nieuwkomer Daley Blind. En dat interview werd afgenomen door niemand minder dan Davy Klaassen. Tot straks.
1: Davy Klaassen, daar zit hij hoor.
2: Welkom.
3: Naar Ajax TV.
1: Dankjewel, ik kom zitten. Zit.
2: Leuk te wennen, man.
1: Welkom bij de club. Ik heb niet gezien, dankjewel.
2: Bij de club. Hoe is het?
1: Goed.
2: Ja? Ja, goed man, lekker. Hoe voelt het zo om binnen te stappen?
1: Ja, voelt... ik kan bijna zeggen als thuiskomen. We zijn niet in Amsterdam, maar met het Ajax-shirtje aan is dan...
2: Wat wist je al een beetje van de club goed. Voordat je kwam? Had je een beetje onderzoek gedaan?
1: Had je met hoofd geworden nu? Waar is je blaadje? Heb je een blaadje meegenomen?
2: Wat voel je toe?
1: Moet ik nog serieuze antwoorden aan hem gaan geven? Oké.
2: Okay. Nee, ik ga ook een paar serieuze stellen.
1: Oké.
2: Oké, nou even serieus.
1: Oké.
2: Hoe is het om weer terug te zijn?
1: Ja, heerlijk. Een uitdaging en iets waar ik ook in gedachten al lang mee bezig was. Om het proberen te bewerkstelligen. Maar ja... gewoon keihard blijven werken en Ajax was altijd nog iets wat, nu is de cirkel rond om het zo maar even te noemen. En ik ben ontzettend blij dat ik het mooie Ajax logo weer mag dragen.
2: Ja, we hebben natuurlijk, voor de mensen thuis, wij bellen bijna elke dag. Dus we vaak gaan we gesprekken ook over Ajax. En wat is dan, eigenlijk stel ik al die vragen gewoon voor jullie, want ik weet alles al.
4: Ja, maar dat doet de hoogst.
2: Oh, oké. Okay. Waarom Ajax?
1: Waarom Ajax? Ja. Ja, wat ik zeg. Ajax zit natuurlijk al in mijn hart, zoals iedereen al weet. En al vaker is benoemd in de laatste jaren bij interviews, volgens mij. En naar buiten is gekomen. Maar eigenlijk al in mijn periode dat ik ook toen in het stadion stond en zei... dat ik hoop, of dit is geen vaarwel en tot ziens... En ja, daar hoopte ik nog mee om dat als speler te bewerkstelligen. En het was mijn droom om nog eens af te sluiten bij Ajax als voetballer. Het is niet iets wat vanzelfsprekend is als je voor een derde periode kan terugkeren. Dat is niet voor heel veel spelers weggelegd. De afgelopen jaren is het ook wel een keer dat er niet van kwam. En zo is het voetbal ook. En dat had nu eventueel ook kunnen gebeuren natuurlijk. Dus het was wel voor mij wat ik ook zei, dat de cirkel nu rond is, dat het zo voelt. En dat ik de kans krijg om dit nog één keer te doen en nog één keer alles te geven. En zeker nog op het moment dat ik van waarde kan zijn. Ik ben fit, ik voel me goed. Ik heb heel veel gespeeld de afgelopen jaren. Dus ik wil graag mijn steentje nog bijdragen aan de club.
2: En wat hebben die 3,5 jaar je gebracht, dat je niet hier was?
1: Ja, ook heel veel. Want Girona heeft me ook heel veel gebracht. Bayern München heeft me nog een titel gebracht.
2: Nog één erbij.
1: Maar Girona was een fantastische tijd. We hebben daar ook geschiedenis geschreven door Champions League te halen. Een prachtige club, heel klein, familieclub. En ja, daar heb ik ook ontzettend van genoten. Ook met mijn gezin. Natuurlijk met een domper een beetje weggegaan. Maar over de periode zelf was het ook echt genieten. En ja, we speelden ook leuk voetbal. En ik denk dat zeker het eerste jaar dat mee heel veel mensen dat ook gezien hebben.
2: Zeker.
1: Kijk even op je blaadje.
2: Kijk op mijn blaadje. Ik ben niet goed voorbereid. Dus het is de eerste keer dat ik dit doe.
1: Oké, hou hem bij je blaadje.
2: Oh ja, vorige keer toen je terugkeerde was het ook tijdens het trainingskamp. Is dat toeval dat je dan... Dat je de eerste paar dagen wil skippen, dat je even die zware loopjes mist?
1: Dat is zo gedaan, ja.
2: Of is dat gewoon...
1: Nee, dit lag niet in mijn handen. Dus dit was... hier kan ik... Ik wilde zo snel mogelijk als dat kon, maar dit het lag niet in mijn macht.
5: Nice to meet you, hè. Goed,
2: hè? Jij hebt natuurlijk met de trainer gewerkt, die jaren.
1: Ja.
2: En wij werken nu even kort met hem. Maar wat kunnen we verwachten?
1: Ik denk een trainer die heel veel verstand heeft van het spelletje. Die heel goed weet waar hij ruimtes kan vinden van een tegenstander. Hoe die oplossingen bedenkt en ook wil zien op het veld. En hij is ook een trainer die graag de bal wil hebben. En ik denk dat als mensen Girona hebben gekeken dat wel zichtbaar was. En hij weet dus dan heel duidelijk wat hij wel en wat hij niet wil. En dat maakt hij ook wel kenbaar op het veld, denk ik. En ik denk dat daar ook daarnaast heeft hij ook wel de kracht, vind ik, om zich tussen de spelers te bewegen, maar ook autoritair te zijn wanneer het moet. En ik denk dat het een trainer is die veel in zich heeft.
2: Ja. En jij wil later ook trainer worden, volgens mij. Dat vind ik wel zeker. En...
1: Ik kijk naar elke trainer. Probeer ik wat mee te pikken.
2: En van sommigen helemaal niks.
1: Jawel, dan moet je ook kijken wat je niet mee wil nemen.
2: Okay, yeah.
1: Maar ik weet niet. Ik vind het wel leuk om er bezig te zijn. En dat is voor een later interview. Heel goed. Voetbal ik nog.
2: Dat brengt een mooi bruggetje naar de volgende vraag.
1: Okay.
2: Wat wil je bereiken de komende periode?
1: Ik wil belangrijk zijn voor het elftal. En dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Op en buiten het veld. Proberen mijn ervaring over te brengen op het elftal. De spelers te helpen, het team te helpen, de trainer te helpen. Misschien met het systeem waar ik natuurlijk al bekend mee ben. Gewoon proberen met de selectie weer de prijzen te winnen die Ajax verdient.
2: Ja, precies hetzelfde. Ja, ik kan wel... ben je gelijk ready om te spelen? Of,
1: Ik ben ready.
2: Ja? Ja. Hey, hoe heb je jezelf in vorm gehouden deze zomer?
1: Ik heb gewerkt.
2: Ja?
1: Ja, ik heb getraind. Ik was ready voor die eerste dagen. Maar het duurde iets langer voordat ik kon aansluiten. Je hebt het zelf niet helemaal in de hand wanneer je kan aansluiten natuurlijk. Dus je weet zelf hoe dat gaat. Maar ik ben 1 weekje op vakantie geweest. Verder hebben we gewerkt.
2: Mooi.
1: Dus ik ben er klaar voor.
2: Lekker.
1: Zeker.
2: Nou, dan is dit eindelijk of niet, toch? Tenminste, ja, ik wil
5: nog... Voelt genoeg? Heb jij nog iets?
2: Ik ben blij dat...
1: Jouw nieuwe rol?
2: Ja, ik speel niet meer. Ik ben gestopt met spelen. Dit is mijn nieuwe bij deze.
1: Oké, dit is je nieuwe. Oké.
2: Nee, ik ben blij dat je er bent als vriend, als teamgenoot, als Ajaxiet.
1: Thanks.
2: Dus we hebben het er vaak over gehad, maar we zijn weer samen. We
1: gaan er een mooie tijd van maken.
2: Ja, ik heb er zin in.
6: Een van de allerbeste spelers uit de periode 75-85 komt met zijn familie op bezoek bij Ajax. De Braziliaan Zico, de man die samen met supersterren als Socrates en Junior furoren maakte op het WK van 1982 met samba voetbal. Een hartelijke ontmoeting met Jordi Cruijff. En natuurlijk gaat het dan over 1982 en het Ajax van Johan Cruijff. Voor hem en vele Brazilianen een grote bron van inspiratie.
7: Prazer grande estar aqui visitando o Ajax. É um time que eu sempre tive um carinho muito grande, sempre acompanhei desde os tempos do Cruyff, Kaiser. E falava os nomes de Neskens e falava o nome dos holandeses e a gente jogando bola. O Cruyff, para mim, foi dos grandes da história.
6: Even later sluit ook hoofdtrainer Michel Sanchez aan. Naast de vele mooie anekdotes uit het verleden gaat het ook heel even over de uitschakeling van Brazilië.
7: É sempre muito triste porque a gente sempre espera o Brasil pelo menos chegando na semifinal, né? Mas não fez uma partida ruim, né? Tanto é que um dos melhores jogadores em campo foi o goleiro da Noruega, mas o Brasil não propôs o jogo, deixou a Noruega jogar, não fez pressão. Então eu acho que isso deu muita confiança para a Noruega ir para cima do Brasil e conseguir a vitória.
8: O Zico é uma lenda, né? Todo mundo no Brasil e no mundo conhece, multicampeão. É sempre uma honra poder conviver e estar no mesmo ambiente que ele.
6: Zico speelde één keer tegen Ajax. Een oefenwedstrijd met het Braziliaanse team in 1979. Een wedstrijd die de voormalige superster zich nog goed kan herinneren.
7: Sim, jogamos lá no Morumbi, em São Paulo. E ganhamos de 5 a 0.
9: 5 a 0.
7: 5 a 0.
10: Brasil aí, ó. Nilton Bacata esperando aqui. Zico recebendo. Saiu o goleiro. Tocou Zico. Gol do Brasil. Zico.
7: Dois gols. E esses dois gols têm uma história boa, porque foi o quarto e o quinto gol.
10: Levando ainda Joãozinho. Zico. Quinto gol do Brasil. Zico.
7: Não é muito normal, né?
6: Niet alleen Zico scoorde tweemaal, ook een andere speler die zou uitgroeien tot een fenomeen, Socrates.
10: Ajeitando, virando, batendo, Brasil. Primeiro gol.
7: O Socrates fez ótimo gol, né? Lindo gol.
10: O Kroll, que veterano da equipe de seleção, faz longo lançamento pro Tamata.
7: Tamada, né?
6: Dit Braziliaanse team zou de harten van vele voetbalfans wereldwijd veroveren. Maar op de WK's van 82 en 86 bleef de ploeg met lege handen.
7: É uma das seleções que perdeu e que se fala nela até hoje. Eu acho que a gente dá o exemplo da seleção da Holanda de 74.
6: Maar de ploeg van Zico, Socrates en Junior werden een groot voorbeeld voor jonge generatie spelers zoals Neres, Anthony en Maxwell.
11: Neres, een goal! 30 seconden onderweg!
12: Tadic, direct door op Tagliafico, terugleggen, dan is dit Anthony en dan is dit de 3-2.
6: Voor Anthony en co. werd Amsterdam een tweede huis. Brazilianen en Ajaxiden spreken al heel lang dezelfde voetbaltaal.
7: Hallo.
13: Heel officieel.
7: Ah. How are you? Yeah. A pleasure.
13: Good.
7: Good.
13: Yeah.
7: Ah, thank you very much. And fine, thanks.
13: Yeah. Dit is de grote speler, hè?
7: He play against me.
13: Yes.
7: Yes.
13: It was a long time ago.
7: Long time ago. Yes. Yes. Yes.
13: How is good? Fit?
7: Good. The knee.
13: A little bit. No, not knee. Nee.
7: Ah, hi. Okay. Yeah. Me is not
13: you,
7: good.
13: You? Yeah, no. Yeah. How old are you now?
7: Fine. Thanks.
13: How old?
7: 73.
13: 88.
7: 88? Fantastic.
13: I'm still playing, eh?
7: Normal, good.
13: Good.
7: Congratulations.
14: Let's go.
0: voor de tweede helft van het oefenduel tussen Ajax en AEK Larnaca. Het staat 0-0 halverwege. Ajax de betere van de partij, maar heeft zichzelf, zoals dat dan zo mooi heet, niet weten te belonen als er is afgetrapt voor de tweede helft. Ajax heeft gewisseld in de rust. Pharrell Nes, Davy Klaas en Anton Guy zijn in de ploeg gekomen. Eruit Lucas Rosa, Berghuis en Mokkio. Drie wissels dus bij Ajax. Er zullen nog wel meer volgen in de komende 45 minuten. Wijndal was dichtbij een treffer. Met een mooi schot van afstand. Twee aardige kansen waren er in de eerste helft ook voor Oscar Kloch. Raakte één keer de lat. Zag een ander schot net naast gaan. Ajax moet van een tegenstander van dit kaliber natuurlijk gewoon winnen. Ook in de voorbereiding. Dit is Kloch weer. Mag ver komen. Gods, bal lijkt wat te hard en is te hard voor Nes. Nes dus vanaf de rechterzijde. Het zal even wennen zijn voor de jongeling. Speelde in de jeugd en ook bij Jong Ajax. Vooral vanaf de linkerkant in de aanval. Maakte ook zijn debuut voor Ajax 1 als linksbuiten. Met de afwezigheid dus van Carrizo. Dan heb je niet zo gek veel smaken natuurlijk aan die kant. Ook Edwardsen speelt liever vanaf de linkerzijde. Even wachten dus nog op het officieuze debuut van Caio Henrique. Als Klaassen de bal verovert en Kloch kan gaan aanleggen. Applaus vanaf de tribune. En van Michel Sanchez, de trainer, voor ik denk met name Klaassen en het druk zetten. Want hier doet Klaassen dat natuurlijk uitstekend. Het schot van Kloch is niet gevaarlijk genoeg voor de keeper. Overtreding gemaakt door Konadu. Blind heeft het naar zijn zin. Met onder andere Dijans en Carrizo. Jans is ook wel een gangmaker. Zo liet hij zien deze week op het trainingskamp als Kloch weer kan gaan schieten. En weer raakt hij de lat, zeg. De tweede keer voor de middenvelder van Ajax. Nu zat er nog een voet tussen. Maar hij wil er maar niet in. Ondertussen AEK Larnaca, 60 meter sprint. Invaller Rubio mag ver komen. Goed gepositioneerd Ajax met Regeer. Hier het balverlies bij de Cyprioten en het schot weer van Kloch. Aangeraakt. En via de lat weer in het veld. Dan zit het Ajax en Kloch ook even niet mee. Nes. Goeie bal, Konadu. Wilde meenemen. Aanname net niet lekker bij de spits. Scoorde erop los in de jeugd van Ajax. Heeft toch ook al best wel wat minuten mogen maken, ook afgelopen seizoen. Speelde ook Europees geregeld mee. hopelijk kan hij dan dit seizoen dat stapje maken. Want dat stapje is bij Konadou wel nodig. Druk zetten nu van de spits. Krijgt de hulp van God. Weer zit Davy Klaassen daar goed tussen. Band om zijn arm. Overgenomen van zijn maatje Berghuis. Hier is Nes. Een van de jonkies dus. Die zich mogen bewijzen deze zomer. Ook Abdallah op de bank. Ouazzane en Johnson. Van hen wachtte alleen Abdallah nog op zijn officiële debuut in Ajax 1. Ondertussen de Cyprioten. Klaassen en Baas krijgen die bal weg. Konadou komt net te laat. Dit is van heel ver. Milicevic. Waarom ook niet? Bouwman. Nes. Kai wil hem hebben. Oh, die had heel veel ruimte, de Deen. Nu krijgt hij hem. 1-2'tje met Nes. Konadou krijgt hem niet op bij Klaas. Hij werd ook niet lekker aangespeeld. AEK. Larnaca levert weer in. Daar moet Ajax toch vaker van profiteren. Van de, laten we zeggen, onkunde achterin bij de Cyprioten. Regeer. Wil naar God. Kom eens met die actie. De dribbel. God. Met twee man voor zich. Achterlijn. Bereikt hij dan wel. Maar geen medespeler. Ajax grijpt Larnaca wel weer bij de strot. Aan het begin van de tweede helft. Bouwman. Guy. Nes. Dreigt even met de voorzet. Dan met zijn linker. Lang onderweg die bal. Over Konadou heen. Die langs de zijlijn. Zoals altijd. Michel Sanchez zal zo dadelijk ook een van deze mannen ongetwijfeld brengen. Onder andere deze Braziliaan. Nieuw bij Ajax. Caio Henrique. De verwachtingen zijn hoog van hem. Uitstekende linksback bij Monaco. Zo'n beetje de assistkoning. Blinkt uit in zijn passing en zijn techniek. Bovendien brengt hij ook ervaring mee. Iets waar Jordi Cruijff met name veel op hamert. En wat Ajax natuurlijk ook goed kan gebruiken. Ondertussen aan de andere kant. Glog vindt hier Gods. Gods en een goede redding. Paraskeva. Als dat schot van God wordt aangeraakt. En op weg was naar de verre hoek. Even wat ruimte nu aan de andere kant. Ja, in zo'n positie is God natuurlijk heel gevaarlijk. Prima redding van Paraskeva. Die zijn doel vooralsnog schoonhoudt. Hoekschop, zowaar. Eerste van dit duel. Uitdraaiend, Klaassen. Krijgt hem niet onder controle, dan Glog. Die gaat weer schieten, denk ik. Regeer. Guy. Gods even naar de rechterkant. Met wat geluk vindt hij dan Gods weer, Guy. Gods loopt zich vast. Ajax weer met de pressing. En dan kan de AEK Larnaca niet veel anders dan dit. Mooi om te zien, dit beeld. De ijverigheid langs de kant bij de nieuwe trainer. Die continu bezig is om zijn spelers goed neer te zetten. En dan maar kijken wat het oplevert met hier balbezit voor Klaassen. De blog vanaf de linkerzijde nu. De bewegingen. Gods, Gods met zijn linker. Ah, het is zo druk daar. Elke keer gooit er weer iemand in het groen en geel zich ervoor. Ik wilde zeggen een Cypriot, maar zoveel Cyprioten zitten niet in dit elftal. Het is vooral Balkan, een beetje Spanje. Nieuwe poging. Ajax weer een stuk beter. 10 minuten onderweg in de tweede helft. Balletje is te hard van Gods. Voor Guy. Die wel een duimpje in de lucht steekt. Hij is wat rustiger. Dat was hij toch in zijn periode bij Juve niet bepaald. Mauro Camoranesi. Del Piero onder andere. Buffon. Die periode. Davids. Van de tijden. ...49 jaar inmiddels, Camoranesi. Wilde haren letterlijk en figuurlijk ongetwijfeld ook verloren. Nu dus trainer op Cyprus. Kan verkeren. Met wat risico achterin daar bij AEK Larnaca. Ze komen er goed uit. Regeer glijdt daaruit en dus kan Kiriakou wegdraaien. Nu dan wel de onderschepping met Klaassen en Bouwman. Dat is goed gedaan. Wat ruimte nu voor Guy. Konadou wijst, wil hem hebben bij de tweede paal. Daar gaat de bal wel naartoe. Adoni staat op te letten. De centrale verdediger. Tweede hoekschop voor Ajax. Dat snakt naar het openingsdoelpunt. Je voelt het aan alles. Je voelt het aan het publiek hier. Die willen doelpunten zien. Ondertussen ligt er iemand van AEK Larnaca op de grond. Wat is daar gebeurd met Milicevic? Het is wel duwen en trekken met onder andere Konadou. Er gaan een hoop wissels aankomen straks bij de Cyprioten. Is dus deze hoekschop met achter de bal Mika Gods. Richting de tweede paal. Daar staat de Baas net niet ingebracht. De Klog. Nou, makkelijk weg te halen daar voor die lange centrale verdediger. Adoni. Ook bij Ajax wat wissels. Daar gaat onze aandacht natuurlijk vooral naar uit. Het officieuze debuut is daar van de Brazilianen Henrique. Komt Wijndal te vervangen. Hier is hij met nummer 15. Regeer naar de kant. Abdallah voor hem. Ook doelman Paas gaat eruit. Reversen krijgt minuten. Johnson komt erin voor Klog. En Marokkaanse jeugd international. Zat voor de buis gisteravond. Ouazzane. Gaat die dan in de spits voetballen? Dat denk ik, want Konadou is eraf. En, een andere spits is er niet. Zo. Ouazzane. De spits van Ajax. Eigenlijk een 8. Soms een 10. Maar geen 9. Nu dus wel. Johnson in de as samen met deze zeer talentvolle Abdallah. Hier is Johnson. Kijken wat dat teweeg brengt bij Ajax. Deze frisse wind. Hier is Nash. Misverstandje met Guy. Bouwman moet verdedigen in duel met Ivanovic. Bouwman de sterkste. Klaassen. Abdallah

laatste seizoen FC Utrecht. Maakte deze zomer de overstap. Ondertussen Henrique Damitst. Balletje voor het doel was de bedoeling. Onderschept door Paraskeva. Prima doorgelopen. Ja, dat gaan we heel vaak van hem zien, van de Braziliaan. Kijk eens. Nou, we gaan ze niet allemaal noemen, maar Mike van der Hoorn herkent u wellicht. Camoranesi gaat wisselen. Dat is één ding wat zeker is. Dan gaat Mike van der Hoorn duels uitvechten met Ouazzane. Dat is toch ook bijzonder? Speelde nog bij Swansea in Engeland, van der Hoorn. Toch ook bijzonder hoe dat dan gaat in één keer. Op Cyprus kom je dan terecht. En dan ben je speler van de AEK Larnaca. Daar is die. 33 jaar inmiddels. Kan nog wel een paar jaar mee natuurlijk. Ooit samengespeeld. Denk ik met Davy Klaassen. Ja, zal in het begin zijn, 2013. Baas. Guy. Nes. Klaassen wil hem hebben, staat helemaal vrij in de as. Via Bouwman de ruimte gevonden bij Baas. Die ziet op zijn beurt ruimte bij Nes. Niet gevonden. Aanwijzingen van Michel Sanchez richting Gods dat hij hoger moet staan. Ondertussen Nes. Goed balletje. Guy. Weer zit er dan een verdediger van Larnaca tussen. Tot de 16 ziet het er allemaal prima uit bij Ajax. Maar er is meer voor nodig om daadwerkelijk een doelpunt te maken. Blind, ook ooit samengespeeld natuurlijk met Van der Hoorn. Zoals we het allemaal weer zien hier. Terwijl Ajax een vrije trap krijgt. Dat is op een aantrekkelijke positie. Overtreding gemaakt. Hier inderdaad het pootje haken. Overtreding op Mika Gods. Mika Gods heeft de bal klaargelegd. Is dit een positie om het ineens te proberen? Waarom niet? Er staan ook wel wat spelers voor het doel. Het wordt dat laatste voor het doel weggehaald. Die bal. Ja, dat is een koud kunstje voor hem. Mike van der Hoorn. Een overtreding gemaakt op Nes. Ja, het is met twee handen duwen. Ajax ondertussen lijkt wat meer haast te gaan maken. Buitenspel. Abdallah, de 16-jarige. Heeft nog twee broertjes in de jeugdopleiding van Ajax lopen bovendien. Ook zij zeer getalenteerd. Familie uit de Soedan. Kwam in de jeugd van PSV terecht. Terwijl hier Ouazzane bijna profiteert van een foutje van Van der Hoorn. Die vraagt zich af waarom die geen vrije trap mee.

0: krijgt.
1: Dan ben ik voor! Dan ben ik voor!
0: Maar van de Abdallah's gaan we ongetwijfeld nog veel horen bij Ajax. Dit seizoen dus de beurt aan Mohamed Abdallah als Ouazzane. Een poging waagt van afstand. Maar zo'n beetje elk schot van afstand wordt geblokt. Zie er maar eens doorheen te voetballen. Nes. Bileas is de nieuwe linksback. Guy mag gaan ingooien. God zwijt al met zijn arm aan de andere kant. Enrique, kort balletje naar Abdallah. Nu lang gezocht. Nes. Maak eens een actie, jongen. Kostas Bileas zit er weer tussen. Ach, kijk eens, een biertje. Lekker knus bij elkaar op dit mooie sportpark De Eendracht. Ajax shirtjes overal. Nu nog een doelpunt. Nes. Ah, bij de eerste paal. Klaassen. Raakt hij voor het laatst? Blijkbaar wel. Als laatste, moet ik zeggen. De aanvoerder van Ajax. Even de variant. Kort. Niet begrepen. Bij Larnaca. En het UNA. Hopelijk kunnen ze straks een keertje echt juichen. Voor een doelpunt van Ajax. Want die hebben we nog niet gezien. In de eerste 69 minuten. Als we weer even gaan drinken. Ondertussen de kindjes hier langs de zijkant. Die zien direct even een kans om hun helden toe te roepen. Daar zal straks wel ruimte voor zijn na afloop om een handtekening te scoren. Mika Mika. Ja, wat een dag voor hem. Als ze dan ook nog een krabbeltje krijgen of een foto, kan hun dag echt niet meer stuk. En natuurlijk het doelpunt. Het is wat meer. Edwardsen zal er ook in komen zo te zien. Dan denk ik dat Mika Mika eraf is. Inderdaad. Einde wedstrijd voor Mika Gods. 70 minuten in de tank. Nes naar zijn favoriete linkerpositie. En de Noor Edwardsen dan nu vanaf rechts. Revenson, ja, die hebben we nog niet aan het werk gezien. En dat komt doordat Aika Lanaka eigenlijk niets te vertellen heeft. De gehele wedstrijd, maar zeker de tweede helft. Guy. Hier is Nes vanaf de linkerzijde. Had niet zo'n beste dag trouwens, Verwel Nes, gisteren. Dacht zijn rijbewijs te halen. In Amsterdam. Mocht afrijden. Maar je raadt het al, het is niet gelukt. Deze Abdallah moet nog even wachten met zijn rijbewijs. Hier is Guy. Goeie actie, Guy. Oh, met wat geluk komt hij dan tot de schot. Nee. Vommelde zich er bijna doorheen, à la Luis Suarez. Ondertussen aan de andere kant. Saborit, centrale verdediger. En Izquierdo. Van Doorn. Voor het eerst iedereen op de helft van Ajax. Dit is het moment, vindt de trainer. Mooi om te zien, om hoog druk te zetten. Abdallah jaagt, Ouazzane is erbij. Dat wil hij zien. Johnson. Ja, die zet je niet zomaar van de bal. Pharrell Nash. Geen rijbewijs, dus wel de bal. Baas. Bouwman naar de andere kant. Edwardsen. Meegeven aan zijn maatje. Guy. Lepenbal. Nes stond daar nog niet. Had Guy denk ik wel op gerekend. Nes. Och. Mooie actie. En dan nu. De voorzet gaat voorbij aan Edwardsen. Wel een lekkere actie van de linksbuiten. Daar op de achterlijn. Het is zelfs een heuse panna. Dan is het vervolg minder bij de voormalige aanvoerder van Ajax onder 19. Geen beste bal weer. Nu van Rubio, overname Klaassen. Moet toch een keer afgestraft worden, zou je zeggen. Johnson. Sterk. Johnson. Een schot. Eindelijk weer een schot op doel van Ajax. Ditmaal dus van de voet van invaller Johnson. Het gaat toch niet gebeuren dat die pak een beet 2700 op Sportpark de Eendracht geen doelpunten te zien krijgen. Geen vrije trap, wel een ingooi voor Ajax. Hier, Guy. Ja, Edwards, die is een stukje lichter dan Saporit. Er zijn twee reuzen achterin bij de Cyprioten met Van der Hoorn en Saporit. Partijtje Bouwman krijgt de bal wel bij Baas. 1-2'tje, Guy en Edwardsen. Edwardsen doorgelopen. Maar de bal toch ook niet lekker meegegeven door de rechtsachter van Ajax. Woensdag dus mag hij aantreden. Tegen Bochum. Volgende week zaterdag Olympiakos de tegenstander. Voordat op 23 juli het seizoen echt begint. Dan de eerste wedstrijd in de voorronde van de Conference League. Tegenstander nog onbekend. Of Vojvodina of Ferencvaros. Ondertussen een goede actie. Nash. Opgepikt die bal. Henrique met zijn rechter. Prima poging van de Braziliaan. Maar dit zijn wel allemaal balletjes die goed te pakken zijn voor Paraskeva. Ouazzane, de spits dus van Ajax. Daar is Ouazzane. Ja, die zorgt er wel voor dat hij zijn corner krijgt. Hij is een spelmaker. Man van steekpases. Niet zozeer een spits, een aanspelpunt. Maar wie weet. Ook een beetje uit nood geboren natuurlijk. Met afwezigheid van Dolberg. Hoekschop aan de andere kant. Getrapt door de Braziliaan Henrique. Van der Hoorn kopt hem weg. Nes zet zijn lichaam er goed tussen. Ouazzane, Edwards wil hem hebben. Krijgt hem niet. Een kans in voor de Marokkaan. Abdallah. Keertje schieten, nee. Baas. Weer meegeven, dit ziet er goed uit. Eén keer raken. Nou, vuren. Kijk, ach. Dat kan niet beter, de Deen. Dat weet hij ook. Jordi Cruijff zag Guy afgelopen seizoen een paar wonderdoelpunten maken. Het is wel goed gecombineerd door Ajax in de kleine ruimte. Dan tikt Guy hem eigenlijk net te ver naar de buitenkant voordat hij kan uithalen. Klein kwartiertje nog. Nog altijd 0-0. Niks aan de hand. Doorspelen natuurlijk. En dan lijkt me dit Hens. Nee, geeft hem toch. Makkelijk gegeven door de scheidsrechter. Als Henrik Saborit zich gewoon laat vallen. Niks aan de hand. Goeie onderschepping. Henrique voor het doel. Ouazzane, daar is hij. Met zijn rug naar het doel. Och. Goeie actie van Ouazzane. Na een prima onderschepping van de aanwinst, Henrique. Ach, het is hem gegund. Die bal gaat rakelings langs de kruising. Abdella Ouazzane. Keeperswissel bij de Cyprioten. Hij heeft er aardig wat uitgehouden. Paraskeva. Muftik, de nieuwe doelman. Bij Larnaca. Mag het doen in de laatste 10 minuten. Cameronesi zal dan ook wel een beetje uitgewisseld zijn. Druk zetten weer van Ajax met Van der Hoorn die eruit komt. Samen met zijn teamgenootsleiding is Van Klaassen. Die is ijverig sinds een invalbeurt. Krijgt dan ook de vrije trap mee. Zag zijn beste maatje terugkomen. Daley Blind deze week. Pakte gelijk het moment door Blind maar even te interviewen. Hadden vaak contact ook in de voorbije maanden. Daar is hij Blind. Wanneer kom je nou eens een keer terug? Nou, dat moment is dan dus nu. Mogelijk dat Blind dan tegen Bochum of Olympiakos zijn rentree gaat maken in het Ajax-shirt. Michel Sanchez ondertussen een beetje chagrijnig. Wil een keer winnen met Ajax. Bezig in de provincie. Dat kan toch ook eigenlijk niet zonder doelpunten. Maar vooralsnog dus met nog 10 minuten op de klok. Nog altijd een brilstand. Dat is een vreselijke stand. Oh, een uitbraakje. Het zal toch niet. Het zal inderdaad niet. Schotje. Invaller Izquierdo. heeft tijd nodig natuurlijk, ook om al zijn ideeën over te brengen. Andere stijl van spelen. Kansen zijn er wel geweest voor Ajax, met name in de eerste helft. Twee keer schoot Gloch op de lat. Ondertussen een gele kaart gegeven aan Iwanu. Invaller bij AEK. Bouwman vindt Edwardsen. Naar binnen, Klaassen, 1-2. Het is daar weer heel druk, Ouazzane. Tjonge, lijkt wel rugby. Nes, die heeft wat meer ruimte. Ondertussen ligt er een Cypriot op de grond. Het spel gaat wel verder. Johnson laat de bal onder zijn voet glippen, Bouwman. Het is in die as toch veel te druk. Klaassen lijkt het ook te gebaren. Het moet via de zijkanten. Via Nes en Edwardsen. En bijvoorbeeld Henrique, die nu is doorgelopen, krijgt hem niet. Baalt daar dan wel van. Andere kant dan maar, Bouwman. Guy. Terug naar Bouwman. Hier is de Baas. Henrique, verleggen. Op snelheid, Nes. Nog altijd achter de lijn. En dan een kopballetje. Zag er gevaarlijk uit. Maar dat was het uiteindelijk niet. De Noorse flankspeler Edwardsen. Men wordt wat ongeduldig op de Eendracht. Eén goaltje zal al veel goed maken. Misschien nu. Ouazzane. En daar is die. Het geduld wordt beloond. Want Ajax heeft gescoord. Ze moesten er 84 minuten op wachten. Maar daar is hij dan. De welverdiende 1-0 van Ajax. Gemaakt door Abdella Ouazzane. De gelegenheidsspits vandaag. En verdiend is het uiteraard voor de formatie van Michel Sanchez. Tom de Scheppen is daar van Guy. Via Edwardsen wordt Ouazzane bereikt. En dat is ook niet zo best gekiept van de reservedoelman Moeftiets. Maar wat maakt het uit? Ajax heeft gescoord. En Ajax staat op voorsprong. Zijn eerste doelpunt in het shirt van Ajax 1. Ouazzane. Maakte zijn debuut in het bekerduel tegen Excelsior Maassluis. Dat was afgelopen seizoen, maakte vooral veel minuten voor jong Ajax. Maar zal toch hopen op een plekje in de selectie komend seizoen. Daar maakt hij wel aanspraak op. Was heel dichtbij, een transfer naar Real Madrid. Een Ajax-fan zal blij zijn dat die transfer toen de tijd afketst. AEK naar Naka ineens aan aanvallen denken.
2: Hoi.
0: Daar waren ze niet voor naar Hulshorst gekomen. En hoewel het verdiend is natuurlijk voor Ajax, de voorsprong. Zullen ze toch ook balen dat het slechts 1-0 nu staat. En misschien wel blijft. Hij links in beeld zal daarvan balen. Genoeg werk aan de winkel richting 23 juli. Maar er is, dat is ook goed. Wel verbetering zichtbaar ten opzichte van het duel met Panathinaikos van afgelopen zaterdag. Tegenstander van een ander kaliber wellicht. Kai vindt Klaassen. Edwardsen wil hem hebben. Krijgt hem. Voorzet. Och, kon hij bijna zijn tweede maken. Ouazzane. Met het hoofd. Op de voorzet van Edwardsen. Op tijd verdedigd uiteindelijk. Door Gustavo Ledes. Een paar minuutjes nog. In Hulshorst. Opletten. Want Henrique gaat de hoekschop nemen. Zal uitdraaiend zijn deze trap van de Braziliaan. Johnson ziet de ruimte bij Edwardsen. Guy wil hem hebben. Hier is Guy. Voorzet. Och, net op tijd die doelman. Moeftiets. Ajax wil meer. Guy heeft wat ruimte voor een goede voorzet. Johnson wordt bereikt. Nes dan net niet. Izquierdo van de bal gezet door Guy. Zitten van de officiële speeltijd zullen nog 2 minuten bij worden getrokken. Als Ajax nog een hoekschop krijgt in de slotfase. Nou, druk aan het filmen voor de socials. Natuurlijk allemaal verhalen voor thuis. Hun helden van dichtbij gezien. Daar is het natuurlijk ook allemaal om te doen. Straks hier bij vijfde klasse Hulshorst zal het een stukje rustiger zijn dan vandaag. Henrique met de hoekschop vanaf de andere kant. Die is te pakken voor Moeftiets. Bosnier. 2 minuten zijn ingegaan. Ajax zal stiekem nog hopen op een tweede. Staat net wat lekkerder dan een 1-0. Van der Hoorn. Anastasiou. Niet te verwarren met de oud-Ajax ziet. Dat zou wat zijn. Jannis. Ergens in de 50 inmiddels, verwacht ik. Zullen wel meer mensen Anastasio heten in die regio. Druk zetten nog van Klaassen. Laatste minuutje. Dale, dale klinkt het vanaf de zijkant. Van der Hoorn. Lange trap. Pedro! Pedro! komen ze er toch nog uit. Bij AEK Larnaca levert dat ook nog een kans op wellicht. Gevaarlijk, die bal schiet door. Pileas gaat hem voorbrengen. Reversen blijft staan. En dan krijgen ze nog een hoekschop. In de laatste minuut. Dat zou wat zijn. Als ze deze nog weten te verzilveren. Ja, hij kan dat. Van der Hoorn in de slotsecondes raakkoppen. Daar komt die bal. En die is ongevaarlijk. Balletje daar van Saborit. En direct het eindsignaal van de arbiter van dienst. En dan is het afgelopen op de Eendracht. En klinkt er applaus voor Ajax. Dat het tweede oefenduel in de voorbereiding weet te winnen. Dankzij een goal van deze man in de slotfase. Abdella Ouazzane schoot raak met wat fortuin. De keeper zag er niet helemaal lekker uit. Maar hij heeft zijn eerste zegen als coach van Ajax te pakken. Hij krijgt een knuffel van de Juve legend Camoranesi. Hij maakte zijn debuut. Dat is ook fijn. Het debuut in het shirt van Ajax. Caio Henrique. Die overkwam van de AS Monaco. En zo zijn er genoeg positieve punten te benoemen. Vanmiddag in Hulshorst. Daar waar Ajax er 3 tegen kreeg tegen Panathinaikos afgelopen zaterdag. En met 3-1 verloor. Wint het dus vandaag van een zwak, dat moet ook gezegd worden, AEK Larnaca. De Cypriotische nummer 2 van afgelopen seizoen. Er zitten weer minuten in de benen van onder andere Gods. Van wat jonkies die een goede indruk maakt in de tweede helft. Johnson, Abdallah op dat middenveld, Nes. En natuurlijk Ouazzane. Als Blog nog even napraat met zijn landgenoot Gourvinkel. Krijgen de supporters zo dadelijk, vermoed ik, de gelegenheid om een krabbeltje te ontvangen van hun helden. En natuurlijk een selfie. Dat mag ook niet ontbreken. De stiftjes al klaar. De telefoons. Misschien wel het belangrijkste onderdeel van zo'n middag. De Ajaxiden feliciteren elkaar. Dan gaan wij hier langzaam afsluiten op Sportpark De Eendracht. Met dus een 1-0 overwinning van Ajax op AEK Larnaca. Belangrijk om te vermelden dat we er woensdag weer zijn. Om 5 uur weer live op de Ajax-kanalen. Dan een oefenduel met Bochum. En volgende week zaterdag is Olympiakos de tegenstander. Dank voor nu. En graag bij een volgende wedstrijd van Ajax.
2: Je luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
3: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het asielzoekersaanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de organisatie is de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar niet meer te garanderen. Ook vluchtelingenwerk vertrekt vanaf morgen van het terrein in Ter Apel. De organisaties zeggen dat een kleine groep overlastgevers voor de onveilige situatie verantwoordelijk is. Een structurele oplossing is volgens het Rode Kruis noodzakelijk en die moet van de politiek komen. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. De cholera-uitbraak in Soedan breidt zich snel uit en heeft al zeker 114 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er ook al meer dan 1300 mensen besmet. De WHO vreest dat de burgeroorlog, de vele vluchtelingen en de zware regenval de uitbraak verder zullen verergeren. Vooral de belegerde stad Al-Obeid baart zorgen omdat hulpverleners daar moeilijk hun werk kunnen doen. Soedan verkeert al ruim 3 jaar in een gewelddadige burgeroorlog. En de Britse oud-parlementariër Anne Widdecombe is op 78-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning. De politie onderzoekt de zaak als moord en heeft ook al een mogelijke verdachte opgepakt. Widdecombe was in de Britse politiek jarenlang actief, eerst voor de Conservatieve Partij en later voor Reform UK. Ze was bekend als voorstander van de Brexit en door haar optreden in het televisieprogramma Strictly Come Dancing. Reform UK-leider Nigel Farage reageert geschokt op het overlijden van Anne Widdecombe. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder, met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

0: Vandaar de Red Hot Chili Peppers. Vandaar Can't Stop the Peppers. Ook afkomstig uit L.A., by the way, waar ze vanavond spelen. Gekend van poseren met een sok en van geweldige nummers. Dit nummer is Can't Stop. Wie van jullie wil dat het stopt? Oké, alle handen blijven omlaag. Dat doet me veel plezier. Imke, Wes, Steven, hele goede avond. Hoe vaak is de vraag aan jullie deze dagen gesteld? En? Wat gaat het worden?
1: En wat denk je? Heel veel.
0: Ja, en wat antwoord je dan?
1: Ik zeg, we hebben een reële kans om te winnen. Ja.
0: Oké, dat is als standaard antwoord?
1: Ja, het hangt er vanaf wie dat is natuurlijk. Hè. Als dat iemand is die je heel goed kent, gaat er misschien
0: iets meer in detail, vallen. Ah, ja, oké. Steven, je hebt die vraag ook vaak gekregen. Wat antwoordde jij?
2: Ik zeg, ja, het kan. Hè, het kan. Dan vragen ze ook meestal, en wat gaat Garcia doen? Wie zal jij zetten van die toestand?
0: En dan moet je het antwoord schuldig blijven, uiteraard.
2: En dan zeg ik, jou zullen we wel zien.
0: Ja, en als ze de score naar jou vroegen, Imke, wat zei je dan? Meestal...
3: Nee, daar antwoord ik nu net niet op. Ah. Ik probeer eigenlijk te omzeilen.
0: Dan draai je 180 graden en wandel jij gewoon weg.
3: Ik zeg meestal, wil je dat ik een rationeel antwoord geef of een emotioneel, intuïtief antwoord. Dus ik geef een optie en dan op basis daarvan geef ik een antwoord.
0: Geef mij maar emotioneel intuïtief dan.
3: Dan winnen we vandaag.
0: Voilà, oké, meer moesten we niet weten. Over muziek gesproken, want daar zijn we mee begonnen. Wie de Rode Duivels en Spanje zegt, zegt...
3: Wiltura.
0: Dankjewel, Imke Courtois. Dat is een punt op het rapport. 1982, sportief misschien niet het meest memorabele, maar wel een oorwurm van je welste die we uiteraard niet links kunnen laten liggen.

0: Ja, tegen sfeer zijn we natuurlijk niet tegen. En jij begon.
1: Ja, het was duidelijk
0: mee te
1: dat er hier de ouder aan de tafel zijn. Ja.
0: Dat is zo.
1: Ik was toen 4 jaar, maar ik ken het nummer.
0: En als ik dus naar die beelden kijk, dan vraag ik mij dus af: zou nu de grote Wiltura op dit moment voor zijn tv naar de Rode Duivels kijken? Of zou een Jan Keulemans op dit moment in zijn zetel zitten? Erik Gerrits, die mannen zitten die vanavond allemaal.
2: Ik denk dat ze er allemaal voor zitten. Hè?
0: Ja. Misten jullie bijvoorbeeld op belangrijk moment een match van de Rode Duivels voor televisie? Of kijk je altijd?
2: Ik kijk toch meestal altijd.
1: Ja, ik ook.
0: Ja. Ja, het is goed. Voilà. Dus dan zou ik zeggen aan alle oud-rode duivels, geniet van de match. We gaan dat samen met u doen. Hier komen de spelers het veld op. Daar kijken we natuurlijk naar uit. Het is minder dan 3 kwartier nog tot de aftrap en we gaan sfeer snuiven. We willen het gras zien natuurlijk. We gaan Tess aan de tand voelen. Met de stem van de avond naast haar, vermoed ik. Tess, ja, 2 vragen. Hoe gaan ze het doen en met wie gaan ze het doen?
3: De stem van de avond of de ster van de avond, Filip Joost, staat inderdaad naast mij. Ik zal de opstelling eerst even overlopen, Filip. Het is met Courtois uiteraard in doel. Achterin ook geen verrassingen. De Kuiper, Mechelen en Gooi. Kastanje en dan De Bruyne is terug op het middenveld samen met Raskin en Tielemans. Ook Doku is terug, Trossard en de Ketelaren. Mag ik dit onze normale elf noemen?
4: Je mag dat, maar het is wel een verrassing.
3: Ja.
4: Maar ik had me voorgenomen, en ik denk dat ik niet de enige ben dat we met intussen 10 miljoen zijn... Als hij vandaag de materiaalman in de spits had gezet en de dokter in...
3: Geen vragen bijstellen.
4: Doen. Het is opvallend. En ik vraag me vooral af... Oké, waar Kevin De Bruyne gaat spelen, dat weten we. Die gaat op de 10 spelen. Ik vraag me vooral af, waar gaat Jeremy Doku spelen? Want je hebt de factor Cucurella. En je hebt niet vergeten aan de andere kant Porro. Mm-hmm. Porro die als speler van Tottenham... Herinner je als de Engelsen tegen de Rode Duivels speelden? Die waren allemaal bang. Porro is een speler die in principe, als hij in die mindset zou zitten... Bang is van. En Trossard en Doku. Wat doe je met Cucurella? Een enorme factor bij Spanje. Zet je Doku rechts, dan gok je erop dat je Cucurella achterin houdt. Of wat meer achterin houdt. Zet je Trossard rechts, dan denk ik dat je meer denkt... Leandro is een zeer
3: gedegen
4: speler. Die gaat meer mee terugkomen. En daar ben ik zeer benieuwd naar. Want er is iets te zeggen voor beide oplossingen. Maar het is wel het verklikkerslichtje van wat je zelf van plan bent.
3: Ja.
4: Dus afwachten. En het zou me niet verbazen dat hij zo start en na 10 minuten even fluit en wisselt. Daar kijk ik heel erg naar uit, wat dat wordt.
3: Ja, dat is een van de vraagtekens. Het was ook een beetje een vraagteken. Gaat hij het met 3 achterin proberen? Want dat zei hij voor het toernooi, dat doe ik tegen een sterk Europees team. Hij doet het niet. Ligt dat aan het feit dat Onana is uitgevallen?
4: Ik denk dat dat zeker meespeelt. Ja, dat was de optie waarin we het geprobeerd hebben. Wat meeviel tegen Kroatië in weliswaar een oefenwedstrijd waar je aan de ene kant van het doel de zee zag... Dan moet je altijd een beetje relativeren. En ik vind, na wat we hebben gedaan... Oké, met iets wat ik nog altijd niet snap... tegen Senegal erdoor gesukkeld. Met hulp van Senegal, maar ook met jongens die zeer goed invielen. Ja. Tegen de USA zeer overtuigend. Tegen een ploeg die zichzelf overschat. Allemaal waar, maar we hebben het gedaan. En nu speel je tegen een topland. En als je even verder kijkt, een halve finale Frankrijk-Spanje... dan zegt de hele voetbalwereld, Frankrijk, nu weet ik het niet... Frankrijk-België, dan zegt de hele voetbalwereld nog altijd Frankrijk. Dus we zijn geen favoriet, dat mogen heel erg duidelijk zijn. Maar het is wel tof, weet je. En kijk Tess, we achter ons zijn ze aan het trainen.
3: Ja.
4: En daar zitten al die familieleden. En wij mogen, we hebben een klein beetje stress toegeven, maar dat is maar een klein beetje. En thuis, iedereen wil natuurlijk dat de Rode Duivels winnen. Maar die mensen, dat ontroert me bijna.
3: Ja.
4: Ze zijn met veel vaders, moeders...
3: Er is al veel gezwaaid naar
4: dochters,
3: het veld.
4: Ja, dat is echt wel mooi.
3: Ja. We wensen het heel België en ook vooral deze mensen voor en achter ons toe dat het lukt vanavond tegen Spanje. We gaan eens luisteren naar onze bondscoach Rudy Garcia, die redelijk kort was voor de wedstrijd over zijn opstelling en zijn tactiek.
5: Monsieur Garcia, on voit le retour de Kevin De Bruyne et Jeremy Doku dans le compon. Donc ça veut dire qu'ils ont montré des choses à l'entraînement, qu'ils ont faim de jouer cette carte finale.
6: Comme je disais à vos collègues, je ne comprends pas bien que ces interviews soient diffusées dans le vestiaire adverse, parce que nous on écoute ce qu'ils disent, donc je pense qu'ils écoutent aussi ce que je dis. Bah, ce qui est certain, c'est que c'est 2 grands joueurs. Kevin De Bruyne est un grand champion. On a vu son attitude contre les États-Unis. Il a toujours encouragé son équipe. Il était heureux comme s'il avait joué tout le match quand on s'est qualifié. Mais ces deux-là, s'ils sont à leur niveau aujourd'hui, ils peuvent nous aider à nous qualifier, à rejoindre les demi-finales.
5: On reste avec 4 derrière. Maxime de Kuyper est prêt à affronter Lamine Yamal?
6: Tout le monde est prêt à affronter l'Espagne et l'Espagne ne se réduit pas à un seul joueur. C'est une formidable machine collective. Voilà, donc il y a des domaines où on ne pourra peut-être pas rivaliser avec eux, notamment sur le domaine de la possession. Mais quand on va avoir le ballon, il faudra bien l'utiliser et réussir à aller le porter jusque dans les filets adverses.
5: Vous l'avez dit déjà hier, mais vous n'êtes pas venu ici juste pour défendre.
6: Non, c'est exactement ce que je viens de vous dire.
5: Merci beaucoup.
6: Merci.
0: Voilà, Rudy Garcia die vasthoudt aan zijn basisopstelling. Ook Filip Joos houdt vast aan zijn basisopstelling. Dus daar zijn we blij om, dat hij teruggrijpt naar oude waarden. Even een vraagje lanceren voor de mensen thuis en dan gaan wij praten over de opstelling. Mensen thuis, u kan volgende poll invullen. Heeft u er vertrouwen in dat het met deze opstelling gaat lukken? Simpel, ja of nee, straks aan het eind van de voorbeschouwing de resultaten. En nu de mening van jullie. Kan het met deze opstelling lukken?
7: Het kan zeker. Ik denk dat Garcia de intentie heeft omdat die grote namen zullen opstaan. Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Nou, hij moest natuurlijk een vervanger vinden voor Onana. In die wedstrijd zelf was het dan Van Aken. Anderzijds was het misschien het moment geweest voor een vorm van continuïteit die we nog niet gehad hebben, dit toernooi. En toch opnieuw met Luke Bacchio te spelen. Maar goed.
0: Ja, de iPad ligt bij Wes en die kan schuiven natuurlijk, als er al moet geschoven worden tenminste.
1: Ja, dat klopt.
0: De opstelling van de Belgen.
1: Bah, de opstelling zien we hier en de logica zelf. De opstelling met Kevin terug, De Bruyne terug.

0: echt een tactische keuze.
1: En zeg ook vooral niks als je niks wilt zeggen.
0: Je moet niks zeggen. Je moet niks
2: We hebben erover over gepraat, maar ik denk ook als je na 20 minuten Onana ziet uitvallen en je brengt Hans van Aken in, is dat waarschijnlijk omdat er daarvoor iets was gebeurd.
0: Of anders was de logische keuze geweest.
2: Ja. Oké, of de speler, trainer of zo, daar iets mee akkoord was of zo, maar ik denk dat de trainer hem wou sparen. Of load management, zoals hij na de wedstrijd zei, Garcia, dat hij hem wou sparen voor de kwartfinale.
0: Ja, Doku, is dat een berekend risico? Die heeft zijn vorm nog niet gevonden op dit WK. Goed, man met heel veel kwaliteiten, maar ja, je weet niet of het er gaat uitkomen.
3: Ja, ik denk als trainer dat je altijd hoopt dat zo iemand gaat ontploffen. Hè. Je hebt zo iemand in je groep en oké, hij zit niet in de beste flow met alles wat er gebeurd is de laatste weken. Maar als trainer neem je soms beslissingen, dat zal Steven ook wel weten, omdat je net hoopt dat er in een wedstrijd dat er een paar momenten zijn waar je van denkt... Ja,
0: maar je moet dan wel die Luke Bacchio eraf halen, hè? Wel, die toch goed gespeeld heeft.
3: Ja, dat is natuurlijk de taak van een coach om daar hard in te zijn en te zeggen van kijk, ik ga deze beslissing nemen, want je wordt wat onderbouwd, wat meedelen, maar dat is een
2: trainer. Ik vind ook wel dat Doku wel heel veel krediet verdiend heeft. Mm. Met zijn prestaties, één bij Manchester City, maar ook bij de nationale ploeg, tot voor het WK, tot zelfs Egypte vond ik hem eigenlijk wel goed spelen. Oké, dan is er de geboorte van zijn kindje. En dan is er ook die ziekte natuurlijk. Hè. Dat heeft een impact.
0: Ja, dat is al begrip. Maar je hebt niet veel
2: heeft hij een paar dagen kunnen trainen. En dan hoop je dat hij die vorm... Misschien zie je dat ook op trainingen, dat hij die frisheid teruggeeft op training. En dan zet je hem.
0: Oké, Imke?
1: Ja, nee, ik vind op een bepaalde manier... Nogmaals, als je een goede wedstrijd speelt, Luki Bacchio zijnde, dan breng je Doku ineens terug. Ik snap dat niet volledig. Ik zal het zo zeggen. Bij Kevin De Bruyne, Van Aken kan je nog zeggen, inderdaad, oké, De Bruyne heeft eigenlijk nog niet het toernooi gespeeld wat we misschien hadden gehoopt en gedacht. Hè. Heeft betere wedstrijden al gehad, dat weten we allemaal. Maar bij Doku heb ik toch het gevoel van, misschien had hij hem gewoon moeten brengen.
0: Later. Of je zou kunnen redeneren vanuit het standpunt van Luki Bacchio, wat moet ik nog meer doen?
1: Ja,
0: dan de
1: ook.
0: Vorige keer.
1: Anderzijds, we weten wel dat Doku de reputatie heeft. Dus als je echt vanuit gaat, we willen Cucurella iets minder de intentie geven om diep te gaan lopen. Misschien kan dat wel helpen, want hij heeft natuurlijk naam en faam, Doku, met zijn explosiviteit.
3: Het enige is, wat we nu al gezien hebben van we noemen hem tegenwoordig de Rudy. Hè.
0: De Rudy.
3: En ook, de Rudy Garcia, die durft beslissingen nemen. Dus als je ziet dat Jeremy Doku bijvoorbeeld na x aantal tijd gewoon niet goed in de wedstrijd zit,
0: terug eraf.
3: Ik zou er niet van verschieten dat hij dat zou durven om te zeggen van kijk, ongeacht of dat je nu voor of achter staat, ik ga wisselen.
1: Ik vind het gewoon ook wel grappig hoe dat wij draaien met de wind, want de ene keer praten we over Luki Bacchio en meer balans in de ploeg. De vorige vier wedstrijden, hebben we staan pleiten voor breng toch Fernandes Pardo in de spits, zeker als je nu gaat loeren op omschakelmomenten.
0: Dat is het enige wat hij nog niet van ons heeft aangenomen.
1: De Ketelaar heeft 2 keer gescoord en het is oké.
2: Maar Rudy Garcia doet hetzelfde eigenlijk. Hè?
1: Ja, exact.
2: Hij doet juist hetzelfde als wij doen. Wij draaien met de wind, hij draait ook met de wind. Ik denk dat hij gewoon eens even rondkijkt in de sfeer.
0: Als je wind mee wilt hebben, moet je met de wind
3: meedraaien. Maar er is altijd maar één trein die gelijk heeft, en Ruben, dat is een trein die wint.
0: Dat is zo. Mensen, wij tellen af, de countdown is bezig. De countdown is eigenlijk al bezig sinds 15 juni. Even alles op een rijtje, 5 wedstrijden gespeeld, 2 keer gelijk, 3 keer winst, 13 doelpunten voor de 4e keer in de geschiedenis van dit land in een kwartfinale. En dat ging met vallen en opstaan, 9-9. Dat werd vooraf gehoopt, dat werd verlangd, hier en daar zelfs geëist. Maar tegen Egypte, u weet het nog wel, meteen het spek aan ons been. 1-1 gelijk, verder komen de duivels niet. 6 dagen later Iran, makkie vooraf. Maar de duivels kunnen ook dan niet winnen. Troosteloos 0-0. De eerste vraagtekens doemen ook al op. De demonen uit het verleden zijn daar weer. Toch geen herhaling van 4 jaar geleden zeker. Maar de vele vraagtekens worden gelukkig tegen Nieuw-Zeeland vervangen. Door een groot uitroepteken.
4: En wie legt hem erin? Het is Trossard! De Bruyne met links dan misschien. Kevin De Bruyne! Raska schept en Lukaku. Ja, Lukaku!
0: België wint dus met 5-1. Wordt uiteindelijk nog groepswinnaar. Fotootjes mogen genomen worden met grimas en al. Het doel is bereikt. In de 16e finale stuurt België dan weer met de uitschakeling. Dan drukken we ons nog eufemistisch uit. 0-2 tegen Senegal. Wat volgt is gekke werk. Lukaku en Tielemans slepen de duivels richting het gelijkspel. Tot België een strafschop krijgt in de laatste minuut. En dan volgt de USA, rotsvast overtuigd van hun eigen kunnen, maar zelfs de presidentiële hulp mag niet baten.
4: De Ketelaar, daar is het allereerste doelpunt! Nee, jawel, ja, Van Aken! Lukaku nog eentje! België heeft een heel continent aan.

0: het WK geknikkerd.
1: Voilà, en iedereen zijn mondje toe. En een opvallend feit, al 9 keer was een invaller bij België beslissend met ofwel een goal of een assist. Nooit eerder in de WK-historie waren invallers bij eender welke ploeg zo invloedrijk. De Rudy. Ja. Of niet de Rudy.
2: Ja, de Rudy heeft toch gelijk dan, hè? Als je zoveel wisselt op de goede moment. Ja,
1: heeft hij gelijk? Zijn dat de spelers die daarmee over beslissen?
3: Je kunt langs de andere kant kijken, je kunt langs verschillende kanten. Ofwel klopt die gameplan niet van in het begin. Ja. En moet je wisselen. Ofwel zegt hij van ja, ik spaar mijn beste spelers op voor op het einde, omdat ik weet dat ik de wedstrijd kan laten kantelen.
1: Ja, anyway, er is toch iets met die vent.
4: Het is een figuur. Ruben.
1: Ja. Het is positief bedoeld.
4: Ja, absoluut. Zeker. En heeft hij sportief gezien krediet gewonnen. Niet alleen bij journalisten, analisten, maar ook bij supporters. Ik snap het ook wel. Hè. Je hebt mensen die steeds erger gaan geloven in de genialiteit van de wissels van Garcia. En de anderen die denk ik dat iets meer gaan geloven in het soort van toeval en talent van spelers op dat moment. Ja.
1: Oh, ik krijg belangrijke informatie. Deze jongen is van het veld gegaan tijdens de opwarming, Jori Tielemans. Van Aken warmt op. Dus we gaan dat op de voet blijven volgen, zo meteen misschien bij Tess. Maar dat is toch heel belangrijke info die ons net bereikt. Dus 2 seconden geleden niet meer ooit gezegd. Dus laat ons hopen dat dat even uit voorzorg kleine behandeling is. Want die missen, dat zou toch wel een stevige slok op de borrel zijn.
2: Ik las ergens dat Pulisic zich geblesseerd had door die trap op de voet van Tielemans.
1: Ja.
2: Zal er iets mee te maken hebben?
1: Dat hij daardoor ook een tikje...
2: Ja, of zou het een spierprobleem zijn?
1: Ja, als het een spierprobleem
3: is, is het klaar, denk ik. Maar als het, eens kijken of dat de tape of zo, als hij een tape rond heeft, te strak staat of zo, dat er iets anders moet gedaan worden.
1: Maar we gaan ons licht opsteken. Hè. Ik kijk hier net boven de camera. Ik zie een collega van mij klaarstaan. Tess, wat weet jij erover, over de exit van Tielemans?
5: Ja, wij stonden net op de middencirkel toen Jori Tielemans samen met een van de dokters naar de kleedkamers verdween, Ruben. We dachten nog, hij gaat terugkeren. Maar ondertussen zien we dat Hans van Aken bij het A-team mee aan het opwarmen is. Dus dat lijkt me dan dat de vervanger is, want de dokter kwam ook naar buiten. Schudde toch een klein beetje van nee tegen de andere spelers. Dus dat lijkt me dan het teken dat Jori Tielemans het allicht niet zal halen, de starting 11. Ik kijk nog eens achter mij en ja, ik zie Hans van Aken erbij en Jori Tielemans niet meer. Dus ik denk dat over een goed half uur ook het geval zal zijn op het veld.
1: Ah, ja, je houdt ons op de hoogte. Tess, als je daar nog iets opvangt, ja. Goed, Van Aken heeft ook al behoorlijk wat gespeeld, maar kom er maar eens in, zo'n half uurtje voor de wedstrijd.
4: Dat niet alleen, dit is hoe je het ook draait of keert, een aderlating. Tielemans heeft echt al een sterk toernooi gespeeld, niet alleen die wedstrijd tegen Senegal waar hij bepalend was, maar gewoon straks ga je moeten zorgen voor een dubbele dekking bij Jamal of Baena en Kukurai daar op die kant. En dan reken je wel op je defensieve middenvelders om daar eventueel bij te springen. En dat heb je het misschien toch nog net iets meer met een Jori Tielemans dan met Van Aken. Maar,
1: ja, en nu komt er nog meer druk tussen aanhalingstekens voor dat type job op de schouders van Raskin. Ja. Die kan wel wat hebben natuurlijk, Raskin, maar oké, had toch een goede collega aan Tielemans om daar met hun tweetjes dat op zich te nemen.
2: Ik vind dat ook erg, stel dat je nu zou uitvallen als Tielemans, dat is erg.
1: Ja.
2: Maar ja, goed.
1: Ja, we moeten verder, we kunnen niet anders.
2: Ja, ik ging net zeggen, je brengt Hans van Aken. We hebben in het begin altijd gevraagd of dat hij zou meedoen voor zijn voetballend vermogen. Dus.
1: En plots is er weer lengte in onze ploeg.
2: Ja, dat is ook zo'n item, maar ja, goed.
4: Eerlijk.
1: Je moet het altijd...
2: Ja, je moet eerst wel hoekschoppen en vrije trappen krijgen natuurlijk, hè, in die zone.
1: Dat is zo. Maar goed, die figuur als Kane, die heeft toch wel indruk gemaakt
4: absoluut,
1: op dit WK.
4: Absoluut, ik vind het wel. We hebben net gezien zijn assist tegen Nieuw-Zeeland op Lukaku, maar ook in die voorbije wedstrijd. Kijk, in ballen opbouwen was hij ook heel vaak betrokken. Het zijn simpele passes, maar is wel iemand die ook diep durft te geven, gaan we zelfs zien. Ook altijd mee in die box hier. Ja, zorgt hij eigenlijk voor die snelle openingstreffer van de Rode Duivels. Het knappe hieraan is vooral dat hij daar is. Dat hij in die box komt en die bal verovert hier ook. Foutje maken waar nodig is. Schuwt het duel zeker en vast niet. Als hij de bal verovert, kijk, probeert altijd heel snel eigenlijk diep te spelen. Hè. We hebben ons heel vaak zitten ergeren aan bijvoorbeeld Witzel van iets te veel laterale passes. Wel, ik heb het gevoel, zeker dit toernooi, dat Raskin echt wel probeert om zo snel mogelijk... verticaal te spelen in zijn spel. En hij heeft dat soort grinta in zijn spel dat je wel kan smaken. Ook kijk, hier in de opbouw en dan balverlies. Uiteindelijk gaat hij ook wel altijd zorgen dat hij voor die balrecuperatie zorgt. Dus wat mij betreft een hele sterke wedstrijd. Ook zeker tegen Team USA.
1: Ja, hij speelt geweldig en ik vind hem, zeg maar...
4: Nee, minuut 85, hè. Dus ook dat, hè. Hij kan dit volume aan. Eerst vond hij dat hij al diep had moeten gaan. Uiteindelijk gaat hij hier nog diep gaan. Een geweldige voorzet. Okay, iets te weinig bezetting daar. Enkel Lukaku staat in de 16 meter. Maar ja, als je ook kijkt naar zijn statistieken in die wedstrijd, de meeste succesvolle passes en vooral passes in aanvallend derde.
1: Ja, ik vind hem zelfs qua loopstijl op jou gelijk, Steven.
3: Is dat zo?
1: Ja? Ja? Enfin, ik weet niet, ja, voor jou is dat misschien moeilijk.
3: Nee, er zijn wel wat gelijkenissen. En ik denk, ja, misschien wel dezelfde, allee, ik bedoel, inzet of zo. En het voetballen vooruit. Maar ik hoop dat hij het sowieso beter doet als mij. En
1: Oh, jezelf niet tekort doen, hè?
3: Nee, maar als hij het beter doet, dan heeft hij een hele goede carrière. Hè. En ik hoop dat hij ook door dit toernooi beter kan doen als bij de Rangers. Met alle respect voor de Rangers. Hè.
1: Ja, maar, dan misschien een stapje naar de Premier League. Ja. Onder het motto alle beetjes helpen, zijn er verschillende boodschappen naar de duivels gestuurd. Natuurlijk om hen te motiveren om zo straf mogelijk aan de aftrap te komen. Ook de koning heeft zijn duit in het zakje gedaan. Die is naar Amerika afgezakt om de troepen te motiveren, enfin, een poging te motiveren.
6: Een paar dagen geleden waren we daar met mijn dochter om 2:00 morgens om naar jullie te kijken. Het was magnifiek. En ik heb één boodschap. Morgen moeten jullie winnen. Maar het zal ook gebeuren. Ça dépend de vous. Merci beaucoup.
1: We zijn er klaar voor nu, denk ik wel. Ja, dit hadden ze even nodig.
4: Ik vind dat sympathiek.
3: Oh. Ja, ik vind ook wel, hij doet wel zijn best om mij, want hij is ook bij gaan zitten tijdens het eten. Vroeger was dat veel stijver. Hè. Dan kwam hij eens goeiendag zeggen, moest wel op een rijtje staan.
1: Er is al evolutie.
4: Maar ik denk zelfs dat je ook niks mocht terugzeggen zonder toestemming of zo te vragen. Dus
3: als je ziet bijvoorbeeld...
1: Nee, maar als ik zie als de Nederlandse koning daar die kleedkamer binnenkomt.
4: Verschil.
2: 20 jaar geleden was het bij ons ook zo. We moesten wachten in landen in Tokio. En dan kwam hij na ons toe. Een half uur moesten wij wachten op een rijtje staan. Ja. Dan worden wij voorgesteld.
1: Ja, het is wel je koning. Hè?
4: Ja. Ja, misschien wil die mens dat zelf niet, hè? Maar ja,
1: dat is protocol, daar kunnen we niet over oordelen. Wesley, beroepsernstig als jij bent, ben je deze week undercover gegaan. Dank je wel daarvoor. Je bent in Spanje geweest, ja.
2: Op die manier, ja.
1: En je hebt daar ook Simon Mignolet tegengekomen en Dennis Praat en Dennis Odoi. Daar is topoverleg geweest.
2: Ja, dat is, als wij elkaar tegenkomen, is dat altijd top.
1: En wat is daar uitgekomen uit dat topoverleg?
2: Naar welke richting gaan we? Naar voetbal?
1: Liefst sportief, als het kan.
2: Nee, maar goed. We hebben heel vaak over golf gesproken ook. Maar over voetbal natuurlijk ook een heel groot stuk. En over het feit van, kan het voor België? Dat zijn zo van die vragen. En dan zijn er toch wel wat dingen die erbij komen. En dan denk ik eerlijk gezegd dat Spanje vandaag en België gaat treffen. En de beste ploeg die ze al getroffen hebben de laatste x-aantal wedstrijden. Want als je dit ziet, de XG's, de expected goals van de tegenstander. En met alle respect, Cap Verde, Vozinha daar met een geweldige wedstrijd, Saudi-Arabië. En ik heb er de spitsen bij gezet, Livramento, Buraikan, Núñez, Uruguay, die ruzie hadden onderling met de coach Bielsa. Oostenrijk met Gregoric, ja, dat is een targetspits, die heeft geen snelheid. En Portugal, ja, met die mens dat daarvan voor staat, dat is een hele goeie geweest. Ik zei wel geweest. Meer. Die heeft ook geen snelheid niet meer. Die creëert ook niks. Ja, dan denk ik met de mensen die wij voorin hebben en met de ploeg die wij hebben.
1: Dus die tegen doelpunten is een vertekend beeld.
2: Ja, dat is een vertekend beeld. Omdat in de vorige wedstrijd tegen Portugal kreeg Bernardo Silva in de laatste minuten een kopkans. Die nog even in de clinch ging met Rodri. Maar dat was de grootste kans. Dat was echt de grootste kans voor Portugal. Dus dit is de laatste seconde van de wedstrijd. Constant met een voorzet. En dit was Bernardo Silva. Dit was de grootste kans, volgens mij, die ze tegenkregen hebben de hele campagne al. Wel, ik kan u nu al vertellen, en met hand op het hart, dat ik denk
1: dat er vandaag meer kans is.
2: Dat we met wat wij lopen hebben, ja.
4: Ja, dat weet ik. Ik vind ook dat ze dat gewoon wel afdwingen, hè, Spanje. Doordat ze zo dominant zijn, bijna in elke wedstrijd meer dan 65% balbezit. Dus zij domineren zo dat spel dat het heel moeilijk is om kansen te creëren.
3: Ja, maar ik denk ook omdat...
4: En hun doelman is geniaal.
3: Het is ook gelijk Wesley zegt... Die ploegen hebben ook niet de kwaliteiten om door die druk heen te kunnen voetballen. Wij hebben wel die kwaliteiten. En de ruimte die er dan gaat liggen, hebben wij ook de spelers om Spanje pijn te doen.
1: Ja. Oei, we kunnen niet meer naar Tess. Ik wou zeggen, ze melden mij, als je naar Tess wil, dan moet je het nu doen. Maar helaas komen we nu niet meer. Zal van het veld gehaald zijn, helaas. Niks aan te doen. Ja, ik wou anders wel komen, Tess, maar je zweeft daar ergens in de ruimte en dat lukt niet meer. Dan gaan we naar de opstelling van Spanje kijken, denk ik dan. Wat leert ons dat? Pedri er niet bij, toch een heel opvallende naam.
3: Heel opvallend, en die wordt eigenlijk vervangen door, ook geen slechtheid, door deze jongen. Dat is Fabian Ruiz. Voor de rest eigenlijk het Spanje dat we hadden verwacht, met Unai Simon, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella in de verdediging. Dan Rodrigo met Dani Olmo, en dan de vervanger van Pedri, Fabian Ruiz. En dan van voor Alex Baena met Oyarzabal en Lamine Yamal.
1: Die ook, zoals Doku, nog niet zijn volle potentieel getoond.
3: Nee, maar we gaan toch wel moeten opletten, want als hij vandaag zijn dag heeft, dan...
1: Net zoals Doku, dan moeten ze ook voor opletten als hij zijn dag
3: absoluut,
1: heeft.
3: Hè? Absoluut.
1: Waar kunnen we Spanje pakken, Imke?
4: Ja, die hele snelle omschakelingen, want Spanje zet ook heel snel druk bij balverlies, hoor. Maar ik denk, ja, Pedri heeft ook een minder toernooi. Ik denk dat hij eerst op de 10 speelde, was al helemaal niet zijn spel, is Olmo daar in de plaats gekomen. Ik denk, het heel veel werk gaat zijn voor Raskei en dan waarschijnlijk Van Aken met Oyarzabal en Olmo, die voortdurend van plaats veranderen en die dan dubbele dekking moeten gaan geven met Yamal. Dus hopen dat vandaag de Kuiper een beetje Nunes Mendes vibes heeft, maar ja, zijn wel een beetje andere persoonlijkheden en types.
1: En op dit moment melden ze dat we toch nog eens naar Tess kunnen. Okay. Als dat niet goed is. Tess in LA. Wat heb je nog van nieuws? Tielemans is hier ondertussen terug opgekomen, of is het toch definitief Van Aken?
5: Nee, je zag daarnet dat we in de lucht aan het zweven waren. Maar het was omdat we de opstelling die hier op het grootscherm kwam aan het filmen waren. We waren aan het afwachten, gaan ze Jurrie Tielemans nog afroepen. Dat is effectief nog gebeurd. Ook op de website van de FIFA nog geen aanpassingen in onze officiële opstelling. Maar toen de naam van Tielemans werd afgeroepen, zag ik de families toch wat vreemd naar elkaar kijken. Dus ik denk wel dat hij niet gaat spelen. De dokter die schudde ook nog eens van nee. Dus het zal wel met Hans van Aken zijn. Voor de rest heb ik al gezocht naar koning Filip in de tribune, maar hem nog niet gevonden.
1: Blijf verder zoeken. Het stadion is groot. Als je helemaal rondkijkt, kom je misschien toch nog tegen. In alle geval, wij gaan ervan uit dat het met Van Aken is en zonder Tielemans. En anders zal Filip het straks wel zien. Lieve mensen, we keren even terug in de tijd. 22 juni 1986. Imke, jij was min 2.
4: Ja.
1: Steven, jij was min 2.
3: Ja.
1: Ik was min 5 maanden. Dus de enige mens die het hier bij leven en welzijn heeft meegemaakt, heet Wesley Sonck.
2: 8 jaar was ik.
1: Ja, proficiat Wesley. Chapeau. Om in leven te zijn al. Ja, we weten natuurlijk dat je opgegroeid bent in een café. Het was natuurlijk ook nachtvoetbal op dat moment. Herinner jij je er nog wat van?
2: Ja, absoluut.
1: Lag je voor de buis?
2: Ja, tv stond in het café. Dus wij keken alle wedstrijden van de België. Ik mocht dan langer opblijven. Dus dat was geweldig. Dat zijn herinneringen die voor altijd blijven.
1: Je kan dat nog oproepen?
2: Ja, absoluut. Ik weet daar nog heel veel van die wedstrijden. En dan, soms weet ik niet de kleine details natuurlijk. Maar ik weet wel wie er was, wie er de goals maakte en dergelijke. Dat
1: geweldig.
2: Zeker.
1: Kijk, de gelijkenissen met dat WK van 86. Zijn natuurlijk groot. Ook toen begon België slecht. We hebben dan die referentiematch gespeeld en dan moest het in de kwartfinale tegen, jawel, uitgerekend Spanje. Niels Dumortier is een man van hele straffe montages. Die is in het archief gedoken. Die heeft er zijn tijd voor genomen om die wedstrijd nog eens helemaal te herbekijken. En hij kwam tot volgende reconstructie.
7: Goedenavond, dames en heren. Er wordt natuurlijk weer gevoetbald op TV2.
8: Hier zijn ze dan. Ze hebben allemaal een week rust achter de rug. En ze willen er wat van maken. Dat is Gerrit. Technisch sterk, Samari. Oh la la la. Dat snappen we niet goed dat mag. Kouter. Keulemans. Haha. Ho ho ho. Laofij. Moet beleefd blijven. Goal de Belgica, zal ik maar zeggen. Samari. Het is de beste. Het is de beste. Het is precies of je een magneet op zak heeft. En we zijn aan de strafschop toe. Ik kan hem natuurlijk geen raad geven. Maar Leo, je kan schieten door een muur. En ik zou door de muur schieten. Voilà! Voilà! Ze stormen er naartoe! Halve finale. En wie gaat zeggen dat het niet verdiend is?
1: Legendes zijn er om geëerd te worden natuurlijk. De man die ons land naar de eerste halve finale ooit trapte, is hier aanwezig. Nog altijd alive and kicking. Leo van der Elst, dames en heren. Have a seat in de tribune. Leo, we hebben naar prachtige beelden gekeken. Het doet altijd wat met de neutrale voetballiefhebber. Maar wat weet jij er nog van? Wat ging er door jou heen? Hoe zenuwachtig is een mens op dat ogenblik, mid 20 van zijn leven, om een laatste strafschop in een kwartfinale te gaan trappen?
9: Ik had wel wat stress, omdat eigenlijk nooit de bedoeling is geweest dat ik die strafschop zou nemen.
1: Je stond niet op het lijstje?
9: Nee, ik heb mezelf op het lijstje gezet. Alleen niet zelf geschreven, maar ik bedoel, Gitaï stond in het midden van het veld en had één naam op zijn lijst staan, dat was Nico Klaassen. We moeten natuurlijk 5 hebben, want anders zou dat belachelijk zijn.
1: En de rest, de vaste strafschopnemers?
9: Jan Keulemans, Gerrits, nergens te bespeuren. Dus ook ik gezegd tegen Gitaï, luister coach, ik wil een geven, maar het moet de laatste zijn. Omdat ik dacht, Jean-Marie in de goal, die pakt er toch 2 en dan ben ik er vanaf.
1: Het was niet dat je dacht van straks ga ik de laatste mogen nemen en ik trap ons land naar de halve finale.
9: Daar zat op dat moment niet mee bezig, Ruben.
1: Ken je het lijstje nog van strafschopnemers?
9: Ja, het was Nico Klaassen en dan was het Enzo Schifo, Hugo Broos en dan was Patrick Vervoort en dan was ik het.
1: Ja, dan was jij het. Ja. En dan is er de overrompeling, spelers komen volop je lopen en sleur je omver. Weet je dan al, dit is het moment van mijn leven?
9: Nee, absoluut niet, omdat je bent gewoon blij dat die penalty er binnen zat. Ik denk dat op dat moment het belangrijkste was. Je zit ook in een bubbel, je hebt zoiets van, ja, oké, die moet er binnen, want het is de laatste. Het was dan ook nog niet gedaan geweest, moest gemist geweest zijn, want dat was nog altijd 5-5. Maar het is pas achteraf dat je beseft, ik heb hier toch wel iets speciaals gedaan.
1: Ja, blijf zitten, volg de match met ons. 1 ding nog over die strafschop, als er straks toch strafschoppen zouden zijn. Ik kijk terug naar die herhaling en ik zie gewoon een pegel rechtdoor. Is dat dan op zo'n moment nog altijd de beste oplossing? Ja, schiet desnoods de keeper mee het doel in.
9: Maar ik heb ook al naar Messi gebeld, 2 keer. En Mbappé ook. Niet onderweg stoppen. Gewoon doorlopen en ogen dicht en patat.
1: Hou het simpel.
9: Hou het simpel, ja.
1: En doe het goed. Dankjewel. Ondertussen is er van alles aan het gebeuren, ook in Vlaanderen, Leo. Ja, iedereen wordt zot van deze wedstrijd natuurlijk. Ik denk dat we naar Mortsel kunnen gaan, want daar zit voor ons Dorian Awesomes. Ja, Dorian, wij zitten hier met een man van 86. Ik weet niet of er daar nog rode duivels van 86 bij jou staan, maar anders, ga je gang. Hoe zit de sfeer daar?
10: We hebben hier duizenden mensen bij ons, dus waarschijnlijk zien er ook iets of wat oudere mensen tussen, maar die zijn meer dan welkom. We zijn effectief gestrand op een plek wat misschien wel de leukste plek is in de zomer, en dat is een zomerbar. Bar Brial. Duizenden mensen kunnen hier effectief binnen. We zitten bij de bomen, we zitten vlak bij het fort. We hebben een loods waar mensen in de schaduw rustig naar het scherm kunnen kijken. Er is een strandstuk, dus wij zijn voorbereid. Ik merk wel heel hard dat mensen echt zenuwachtig zijn. Je ziet dat aan de manier waarop ze met hun handen bezig zijn, onrustige ogen. Maar wat nog beter is aan deze plek is vooral onder het motto van 1 scherm is niet genoeg, hebben we er 2 voorzien. Namelijk aan die kant even testen of dat zij al enthousiast zijn. Let's go! Maar we hebben een nog beter scherm voorzien, namelijk dat van de Sporza supporterszetel. En iets in mij zegt dat die vooral luider gaan klinken. Laat jullie horen! Ik denk Ruben en Imke en Wesley en Steven dat wij met de beste scherm zitten en de beste kant. Dus wij zijn er klaar voor. Let's go.
1: En wij zijn er ook helemaal klaar voor. Heeft er iemand de voorpagina van Marca gezien vandaag? Nee? Ofwel? Nee, dit is de voorpagina van Marca. Ik zal vrij vertalen, daar staat vandaag winnen wij zeker. En dan vraag ik me af, zouden ze oldschool gewijs dat nog ophangen in de kleedkamer?
2: Ik zou dat doen, ja.
1: Zo gewoon even van, kijk eens wat ze in Spanje van ons denken.
3: Ik hoop dat de perschef dat dan heeft opgezocht en in het groot heeft afgekomen.
1: Kan maar helpen.
3: Ja, absoluut, absoluut, absoluut.
1: Die kleine dingetjes. Ah ja, we hadden nog een poll. Helemaal aan het begin van de uitzending gelanceerd. De resultaten, 76% denkt dat we het met deze opstelling gaan redden.
3: Hoeveel?
1: 76% van de stemmers. Ja. Ik weet niet hoeveel stemmers er waren.
4: Maar goed, ook logisch, we zijn hier aan het praten over, nog altijd over Kevin De Bruyne en Doku dat in de ploeg komen. Ja. Allee, wie zijn wij dan om te zeggen, ja, met deze ploeg gaat het niet werken, jongens. Dus.
1: Dat is waar,
4: toch?
1: Dat is
4: heel... Of was dat te nuchter?
1: Nee, dat was gewoon realisme. Puur realisme was dat.
4: Emotionele zijn wij? Ratio, ik was even richting
1: wie
4: ratio
1: zijn wij?
4: Gegaan.
1: Lieve mensen, 4e kwartfinale voor België, 2e keer dus tegen Spanje. Sinds 86 speelden wij nog 12 officiële duels tegen Spanje, zonder dat we daar 1 keer nog van konden winnen. Daar moet en daar zal vanavond verandering in komen.
11: het begin van een nieuw avontuur voor de Rode Duivels. Het is leuk geweest, maar het gaat erom natuurlijk om hier nu een resultaat neer te zetten.
12: Voilà, meer konden wij niet doen om de sfeer erin te brengen. De spelers wandelen het veld op. Het woord is aan niemand minder dan Filip Joos.
13: Porter van de Rode Duivels en van jouw goals.
14: Belgen weten waarom.
15: Welkom in L.A., beste voetballiefhebbers. 10:10 lokale tijd. Bijna het middaguur. Straks wordt het voor een van beide ploegen 11:55. Maar nu kijken naar de opkomst van kapitein Kevin De Bruyne. Naast kapitein Rodri, 6 jaar lief en leed gedeeld bij Manchester City. En dan vooral lief, want dat gaat zo bij dat soort topploegen. Wie speelt in Dallas op 14 juli tegen Frankrijk? Le 14 juillet, inderdaad, of België of Spanje. De Rode Duivels, we hadden ze vooraf eigenlijk in dit stadium van de competitie verwacht. Maar tegelijk dachten ook Nederland, dachten ook Duitsland, Brazilië, Colombia dat. En die zijn er niet geraakt, dus die verwezenlijking is alvast achter de rug. Vandaag speelt België om voor de 3e keer in zijn geschiedenis een halve finale van een WK te halen. De Spanjaarden, en dat is echt waar en dat klinkt vreemd, slechts voor de 2e keer. Die ene keer dat ze erin geraakten, werden ze ook wereldkampioen. We gaan luisteren naar de volksliederen en beginnen met het woordeloze van

speelt zo meteen zijn laatste wedstrijd als 18-jarige Lamine Yamal in Los Angeles, want de halve voertaal is hier Spaans. Aan de jongens met de hand op het hart nu om daar Nederlands, Frans en Duits van te maken.

Bad Malter door het hoofd van Kevin De Bruyne. Schitterend beeld van Onana en de bondscoach. En het laat zich aanzien dat niet alleen Youri Tielemans, maar ook Onana altijd in de basis had gestaan, mocht hij fit geweest zijn voor deze partij. Maar oké, Raskin enorm ontbolsterd. Aan een zeer sterk toernooi bezig. Hans van Aken en Kevin De Bruyne, dat blijft een geweldig middenveld tegen dat van de Spanjaarden Rodri, Fabian Ruiz en Dani Olmo. Een van de sleutels van deze wedstrijd. De andere sleutel heeft zeer lang haar waar je niet aan mag trekken. Marco Correa speelt sterk op zijn linkervlak, is voortdurend voorin te vinden. Maakt die snijbeweging en ze vinden hem heel erg vaak. Waarop hij dan de man van de assist zou moeten worden. Kijken hoe België dat zal aanpakken. Wie rechts gaat staan, of Doku of Trossard. En ook vooral aan de andere kant, wie gaat de Kuiper assistentie verlenen? Wie sluit de binnendeur voor Lamine Yamal? De elftalfoto is genomen. Het stadion heeft geen airco, want volgens de architect zou de bries van de oceaan hier voor verkoeling zorgen. Ik kan u vertellen, dat is niet echt het geval. Het is gelukkig niet bloedheet, een graad of 6, 27. Maar toch, er zal gezweet worden. Michael Oliver is scheidsrechter. Hij zal blij zijn dat hij De Bruyne terugziet na al die jaren in de Premier League. Voor hem moet het bijna een thuiswedstrijd zijn. Geweldige ref en de kans is erg groot dat hij naar huis moet. Zeker mocht Engeland zich nog kwalificeren. Dat is eigenlijk zijn enige probleem. Zijn nationaliteit. Want een man die het klappen van de zweep kent en gewoon bijna altijd top is. De namen van Spanje met dus Laporte en Cubarsí. Hopelijk kunnen we die jongens onder druk zetten. Pedro Porro op de rechtsachter. Toch de strijd gewonnen van Llorente. We moeten luisteren naar Rodri. Dat moeten we vooral niet te veel doen. En Olmo met Lamine Yamal, Oyarzabal en Baena. Dat zijn de vier jongens voorin. Ferran Torres op de bank viel goed in tegen Portugal. Had de assist, is de enige met een gele kaart bij Spanje die dus eventueel een halve finale zou missen. Bij ons is dat Brandon Mechelen aan een toptoernooi bezig op zijn 33ste. En ja, de andere namen, die kent u al, een homerun van Raskin. Jeremy Doku en Charles de Ketelaere. Een andere Charles de Ketelaere in principe dan degene die startte aan de voorbije wedstrijd. Toen in principe zou hij twijfels moeten gehad hebben. Maar die heeft hij weggevoetbald, weggekopt, weggescoord. En hopelijk gaat hij op die ingeslagen weg door. Dit is het prachtige park rond dit stadion. Aan de rechterkant de nieuwe thuishaven van de LA Clippers, de NBA-ploeg. En aan de linkerkant het Forum, waar ooit een van de mooiste ploegen uit het basket aller tijden, de Showtime Lakers, furore maakte. We krijgen een minuut stilte voor de bosbranden en vooral de slachtoffers die die maakten in Zuid-Spanje. Niet bekend met dat fenomeen. Luis de la Fuente. Hij werd kampioen met de belofte van Spanje in Italië in 2019. En won een wedstrijd tegen België. Waar Luque Bacchio en Salemakers aan de aftrap stonden. Maar ook een klepper als bijvoorbeeld Olmo en Oyarzabal speelden toen mee. Met de Rode Duivels in het lichtblauw, in het zeebellen shirt.
zijn eraan begonnen. Trossard en De Bruyne, Doku wel degelijk op links. En de eerste keer Thibaut Courtois, de enige speler van Real Madrid op het veld. Want Cucurella, die gaat er wel naartoe, maar heeft nog geen wedstrijd gespeeld. Van Aken goed afgelegd, de ketelaar. En diepgang bij Hans Van Aken. Haalt hij die bal? Jawel. Moet hem voorkrijgen? Oh, net niet. Opvallend en goed. En de man die diep zat was Kevin De Bruyne. Je ziet het Van Aken zelden doen. Die loopactie. Meestal is hij de man van dat paasje. Was er bijna. Unai Simon. Dus nauwelijks bestookt in dit WK. Lamine Yamal. Goeie interventie van Mechelen. Hoog doorgeschoven. Baena laten we helemaal links staan. En hij begint aan zijn volgende roman, de Prix Goncourt. Licht klaar. Porro. Kubarsi. Goeie druk van de ketelaar. Geen Yuri Tielemans dus. Een hele pleiade aan vedetten in de tribunes. Lamine Yamal geraakt. Niet helemaal voorbij Raskin. Eigenlijk was zijn dribbel half mislukt, maar werd wel nog even aangetikt. Olmo kort genomen, de vrije trap. Rodri. Kubarsi. België proberen Spanje hoog op te vangen. Oyarzabal. Een gooi die die keuze moet maken. En de eerste keer Cucurella mee. Van Aken probeert de binnenkant mee af te sluiten. Was dit buitenspel? Nee. Jawel. De vlag inderdaad de lucht in. Had dat gevoel van hier, maar we zitten heel links in het stadion. En daar een man die we nog zullen zien. Een man die een scheurtje in de adductor zou hebben. Yuri Tielemans. Opgelopen tijdens de opwarming. Javier Bardem is ook aanwezig. Slaakte nog een oerschreeuw. Oscar-winnaar. Voor No Country for Old Men. Mogen De Bruyne dat logen straffen. Porro. En Kubarsi. Oyarzabal. Goede recuperatie. En het doordekken is echt wel opvallend. En goed. Oyarzabal gaat druk zetten. Courtois. Niet tot bij Leandro Trossard. Maar ja, zo trapt de PSG voortdurend af. Dus een drama is het niet. Twee ballen op het veld. Die ingooi mag dus. Laporte krijgt de bal. Kubarsi voetbalt nog net iets beter uit. Porro. Olmo. Prachtige beweging voorbij Raskin. Mechelen moet inzakken nu. Baena. Met Fabian Ruiz. En de opening gevonden door Rodri voor Cucurella. Heel erg vaak de oplossing bij Spanje. Ruiz meteen gebracht. Verwerkt door Brandon Mechelen. Die goed nieuws kreeg uit Brugge. Het laat zich aanzien dat ze allebei nog een wedstrijd in het nieuwe stadion van club zullen spelen. Bal binnendoor, maar Mechelen de deur dicht. De dreiging die Spanje toch heeft eens ze daar zijn is het bewijs dat de aanpak van de Rode Duivels in de openingsfase de juiste is. Ze zo ver mogelijk van je doel houden. Jammer dat die bal niet buiten rolt. Raskin. De Bruyne loopt door. Opgelost door Ruiz. Enric Laporte. Rodri. Olmo. Hij draait erg vlot uit dit toernooi. Te korte tikje van Lamine Yamal. En goed gevoetbald Raskin. Doku. Een eerste keer met een dribbel. Het is nog ver.
Hij was er weer bijna vier kwijt. Goeie kaats de Ketelaren. Ook even onder de grond gestopt. Kastanje. Had de Trossard kunnen aanspelen. Kiest voor balbezit. De Bruyne. Zegt gooi hem. Ketelaren moeilijk te bereiken. Zie je een bal die Hans van Aken zelf had moeten opeisen met zijn kwaliteit. Doku even in een defensieve stelling. Matig van Maxime de Kuiper. Niet van hem gewend. De hak achter het steunbeen, Oyarzabal. Ruiz. En opletten, dit is het Spaanse voetbal. Ze bedwelmen je en slaan dan toe. Dit is goed van de Kuiper. Zijn laatste wedstrijd al 16 jaar trapte Jamal een bal prinsheerlijk in de kruising. Gejoel in het stadion, want Brad Pitt aanwezig. Die werd even getoond op het grote scherm. In de halve finale. Toen tegen Frankrijk deed hij dat. In München. Mechelen. De Kuiper. De Bruyne. Lijn op lijn met Doku. Doku. Ah, goed, even je laten voelen, tonen, lef tonen tegen Porro. En dan wat praten nu met de vierde ref, Jeremy Doku. Dat moet hij misschien even achterwege laten. Dat was nog niet nodig. Courtois. En Unai Simon. Een schaker. Zonder social media. Rustige jongen. En volgens zowat heel Spanje niet de beste doelman. In de kern. Met Garcia van Barcelona. En vooral Raya van Arsenal. Maar De La Fuente houdt vast aan Unai Simon. Ook al kreeg hij veel goals binnen dit seizoen bij Athletic de Bilbao. Dat geen topjaar kende. Recuperatie, Kastanje, De Bruyne, prachtige actie, nu tikken. Net Cubarsi. Ingooi voor de Rode Duivels. Van Aken vrij. En een gooi. Kijk, Oyarzabal lopen. De Ketelaren, goed in de bal gekomen. De bedoeling was Jeremy Doku. Laporte. Met Porro en Rodri. Bal een beetje op goed geluk. Komt goed uit voor Spanje. Baena verliest wel wat tijd. Cucurella is vrij. Maar komt Hans van Aken tegen. Lamine Yamal even die flank op. En dan toch de overtreding van Trossard. Vrije trap Spanje. En opletten. Pedri. Veel jongens die meeschuiven uiteraard. Enkel Porro blijft achterin. Olmo hangt rond de 16. Ook voor opletten, want die heeft een goed schot. Herinner u de eerste wedstrijden van de Rode Duivels in dit WK. Toen hadden we zeer veel problemen met dit soort fases. Courtois, altijd een goed teken als hij zijn velcro test. De Bruyne die bal verwerkt. Ruiz en opletten. Want Rodri tegen een gooi aan. Een gooi nog eens. Kastanje, slim tikje. Niet zomaar weg. De Kuiper probeerde de tegenaanval op gang te brengen. Porro knalt maar weg. En dus Mechelen, balbezit, Raskin.
door de duivel samen met Marokko. Het enige team dat zijn 8e finale won met meer dan 1 goalverschil. Mechelen, Doku, opnieuw Brandon Mechelen. Doku kreeg een tik van Porro. Garcia gaat zich even beklagen over de behandeling van zijn nummer 11. Trossard biedt zich aan. Courtois had dat gezien, maar altijd opletten als Rodri min of meer in je rug zit. En Mechelen. De ketelaar goed afgelegd. Oh, jammer. Er zat meer in. Spanje heeft nu meer en meer de bal. Doet er niet altijd iets goeds mee. Van Aken. Castagne, Raskin. De Bruyne komt naar binnen. Raskin kiest voor de ketelaar. Net opgelost door Laporte, die wel baas bleef over de situatie. Blijft raar dat beide landen elkaar slechts 2 keer tegenkwamen op de wereldbeker. 1 keer op het EK. De laatste keer dat België won, na 90 minuten was dat, in 80. Goals van Erik Gerrits en Julien Kools, aanvoerder toe. En lang werkzaam bij de bond ook. Cubarsie, opletten. Want een goede bal en een gooi. Mee terug, arm was naast het lichaam. En dan heb je geluk met een Premier League ref in principe. Die fluiten niet te snel voor Hens. Maar wel de geweldige loopactie. Kijk de Kuiper ietsje te laag staan. Een gekartelde linie achterin. En daar profiteren ze meteen van Baena. En ja, vol op de arm. Maar tegelijk ook ja. Die hing naast het lichaam. En dat is een natuurlijke houding. De pinguïn, die is onnatuurlijk. Toch buiten een poolgebied. Doku. De Kuiper komt mee voor het eerst. Max de Kuiper in de rug van Rodri. Goed gespeeld, de voorzet. Rodri die net lastig genoeg was. Doku. Goed ijverig nu wat aan het inzakken. Man op man achterin. Mechelen bij Lamine Yamal die de lange bal vroeg. Niet krijgt. Oyarzabal. En dan Ruiz die doorschuift. Van Aken die hem in de gaten houdt. We hebben een beetje een vergelijkbaar profiel. Ruiz en Hans Van Aken. Niet de allersnelste, maar wel snelle denkers. Goeie voeten. Hoe belangrijk Fabian Ruiz is, blijkt uit het feit dat hij in de finale van de Champions League toch maar mooi speelde. Cucurella. Er lag ruimte bij Baena. Van Aken ertussen. Niet tot bij Trossard. Die het moeilijk heeft om in de wedstrijd te geraken. Niet gevonden wordt. Lamine Yamal. Korte combinatie. Countermogelijkheid voor de Rode Duivels. Met De Bruyne en Doku. De Bruyne maakt de actie. De Bruyne had hem al kunnen krijgen. Doku. Blijven gaan dan maar. Jeremy Doku openen voor de ketelaren. De ketelaar naar zijn linker tegen Cucurella. Bal afschermen nu. Raskin kan. De bedoeling was goed. Van Castagne. Maar ons openingskwartier is vele malen beter dan dat tegen Senegal. Zo zie je maar. Dat de Rode Duivels vertrouwen hebben getankt. De Kuiper, Doku. Blijft haperen aan Yamal. Moet dus terug. Laman, Yamal, schitterende actie. Is Doku kwijt, die het nu wel even laat hangen. Dan is er Raskin. Zo doe je dat.
slot op de deur zijn. Cucurella. Trossard die mee moet met Cucurella. Ruimte voor Olmo. Opletten. Gelukkig kon hij voor het eerst eigenlijk niet draaien, niet richting goal. En daar maakten we plots water.

Ach, der Oxy. De Ketelaar. Gaat zijn duels aan. Maar Laporte weet hoe hij met een klein duwtje iemand onder een lange bal uit kan krijgen. Voorlopig dus nog werkloze keepers. Poro. Prachtige bal. Net te ver, gelukkig. Oef. Maakt de snelheid na de 1-2. Baena, reserve eigenlijk bij Atletico Madrid. Maar dat heb je bij Spanje wel vaker, dat jongens eens dat shirt aan hebben. Nou, gewoon presteren, meedraaien. In dat typische voetbal, in die cultuur. Raskin. We zijn nu plots veel ballen aan het verliezen, veel ballen aan het kwijtspelen. Geen fout, goed van Michael Oliver. En Doku, versnellen dan maar. Trossa, opnieuw Jeremy Doku. De Ketelaar komt naar de eerste paal. En de Kuiper komt ook nog. Fout van Porro. Dat zie ik op Porro. Nog een schot van de Bruyne dat volgde. En de Kuiper denkt, ja, bij Brighton mag dit wel. Bal was al weg. Beetje contact, maar niet voldoende om te fluiten. En ook Porro gooit zich. Wel voelen dat er iemand in zijn rug zat. Er is niet zoveel aan de hand. Trossard, benen dicht. Dat is lekker. Pauw, niet dat soort bal spelen. Maar de jongen die afhaakt proberen te bereiken. De Ketelaar doet zijn uiterste best en doet het eigenlijk goed. Op die moeilijke ballen die hij te verwerken krijgt. Unai Simon, uit voetballen van Spanje. En dat kunnen ze als de beste. Olmo, te makkelijk. Bruyne en Doku uitgespeeld. Porro. Ngoy zit aan de andere kant. Was dit dan geen overtreding? Ja, goed gezien van Michael Oliver. Lamine Yamal. Die Brandon Mechelen pootje lichten. Voetballen. De Bruyne. Nou, daar zie je toch ook de enorme kracht en klasse van de Spanjaarden. Hoe nauw ze alles opsluit als de Rode Duivels balbezit hebben. Van Aken even in de achterste linie. Niet makkelijk om dat te blijven volhouden allemaal. Nou, rekent Spanje ook op één keer. Zoals tegen Portugal. Uitstappen van Ruben Dias. Helemaal murw gespeeld. Rond minuut 90. En de Portugezen konden naar huis. Daar dus. Dit soort fases. Goed van Baena. Maar altijd maar weer Mechelen. Balverlies van Raskin. Lamine Yamal naast. En geen corner. Yarzabal. Die Raskin aftroeft. En dan Lamine Yamal.
met Mechelen die een goed scherm zet. Baske. De Bruyne. Leek me net buitenspel. Dat is ook wat De La Fuente vraagt. Vlag bleef beneden. Raske. Goed balletje. Doku. Oei. Misverstand met Kevin De Bruyne. Er lopen net te veel van dit soort dingen mis. Ook en zeker bij Jeremy Doku. Terwijl hij wel al een aantal keer de aanzet heeft gegeven tot iets moois. Vrijtrap Spanje. Laatste keer dat we tegen Spanje voetbalden. Op de heizen. Eerste wedstrijd van Roberto Martinez. Na het debacle tegen Wales op het EK. Origi in de spits. Hij zou hier overigens aanwezig zijn. Divock Origi. Lukaku viel in. En Jordan Lukaku was titularis. Net als Raja Nainggolan. Lamine Yamal. Oeh, schitterende tik. En dan een halve fout misschien. Maar de Kuiper blijft overeind. Met De Bruyne en Doku. Ruimte bij Van Aken. Flankwissel. Is aangewezen. Maar niet zo. Te veel afval. En Spanje kan als geen ander recycleren. Olmo. En Lamine, ja, er valt iets voor te zeggen natuurlijk, voor zijn claim. Tijd om te drinken. In LA. En om de koppen even bij elkaar te steken, in dit futuristische stadion. Je een deel van het publiek aan de overzijde gewoon niet ziet, waardoor het kleiner lijkt dan andere arenas in de States. Spanjaarden en Belgen in een trosje bij elkaar. Ook de refs. Want dit is wel een wedstrijd waarbij het, denk ik, aangewezen is om even te pauzeren om te drinken. Het atomium is ook mee verhuisd. En hij predikt rust. Dus de eerste 5 à 10 minuten. België zeer degelijk begonnen. Met een duidelijk plan. En af en toe op de helft van Spanje vertoevend. Dat werd geleidelijk aan minder en minder het geval. En veel meer balverlies. En nog niet echt één keer Spanje echt pijn kunnen doen. Zij ons ook niet helemaal, maar wel meer dreigen. Een Basque en een Catalaan. Dat Lamine Yamal net die fase aanhaalde waarbij hij graag had gehad dat Unai Simon meteen de lange bal had getrapt. Waarin het man tegen man was achterin bij de Rode Duivels en hij Brandon Mechelen bij zich wist op de flank. Daar was hij een beetje onthokeld over. Want oké, hij was niet goed tegen Nuno Mendes. Maar ja, wie is dat wel? En dat is een beetje zijn kryptoniet. Maar hij was wel sterk tegen Laimer van Oostenrijk. En als je die bij Bayern München ziet spelen. En ook tegen Argentinië. Maar die was echt geweldig toe. En die kon niks tegen Lamine Yamal. Werd er een aantal keren gewoon uitgelopen, uitgedribbeld. Wernemen met
Cucurella. In een wedstrijd die een beetje op slaapstand vertoeft, maar dat heb je vaak met Spanje. Die dominantie zorgt soms voor een traag tempo. Maar ze kunnen van daaruit natuurlijk met één paas alles openleggen. Daar zijn ze naar op zoek. Unai Simon, kijk. Dat had

niet wil stoppen bij de Rode Duivels, maar wel een regeling wil treffen. Dat wordt iets voor Aatweken. De Ketelaar weer goed. En Doku. Duel gewonnen nu. Jammer dat hij hem niet meteen meenam. Balverlies nu van Lamine Yamal. De Ketelaar wilde De Bruyne aanspelen. Die was niet helemaal klaar. Cucurella. Diepgang bij Baena. Castagne is mee. Trossard. Hij is ijverig, maar voorlopig alleen op defensief vlak nuttig. Het valt hem niet te verwijten, dat is de gang van de partij. Lamine Yamal. Tot bij Courtois. Even Barça Real. Dat wordt wat volgend seizoen met Mourinho en Cucurella op Lamine Yamal. Het wordt lachen. Oliver fluit alsnog de overtreding op Castagne. Rode Duivels zijn aan het voetballen. Met Nathan Ngoy. De ruimte richting Doku opengelopen door de Kuiper. Van Aken in zijn ruimte. Is aan het kijken. Jeremy Doku, Raskin. Rechts wacht Castagne. Trossard. Richting de flank. Iedereen op de helft van Spanje.

De Bruyne. Ja. Neuvels waren al in terugkeermodus na het halve balverlies van Leandro Trossard. Porol, erdoor gestuurd. Doku moet mee. Porol legt af. Omo, Courtois. Ai, ai, ai, ai, hij zit binnen. Daar scoort Spanje met Fabian Ruiz. En die krijgt een kind. Maar te makkelijk dit. En dat is natuurlijk het probleem als Jeremy Doku zo diep moet mee terug verdedigen. Dan valt hij in de rug wel te grazen te nemen. Courtois zat er nog met een hand tegen. Porro begint hier te lopen. Uiteraard geen buitenspel. En dan denk je toch, ja, de snelheid van Doku moet voldoende zijn. En op de reactie van Thibaut Courtois. Met wat geluk. Oh, kijk. Castagne gooit zich nog naar die bal. En dan gaat hij helemaal onhoudbaar binnen. Courtois kennende, je weet nooit of hij er niet alsnog aan was geweest. Castagne zeker niet te verwijten. 1-0 voor Spanje. Op het half uur. Met eigenlijk de eerste echte kans uit de wedstrijd. Van Aken. Ja, kopduel gewonnen, maar dus kop tegen kop met een Spanjaard. En Fabian Ruiz vraagt onmiddellijk om verzorging. Het is Castagne, excuus. Die hoog ging. Cucurella tegenkomt. Ah, het was daar. Het was inderdaad Van Aken die hoog ging. En het is dan Ruiz die Castagne raakt in het duel daarna. Niet op de kopbal, maar op wat volgde. Dokters op het veld en hij de doelpuntenmaker. Meteen zeer sportief. Nog eens het doelpunt. Olmo. En de rebound van de Parisien, ex-ploegmakker van Dries Mertens bij Napoli. En dat is geen binnenpretje dit.

0: is ingehouden woede. Rodri. Rodri Duivels moet zelf weer wat meer beginnen te voetballen. Onder het toeziend oog van Noel Gallagher en Penelope Cruz. Dat Bardem maar oplet. Meneer Cruz. En Gallagher natuurlijk. Fan van City. En dus misschien wel meer van België dan van Spanje. Er is natuurlijk Guardiola. Lamine Yamal. De Kuiper probeert bij te sluiten. Rodri lift hem. Een gooi kopt weg. Cubarsie. Opnieuw Lamine Yamal. Oh, schitterende beweging voorbij Raskin. En dan de duw van Doku, de overtreding. Maar wel een goeie op dit moment, want hij kon vrij uithalen. Plots lag alles open. Vrije trap Spanje. Op een ideale plek voor een linksvoetige. De manier waarop hij daar Raskin uitkapt. Om duimen en vingers bij af te likken. En nu vooral geen 2-0 incasseren. Vervelend voor Courtois natuurlijk, want ja, niemand zegt dat Olmo bijvoorbeeld deze vrijschop niet voor zijn rekening neemt. Maar ja, Zabal er ook nog eens bij, het driemansmuurtje van de Spanjaarden. Om hem het zicht te belemmeren. Baena of en Yamal dus en Courtois ver weggeduwd. Yamal kwam centraal, maar niet erg makkelijk als die dan zo dicht op je belandt om kracht te zetten op het duwen. Mag niet binnen deze, voor alle duidelijkheid, en hij wijkt hem, hij doet hem echt afwijken naar de kant. Eerste corner van de hele wedstrijd is voor Spanje. Kort genomen. Fabian Ruiz. Opene Olmo. Gelukkig loopt de scheidsrechter in de weg. En ook al een teken dat we dan die bal wild wegknallen. Gigantisch boelgeroep. Kom, kom. Dat is het leven. Kan gebeuren. Het overkomt hem zelden en de excuses zijn terecht. Hij was de man die de aanvoerdersband kreeg van Mbappé. Waarbij Kylian Mbappé zei, kom. Tegen de Noren ga jij maar even de band overhandigen toen hij eraf ging. Even loop, jongen. Baena neemt hem mooi mee. Hens. Dus daarom was het mooi. Goede terugkeer ook van Timothy Castagne. Altijd dat schemergebied. Schouder. Waar stopt dat? Waar begint dat? Leek wel correct dit. Zit hij, Brad Pitt. Met een dame die sowieso jonger is dan Kevin De Bruyne. Die heeft de leeftijdslimiet voor Brad Pitt overschreden. Dat zijn duidelijke cijfers. Spanje staat verdiend op voorsprong. Wij zouden de verve van de openingsfase moeten proberen terug te vinden. Maar de jongens die daarvoor moeten zorgen, niet in de allergrootste vorm. We spelen wel heel erg vaak de diepe bal op de Ketelaar. Die daar zo stil aan. En dat ze bijna begrijpelijk ook een beetje moedeloos van wordt. Baena met Ruiz. Even combineren. De carousel. Wow, schitterend werk. Oyarzabal goed. Een gooi ertussen. Nu counteren met De Bruyne. De Ketelaar ging diep, krijgt hem niet goed. Nee, voorlopig is het aan de bal te mager. Dan kunnen Kevin De Bruyne en ook Jeremy Doku zich niet boven hun WK tot dusver heen tillen. De kwaliteiten zijn er zeker nog altijd. Trossard flink aangepakt. De Ketelaar komt. Met Laporte. Ingooien voor de Rode Duivels. Ja, hij wil die bal. Laporte doet een beetje vervelend. Oliver kijkt het aan. Opschuiven nu. Van Aken. En Raskin. Verlies nu de Ketelaar. Oh, Ruiz. Maken met één heupbeweging het bos in. Poro. Merzabal vroeg hem al. Lamine Yamal. Rodri. Schitterend. En dan gelukkig kiest hij voor de korte hoek waar Courtois goed waakte. Maar de aanname die eigenlijk een dribbel is voorbij de Kuiper. Dan ook nog Doku met eigenlijk diens heupswengel opzij zetten. Ja, veel meer dan Cucurella en Baena doet de flank tussen Porro en Lamine Yamal ons pijn. Kubarsi. Goed van de Ketelaar. Doku. En Kuiper schuift mee. Loopt nu buitenspel, dus Doku moet zelf. Voorzet komt. Van Aken afleggen. De Bruyne moeilijk. Trossard. Castagne. Vlag blijft beneden. Castagne. Voorzet wat minder. De Bruyne vraagt. Hier is hij. Meteen geven. Vlag weer beneden, de Ketelaar. Ja, ja, ja, ja. 1-1, de eerste keurige aanval van de Rode Duivels. En wat kan hij goed koppen. Wat kan hij goed koppen. Charles de Ketelaar, enfin, gewoon lichaam zetten. Hij beseft gewoon hier waar hij moet komen. Hij kiest op het juiste moment positie en zijn onklopbaarheid is voorbij. Voor het eerst sinds Tanaka in Qatar scoort iemand tegen Spanje. En het is een Belg met nummer 17. Zijn derde goal van het seizoen. Een paar keer vragen ze offside hier. Absoluut niet. Nog even wachten, want er komt nog een fase aan. Hier met de bal die bij Kevin De Bruyne komt. De pre-assist, zeg maar. Maar nee, totaal niet. En dan de Ketelaar. Stapje terug. Ah, de arm. Maar de arm telt niet mee. Dus ik denk dat hij goed is, maar ze zetten het beeld niet stil op het belangrijkste moment. Knap hoe hij voor Kubarsi blijft. En het doelpunt is goedgekeurd. Spanje 1, België 1. Charles de Ketelaar, 3 goals met Atalanta dit seizoen. En nu 3 hartjes op het WK. 3 rozen. En dit is, ja, hoe je een toernooi speelt. Hoe je een toernooiploeg wordt als je in de touwen hangt. En dan toch ook kan meppen. Leek me buitenspel nu wel van de keten aan, maar... We voetballen verder. Met Raske. Trossard die in balbezit probeert weg te geraken van die rechterflank. Nu eigenlijk de bal wil. Opeist, maar hem zelden krijgt. De Kuiper heeft dat door. Leandro Trossard met zijn typische bewegingen. De Ketelaar, oh jammer. En dan de Bruyne en de fout van Cubarsí. En de eerste gele kaart in de wedstrijd. Voetbal is iets raars. Gelukkig maar, dat zijn de mooiste wedstrijden. Goed werk van Michael Oliver. En goede broeken. Een rekbaar begrip, een voetbalwedstrijd. Pau Cubarsí, de eerste met geel. En balbezit voor de Rode Duivels. Daar is Trossard weer. Castagne had hem al graag meteen gekregen. Speelt een goed toernooi. De Ketelaar. Opnieuw Timothy Castagne. Die een Dracula-achtige grijns had bij het doelpunt, denk ik. Toch dat bloed. Maar wat maakt het uit? Zet je tanden maar in Spanje. En zo zie je maar. Een lange bal of 8-9 moeten verwerken. Dat eigenlijk zeer behoorlijk geprobeerd en vaak ook gedaan. Maar vrolijk word je daar niet van als spits. Oei, Van Aken weggegeven. Uitstekend, Castagne. Opletten, Rodri. Van Aken met de tackle en de fout. En Oliver, die dat dan erg goed doet. De meeste refs zouden meteen ook geel geven nu voor Hans Van Aken. En hier kijken. Inderdaad. Geen buitenspel, dankzij Cucurella. Waar hij zich waarschijnlijk ook op richt. En hij moet natuurlijk voor Cubarsí geraken. En dan is het een kwestie van niet op de keeper te koppen. Goed te deviëren. Spanje voor het eerst na de opdoffer van de 1-1. Want eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Weer rond de 16 van de Rode Duivels met Lamine Yamal. En Baena. Dat mag. Porro mag altijd denken dat hij Lamine Yamal is. Castagne met een geweldige voorzet. Fulham Iberico. En het verdient een kusje. 5 minuten komen erbij. Een Spaanse coach bij Fulham, Timothy Castagne, Arbeloa, die een beetje te klein leek voor Real Madrid, maar ja, dat zijn er wel meer. Olmo, Mechelen, een beetje te makkelijk weggegeven de hoekschop, maar oké, zijn positie was oké, leek die bal niet perfect te raken. In elk geval geen goal slikken voor de rust nu en dan koppen bij elkaar. Dat kan beter. Er liggen wel mogelijkheden. Alleen hebben we er niet te vaak gebruik van gemaakt. Het doelpunt toont aan dat als je durft te voetballen, als je secuur bent, er opties zijn. Hoekschop 3. De Bruyne in die zone aan de eerste paal. Komt hij weer. Half weggewerkt. Opletten, Rodri. En Ruiz, dat zal aangekomen zijn. Maar kan het er met de Ketelaar? Doku vraagt hem. Doku, oh, die paas moet beter. Charles de Ketelaar, ja. Hij ging nog bijna Olmo omvertackelen ook. Van de weer omstuit opletten, want de Spanjaarden. Met Baena. En Yamal. Na die hoekschop nog altijd op links verzeild. Baena. Geen buitenspel. En doeltrap Thibaut Courtois. Wat een countermogelijkheid. Hij wil hem juist steken met het effect. Hij wil hem buitenkant voet trappen. Om hem helemaal weg te krijgen. Arm van Raske. Maar nogmaals. En mogen de Belgische refs ook kijken en wie hun baas is. Het wordt tijd dat we dit soort grens kan trekken bij hensballen in plaats van de meest ridicule penalties te blijven geven. Durf interpreteren, durf mens te zijn, anders wordt jullie job overgenomen door AI binnen zeer afzienbare tijd. Tijd voor een revolutie. Ze botsen op elkaar en Oliver zegt ja, ik wil gewoon verzorgen, het is geen fout. Geeft hij aan. Oyarzabal zegt ja, ik werd wel degelijk geduwd. Het viel wel mee, maar wow. Dani Olmo. Nou, Oyarzabal die zag hem al recht krabbelen, maar Olmo. Ik mag hopen dat hij ook weer goed is voor de dienst. Ja. En Pedri. De jongen uit Tenerife. Hij. De La Fuente, wat ouder dan Rudy Garcia, die roots heeft in Zuid-Spanje, Garcia. Daar blijkbaar altijd met de chauffeur naartoe ging, want drie grootouders woonden daar nog als kind. En De La Fuente stond op het veld toen de slager van Bilbao de enkel brak van Diego Maradona. In die wedstrijd, dat was er net af. Van Aken, goed voor De Bruyne. En Doku, Jeremy Doku. Porro slim genoeg om geen contact te maken. Doku, achterlijn halen. Nee, zijn voorzet krult niet voldoende. En dan merk je wel dat ze telkens twee man op hem plakken daar. Voorlopig blijft het net te stroef. Maar de angst bij de tegenstander zit er wel altijd in. Nu Maxime de Kuiper even aan de zuurstoffles leggen, zou ik zeggen. Want ja, het is niet dat Lamine Yamal niet in vorm zit. Zetje van Oyarzabal. Hij doet wat hij kan. Heeft zeker defensief in de Premier League bij Brighton veel bijgeleerd. Het is onvermijdelijk dat hij er af en toe naast zit bij Lamine Yamal. En ja, Doku is natuurlijk ook niet de allerbeste meehelpende verdediger als dat nodig is. We gaan rusten met 1 tegen 1. Een goed resultaat voor de Rode Duivels na een eerste helft waarin we goed begonnen. Nadien wat wegzakte. Spanje het beste van het spel had. Meeste dreiging scoorde op een rebound via Fabian Ruiz. En de Rode Duivels uiteindelijk konden tegenprikken met Charles de Ketelaar en zijn kop. Een van de specialiteiten van het huis. Vanuit alleen graag de lijn weer aan Brussel tot over een kwartiertje.
1: Dankjewel, Philippe. We leven nog. Enfin, sportief leven we nog. Extra sportief zijn er twijfelgevallen, want dit is niet voor hardleiders. Wij praten er zo meteen over verder.

0: Eagles. De Tour 2026 is begonnen.
1: En dat brengt memorabele momenten.
0: Pogacar gaat de etappe winnen. Pedersen die ze allemaal uit het wiel kletst. En die met lengte voorsprong hier de etappe gaat winnen. Als een leeuw in een kooi pakt zijn eerste toerrit.
1: Volg de Tour de France nog tot en met 26 juli bij Sporza en op VRT1.
2: Samen de koers beleven, dat kan tellen.
3: Ah, kijk, de genomineerden zijn er al.
2: Wie wint VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. De 20 genomineerden zijn er al. Nu nog de Zomerhit. Kies mee de hit van deze zomer op VRT Max. Het is pas echt zomer met... Hey Ketnetters, Hallo Kroket komt ook naar VRT Zomerhit.
4: Kom de hele zomer van maandag tot vrijdag live kijken in Blankenbergen.

0: Weer is goed, zou Robert Wassage op dit moment zaliger zeggen. Ja, we hebben en passant een recordje neergezet. Dat geef ik graag even mee. Nooit eerder scoorde een ploeg 4 doelpunten op 1 WK uit een kopbaldoelpunt.
1: Voilà.
0: 2 keer de Ketelaren, 1 keer Lukaku, Tielemans. Met statistiekjes kan je alles aantonen. Maar de grote vragen zijn, Steven, staat onze organisatie nu of niet? Werkt het gameplan of niet? Wat vind jij ervan?
2: De organisatie staat er niet altijd, denk ik.
0: Oké.
2: Maar het gameplan werkt, want het staat nu altijd 1-1 aan de rust.
0: Ja, en er zijn natuurlijk vele facetten aan een gameplan, Imke. Maar jullie zagen onmiddellijk, wow, wat gaan ze hoog storen in de beginfase?
3: Ja, ik denk, ik sluit me wel aan bij Steven, om te zeggen dat het gameplan werkt. Maar we komen gewoon goed weg, omdat Spanje het eigenlijk nog niet ten volle benut. Wat we eigenlijk prijsgeven, hè, want je ziet hier Olmo en Mechelen als centrale verdediger die zo hoog moest gaan doordekken. Soms zelfs voorbij onze defensieve middenvelders. En als je dat doet, geef je gewoon ontzettend veel ruimte. Want kijk hier, ook een goal. Gaat doordekken op Oyarzabal. Wat een ruimte dat je weggeeft. Hè. Je ziet, de rest van Spanje is nog niet aangesloten, waardoor je geen lopers krijgt in die ruimte. Maar ik vind het wel een riskant plan, zeker als je maar met 2 centrale verdedigers speelt. Hè, je weet, oké, Onana speelt niet, maar als je dat met z'n 3 doet, dan kan er wel eens iemand doordekken. Maar ja, dat was toch in die beginfase, vonden we dat heel riskant. En wel het gevoel van, ja, dat kan hier elk moment fout lopen. Ja, hier, oké, Mechelen probeert dat duel ook wel telkens heel goed aan te gaan. Na een tijdje twijfelde die ook al, maar kijk hier opnieuw wat een ruimte dat hij weggeeft als hij zich kan draaien en ik kan een bal versturen. Nu speelt hij hem naar de zijkant, waardoor België zich terug kan organiseren, maar als je die diepgang kan vinden, zoals hier ook, hè, eigenlijk laat Mechelen zich wegtrekken door Olmo, waardoor hij ruimte maakt voor de lopers, in dit geval Oyarzabal, dus best gevaarlijk.
0: Dus met vuur spelen.
3: Ja, opnieuw, kijk, doordekken, uiteindelijk veel ruimte weggeven, Raskai is gedekt, die loopt eigenlijk niet mee, gelukkig dat zijn rechtstreekse tegenstander ook niet diep gaat. Dus nogmaals, het werkt, riskant.
2: Terwijl het eigenlijk heel simpel zou kunnen opgelost worden als er communicatie is van Mechelen naar Raskin toe. Van kijk, Oyarzabal komt in de bal, pak jij hem over, ik pak uw loper over. Dan moeten ze alle twee veel minder gaan lopen. Is er veel minder risico op een gat afvalt. Dus nu is het iets te gemakkelijk aan, ze hebben aan manmarking aan doen over heel het veld. En als we eens te laat gaan komen, dan gaan ze alleen naar de goal lopen.
0: Oh ja, maar dus dan is dat onder het mom van, dat is duidelijk voor iedereen.
2: Het is duidelijk voor iedereen, maar als het fout loopt, gaat het heel fout lopen.
0: Ja. Ja, je speelt met vuur, ja, nogmaals, oké. De omschakeling was ook niet altijd zuiver, want dat is ook een punt. Hè. Je kan wel zeggen, goed, je speelt met vuur, maar je kan het zelf ook beter doen.
2: Ja, en eigenlijk, de momenten waar we Spanje eigenlijk kunnen pakken, is op de omschakeling, omdat zij heel hoog gaan drukken. En als wij uit die eerste druk kunnen geraken, waar we hebben iets te veel afval gehad in ons spel. Maar eens dat we eruit geraken, dan liggen er echt wel heel veel kansen voor ons. En dan kunnen we dat echt wel mooi gaan uitbouwen. Is de Doku die dan juist niet uit de actie komt. Kevin met een goede loopactie. Uiteindelijk komt de bal tot bij de Ketelaar die dan naar binnen komt en zijn schot afgeblokt ziet. Maar dat zijn wel momentjes die we echt goed gaan moeten kunnen benutten. Hier denken we dat er een fout is. Geen fout. Is de Doku die de actie maakt, maar hier... Op deze momenten, Spanje is heel kwetsbaar met in de ruimte die ze laten in de rug. En dan moeten we gaan lopen en hier blijft Trossard nog iets te lang. Wil die graag de bal in de voet. Hier ook is het is ook niet slim om zo fel in te gaan op Jamal. Maar uiteindelijk recupereren we de bal nog. Spelen we niet, als ze hier kunnen draaien en direct die diepte kunnen zien, die ruimte naar voren. Komt ook weer. En hier ook weer, dit moment, als we daar de diepte dan staan we 1-1.
0: Ja.
2: En dat is wat we iets beter moeten kunnen uit. En het zijn geen moeilijke passes die gevraagd worden. Dat zijn passes die ze kunnen geven. En
0: dus is de naam Matthias Fernandes Pardo al een paar keer gevallen. Met maar ja, Charles de Ketelaar.
2: Maar hier ook vertrekken op een tegenaanval. En als die bal ook weer goed valt, dan komen we 1-1 met de keeper. Dus dat is, dat zijn die kleine details. Maar tegen Spanje gaan die wel goed moeten vallen om kansen te creëren.
3: Het is het type spel van de Ketelaar. De Ketelaar is geen speler die op die bal inderdaad die diepgang zoekt. Die haakt af, die wil die bal voelen en eventueel kaatsen. En ja, zodat hij zijn doelpunt maakt, dat zijn natuurlijk echt de Ketelaar ballen.
0: Ja, en daar staat hij ervoor en voorlopig doet hij dat dan ook.
3: Absoluut.
0: Ik heb voorlopig nog mijn twijfels bij de twee spelers die zijn ingekomen. Doku, De Bruyne, de mannen die voor het extraatje moeten zorgen. Wesley, doen ze het zuiver genoeg? Brengen ze genoeg?
4: Het zou beter kunnen, want we verwachten dat die jongens de kwaliteit aan de bal dat net wat hoger kan zijn. Dus het zou me niet verbazen als onze Rudy, zoals we het zeggen, straks...
0: Een Rudytje doet.
4: Ja, de Rudy doet. En dat hij iemand gaat wisselen die we totaal niet verwachten.
0: Ja, 1-0. Komt op een bepaald ogenblik en ik weet niet wat jullie gevoel was, maar zo... Het was een gevoel van, oké,
1: we zijn er niet in de wedstrijd en we gaan er misschien nooit geraken.
3: Het was verdiend op dat moment. Hè. Ik denk hier, Doku, aanvaller, die, zijn timing is heel slecht. Hè. Uiteindelijk vertrekt hij niet mee, waardoor dat die voorzet kan komen. In eerste instantie Olmo met het schot, Courtois, goede redding. Maar kijk hier, we weten dat allez, Doku is altijd sneller, maar het heeft puur te maken met timing. En we weten dat die jongen doorloopt en die bal gaat voorbrengen. Dus ja, uiteindelijk deze bal komt te snel voor Courtois om die nog zuiver te kunnen redden.
1: Ja, dat is ook een risicootje. Hè. Trossard loopt heel veel terug, doet heel veel verdedigend werk. Doku zijn er misschien links en rechts wel eens een momentje dat hij hem kan vergeten in de rug.
2: Ja, hij kan, ja, het is natuurlijk een van de mindere kwaliteiten van Doku, ja, dat hij gaat moeten volgen. En ja, dat doet Spanje natuurlijk wel heel goed. Maar daar kunnen we misschien iets slimmer op inspelen door daar misschien iets meer dekking te geven aan de kant van Doku bijvoorbeeld. Door daar iets meer zekerheid te gaan inbouwen. Omdat we hem gaan nodig hebben in die omschakeling.
1: Ja, 1-0 achter en dan zal er denk ik in heel veel huiskamers de schouders een beetje naar beneden zijn gegaan. Misschien ook in Frankrijk, I don't know. Of Karel, dan komt er ja, een soort... Mensen beginnen te lachen, ik weet niet waarom. Ja, nee, dan krijgen we een klop van de hamer, Karel. En dan, ik weet niet welk gevoel jullie hadden.
5: Ja, we hebben vooral het gevoel dat we hier in paniek zijn, Ruben. Er gaat hier een onweer losbarsten van je welste. Het is hier aan het bliksemen en aan het donderen. Maar we hebben gekeken naar die eerste helft, we hebben ervan genoten. En straks komt Lukaku en heel de zaak wordt opgelost. Dan gaan wij toch naar die halve finale tegen Frankrijk. Maar het is zo, Ruben, dat ik een paar belangrijke nieuwtjes heb. Straks geen tweede deel van Vive le Vélo. Je kijkt naar de lucht en ze geven hier 45 tot 50 liter water uit per vierkante meter voor de komende 2 uur. Dus wij zijn alles aan het inpakken. We gaan hier vluchten, want het is hier eigenlijk niet echt meer veilig. Dus genieten van de Rode Duivels, straks geen tweede deel van Vive le Vélo. Maar wel nog meegeven dat er op sporza.be een langer interview met ritwinnaar van vandaag, Tim Merlier, is dat Maarten van Gramberen heeft afgenomen in het hotel van Soudal Quickstep. Maar zoals gezegd, we kunnen hier niet verder.
1: Nee, dat zie ik. We hebben de beelden achter jou gezien. Het is werkelijk gevaarlijk. Karel, dank je wel. En veilig thuis of veilig in het hotel, zou ik zeggen. Dat interview gaan we inderdaad bekijken, want we hebben al eens gescoord met België vandaag in de Tour. Ik weet niet of je gekeken hebt.
4: Ja, ik heb zeker gekeken. Ja, absoluut.
1: We gaan het over voetbal hebben. België, ja, onzorgvuldig. Hè. Daar ging het al over. Viel jou natuurlijk ook wel op. Ja. De momenten die we moeten pakken, we pakken ze.
4: Ja, zeker op de helft van de tegenstander. Ik denk dat we mensen genoeg hebben die kwaliteit aan de bal hebben. Zoals Jeremy Doku, zoals De Bruyne, zoals de Ketelaren. Trossard, dat zijn toch allemaal jongens met heel veel kwaliteiten. Maar ja, ik denk dan als je bij momenten het beter uitspeelt, zoals Steven al liet zien in de omschakeling, en wat ook nog beter kan. Maar als je aan de bal meer kwaliteit gaat leveren. We zien hier heel wat fases. We konden er heel veel selecteren, maar uiteindelijk denk ik toch, als we daar meer gaan in geloven, in dat soort fases, dat we er meer kunnen uithalen, dat we echte Spanjaarden kunnen pijn doen. Ja, en dan denk je bijvoorbeeld hier ook, ja, Kevin zegt, ja, speel die bal simpel. Als je die bal gaat spelen en je beweegt zonder bal, hier Trossard, balverlies, ja, en dan De Bruyne komt onder druk, die denkt van ja, ik trap hem maar diep. Ja, dan is het moeilijk. In deze fase hier, de Ketelaren, oké, het was nog 1-0, zat nog niet geweldig in de wedstrijd, hè, maar kreeg, ja, soms ballen aangespeeld waar hij het goed mee deed. Ja. Maar,
1: één keer hebben we goed gevoeld.
4: Ja, en dan uiteindelijk zie je ineens die driehoekjes en dat bewegen onderling en dan komt die bal in de 16 en dan denken wij, ja, dat moet je proberen, dat moet je durven, maar je moet daar ook overtuiging in steken. En, ja,
1: als je ziet dat het prachtig is, zou je denken bij de rust, jongens, kom aan.
4: Ja, maar vooral de balrecuperatie en dan dit is goed. Rustig aan de bal. Ja, Kevin die ziet dan natuurlijk die driehoekjes. En zoals Frankie van der Elst altijd zegt, voorzet in één tijd en dan is het altijd gevaarlijk. En dan wacht een spits op en dat is wat de Ketelaar goed doet. Dit is absoluut geen buitenspel. Hier dacht ik nog eventjes buitenspel, maar het is Cucurella die het opheft, want hij zette zijn linkervoet net iets verder. En dit is geweldig. Ja. Dit is gewoon een goede timing. Ja, dat is een spitse goal.
3: Ja, credits voor de Ketelaar op het juiste moment. Inderdaad, zorg dat je gewoon voor je man zit. Ja,
4: dus het kan. Dus het kan. Het kan zeker. Wij kunnen die gasten pijn doen. Zij kunnen ons ook pijn doen. Hè,
3: eerste doelpunt dat Spanje tegenkrijgt.
1: Ook al. En je had wel het gevoel, ja, het is een soort godsgeschenk tussen aanhalingstekens. Misschien verdienden we het niet helemaal, maar dat telt ook niet in een kwartfinale. Ja, we gaan met 1-1 wel de rust in. Hè.
3: Zeker. Ja, ja.
2: En ook op wat Wesley natuurlijk zei, hij heeft daar gelijk in, maar op dat een Van Aken, een De Bruyne, een Trossard, die goed kunnen voetballen, hebben die ook wel lopers daar rond nodig. En dat was er ook wel iets te weinig mensen die liepen zonder bal. Als je ook ziet onze goal, dan maken we die driehoekjes en dan staan we ook op de juiste positie. En dan kunnen we wel goed voetballen. Dus iets meer rust, iets minder afval natuurlijk. Ja. En dan kunnen we wel goed voetballen.
1: Onder het motto eerbied voor grijze haren, Leo van der Elst. Goedenavond. Ik ben er ook nog altijd bij. De beelden die binnenkomen vanuit Vlaanderen zijn heel mooi natuurlijk. Bij de doelpunten, kijk maar even mee. En de eenvoudige vraag, Leo, moet Garcia al een Garciaatje doen bij de rust?
6: Ik denk dat er aan mee bezig is. Ja? Ik heb Joachim Seys zien opwarmen. Dus zou wel eens kunnen dat hij heeft nog geen minuut gespeeld. Dus het zou wel eens kunnen dat zijn Rudietje, zoals ik hier vanavond geleerd heb, zou kunnen zijn. Hè?
1: Hou jij een lekker gevoel over aan deze eerste helft?
6: Lekker gevoel. Spanje was beter, uiteraard. Maar ik heb vooral genoten van Yamal, die fantastische dingen heeft laten zien. Om toch een klein beetje op de koers terug te komen. Het leek wel Pogacar tegen de rest. Hij was echt enorm sterk.
1: Ja, maar Yamal, daar houden wij geen rekening mee, Leo, vanavond.
6: Okay. Dus
1: het gaat over de Belgen. Ja. Daar komen ze ondertussen het veld op. En nog één beeldje dat ik aan jullie wil laten zien. Rudy schrijft wat af. Het is ongelooflijk wat die mens afschrijft. En Rudy zit ook constant te overleggen. Altijd maar weer met Witsel, met Lukaku. Dan kruipt hij de bank op bij Tielemans. Wat heb je dan allemaal te bespreken?
3: Een nieuw gameplay, geen idee. Ik vond eigenlijk het meest opvallende beeld is wanneer Witsel eigenlijk na het doelpunt, denk ik dat het was, echt tegen hem ging zeggen van dit is er gaande of zo. Ja, geen idee. Maar kijk, dit beeld, dit vond ik eigenlijk frappant. Ja.
1: Enfin, in alle geval, spelers betrekken kan nooit kwaad misschien. En we gaan zien wat het oplevert in de tweede helft. Want ze staan opnieuw op het veld. Het woord is opnieuw aan Filip Jos.
7: Mercedes-Benz. De ster van elke match.
8: We krijgen een vrije trap. Oh, wat een goal!
9: Welkom terug in LA, waar de Rode Duivels in dezelfde formatie zullen starten als dat bij het begin van de wedstrijd het geval was, ook bij Spanje. Geen wissels. Voorlopig ook de posities gelijk. Met Doku op links, Trossard op rechts. En Rudy Garcia. We hebben even op hem moeten wachten, maar klaar om weer plaats te nemen op de bank. Aftellen naar de tweede periode. En eigenlijk zouden we toch met z'n allen tekenen voor penalties. Nee, we hebben dat maar één keer mogen doen en tegen Spanje. Gezien de eerste helft zou niemand daar nu rouwig om zijn. Maar dat is nog ver af. En een voetbalwedstrijd is geen verzoekprogramma. Cucurella. Unai Simon. En Rodri, die in de spelerstunnel net nog druk aan het praten was. Net Laporte. Bal is binnengebleven, Cucurella. Trossard mee. Fout van Cucurella. Natuurlijk. Ja, dan wordt hij woest. Overduidelijke overtreding. Hoe kun je daar nu woedend om zijn? Je zou bijna geel moeten geven omwille van dit staaltje pantomime. De Ketelaar. Ja, ja. Houdt hem binnen en gooit er een dribbel uit. De volgende dribbel. Die is mis. Cucurella nu woest tegen de lijnrechter. Echt, die samen met Mourinho komt dat zien. Ga naar Bernabeu. Liefst in een wat moeilijke wedstrijd. Dan gaan de Gensters vanaf vliegen. Dan gooi je weer aan het doordekken. Want samen met Mechelen zaten ze super hoog. Maar het waren wel onze beste 10 minuten in de eerste helft. Doku, balverlies bij Spanje. Doku had hem eigenlijk al richting De Bruyne kunnen geven. Trossard komt nog. En als hij hem in zijn blinde hoek had durven diepsteken,
10: Nou, we moeten ook niet te veel verwachten. Doku is ook bij City. Dan is dat veel verbeterd. Toch ook vooral de dribbelaar. Die paniek zaait. En niet altijd alles ziet. Meer en meer wel. Oyarzabal. Kubarsi. Lamine Yamal vraagt hem diep. Leek me net buitenspel. Courtois. Nou ja, de vlag omhoog. Hier een klassico in de 16 van de Rode Duivels. Barcelona-actie met Kubarsi. En daar Lamine Yamal. Duidelijk offside. Met het bovenlichaam. Ietsje meer. Hij is iets breder dan dat. Al denk ik niet dat hij heel veel tijd in de fitness doorbrengt. Overigens is me verteld dat Brad Pitt niet Leonardo DiCaprio is. En dat DiCaprio is die leeftijdsgrenzen heeft. Excuus aan de heer Pitt. Ze leek geen 70, de juffrouw naast hem, maar oké. Okay. Tikje van Mechelen is goed. En Trossard. Zou dus naar Beşiktaş verhuizen. Speelde zijn beste wedstrijd ooit voor Racing Genk in Spanje. Met Genk in de Europa League onder Stuivenberg tegen Celta de Vigo. Waanzinnig goed was hij daar. De Bruyne. Foutje, maar goed. Even lastig zijn bij Ruiz. En nu voel je de oceaanwind. Balverlies Rodri. Doku. Doku. De corner. Hard gewerkt. Ook met vereende krachten tegengehouden. Jeremy Doku door twee City Boys. Laporte was dat ook ooit. Eerste hoekschop voor de Rode Duivels. Kevin De Bruyne achter de bal. Het zou maar eens moeten. Gelijk dat hij hem voor de goal gooit. Weggekoopt Porro. En een blok van Raskin afgefloten. Voor zijn Trossard. Ja, bij Arsenal is dit vaste prik. En een van de allerlichtste dingen ooit die gebeurd zijn in een strafschopgebied. Daar is een beetje verandering in gekomen in de Premier League. Er mocht veel meer in het begin van het seizoen dan later. Opletten, want daar gaan ze weer met z'n tweeën. Porro is weg. Doku zegt tegen de Kuiper, neem jij over. Een gooi heeft de snelheid. En komt daar goed helpen. Staat nu even links. Centraal in de defensie. Mechelen dus rechts. Baena. Porro. Lamine Yamal. Doku. Goed de binnenkant nu. Maar dan moet je wel aanklampen. Rodri, niet de man van het harde schot daar. Behalve dan is in een Champions League finale. Die waarin hij met City Lukaku klopt. Tegen Inter. Kubarsi. Ze zijn allemaal mee. En ze staan allemaal ver op de helft van de Rode Duivels nu. De Ketelaar schuift op. Hoopt op. Een recuperatie en een countermogelijkheid. De recuperatie was er bijna. Cucurella en Lamine Yamal voorlangs. Maar wel de hoekschop. Je moet ze daar echt zien weg te houden. Ze hebben zoveel kwaliteit. Want alles kan lukken daar. Brandon Mechelen. Schop kort genomen. Jamal. Weer Mechelen. En Olmo. Een afzwaaien. Zouden de Fransen kijken? Of hebben die een vrije dag? Na hun relatief makkelijke wedstrijd van gisteren. Wissels komen eraan bij Spanje. Ferran Torres komt en Pedri. Als je die kan inbrengen. Kwaliteit zat natuurlijk. Porro. Komt daar erg goed uit. Slagen er niet meer in om in het duel te spelen. Oyarzabal wijst naar Olmo. Daar moet het volgens hem naartoe. Fabian Ruiz temporiseert. Rodri, Cucurella. Voorzet. Gelukkig mislukt dat. Hij komt meer in de wedstrijd. Kastanje vastgezet. En kijk. We bereiken onze middenvelders eigenlijk te weinig. Raskin, De Bruyne, Van Aken. Moeten zich beperken tot een dam opwerpen. Al Spanje's echt balverlies leidt. Trossard. Miraculeus, maar wel in balbezit gebleven. En Hans van Aken. Mechelen. Krijgt druk. Komt er uitstekend uit. Zet hem op sterk water, Brendan Mechelen. Doku. Oef. Binnengehouden. Raskin. Die zal toch ook niet in Schotland blijven. Je merkt aan alles dat hij het klappen van de zweep echt kent. Op het juiste moment aanbieden, temporiseren. De Bruyne in de ruimte waar hij altijd furoren heeft gemaakt. Daar is hij weer. Mooi de tik. Doku. Oh, niet voorbij. Oh, zijn het de Kuiper. Het is het verhaal van zijn wereldbeker. Hij krijgt kansen. En niet dat deze makkelijk was, maar telkens na een tik van een tegenstander. Heerlijke bal, De Bruyne. Doku probeert er Van Aken uit te pikken. En de beste kans in de tweede helft is voor de Rode Duivels. De wissels bij Spanje. Pedri komt voor de doelpuntenmaker, Fabian Ruiz. En als er iemand is die goed kan wegdraaien... Met een man in de rug is hij het. En ook Baena is van het veld verdwenen. In zijn plaats dus Ferran Torres. De man die met een heerlijke assist de wedstrijd tegen Portugal besliste. Daar is Pedri. En daar is het uitdraaien. En het tikje. Een gooi. Zouden de ketelaren even niet naar dat soort ballen aan het lopen. Het is hem gegund. Een ongelijke strijd. En de vraag is, wanneer breng je Lukaku? Olmo. Pedri. Dat is toch een ander paar mouwen vergeleken met Ruiz. Lamine Yamal. Opnieuw Pedri. Een Barcelona-gehalte opgevijzeld. Porro. Dat is een Tottenham voorzet van dit seizoen. De laatste speeldag. Gered. Axel Witsel. Met Onana. Die hem zowaar even... op hebt. Dat lijkt een beetje de omgekeerde wereld. Balverlies bij Trossard. Pedri, goed van De Bruyne. Zich even laten voelen. Witsel dus al even ingevallen, maar we dachten toen, ach, dat is voor de galerij. om hem dat te gunnen, om zijn rol. 37, gedegradeerd met Girona. Na een aantal nog goede jaren bij Atletico Madrid. Lamin en Courtois, goed meegespeeld. Moet hij ook zijn. Rodri. En Seis komt ook. En Lukaku. Eerste WK-minuten voor Joaquin Seis. Joaquin, zullen ze zeggen. Bij onze tegenstander. Lamin. Doku er goed tussen. En nu gaan. Jeremy Doku. Fout van Lamin Yamal. En dat mag, blijkbaar. Net iets meer. Dat is ook het verhaal van dit WK. De verdetten mogen een aanval afbreken. Drievoudige wissel. De Ketelaar met dus misschien wel een van zijn laatste baltoetsen. Mooi van Raske, de Ketelaar. Van Aken bleef staan. Is dan zelf de man die eigenlijk de relayeur wil zijn. Hem nog even krijgen om iemand diep te steken. Zoals de Bruyne dat bij Doku deed net. Olmo, de versnelling. Links Cucurella mee. Van Aken doet zijn job. Het wordt een slijtageslag. Dan komt dan toch nog goed. Cucurella. Een gooi. Toch mooi hoe Standaard dat niet in zijn allerbeste clubsituatie verkeert. Hoe Standaard toch twee rode duivels heeft afgeleverd. De wissels. Exit, Leandro Trossard. Exit. Ook Hans van Aken. De vervanger van Jeremy Doku. En Maxime de Kuiper mag ook naar de kant. Belangrijke rol voor Seis. En Lukaku komt op en dat heeft het stadion geweten. Ketelaren. Rechts. Doku naar binnen. Eerste keer Seis met Lamine Yamal. Courtois. Ziet er spectaculair uit, maar dat kan niet. Zonder al te veel problemen. ...140ste cap voor Axel Witsel. Olmo. Een gooi. In de voeten van Doku. Dat is goed. De Bruyne moet hem krijgen. Doku wil zelf. Doku. Ruimte bij Raske. Lukaku is voor de goal. Lukaku met Cucurella die terugkeert. En dan koppen ze die bal met wat geluk tegen elkaar. De Bruyne zet zich. Controle is subliem. Schot net iets minder. Uit de draai. Zij hebben Hens gezien. Spanje voetbalt weer. Even kijken naar dit moment. Nou, hij krijgt hem tegen de hand. Bal is weg van de goal. We moeten eerlijk zijn. Ook wij kregen al twee keer een bal op de hand. Dit is zoals Oliver de maatstaf heeft gelegd. En het is niet dat er een Belg klaar stond om af te werken daar dan. Geen buitenspel. Lamine Yamal. Paasje binnendoor. Courtois. Op. Oyarzabal. Ook voor de neutrale toeschouwer nu
11: Een prachtige tweede helft tussen Spanje en België. En die krijg je alleen maar met twee teams. Omdat ook de Rode Duivels zich gevaarlijk tonen. Opletten, want Ferran Torres staat helemaal alleen in de tweede zone. Wat heb je soms na wissels? Porro, Olmo, opnieuw Porro. En die durft uithalen, maar niet met zijn linker. Dus Ferran Torres. Een gooi, weg. En geen fout maken. Oef, goed. Seis knalt. En moet nu weer gaan verdedigen tegen Pedri. Rare posities na die hoekschop. Dat is logisch. Lamine Yamal met Doku. Kijk hoe De Bruyne meteen goed een paaslijn probeert af te sluiten. Doku liet hem lopen dus. Raskin en nu Lukaku aanspelen. De Bruyne probeert nog. Een overtreding van Nicolas Raskin. En het excuus aan Romelu Lukaku. Die ballen moeten niet eens zo juist. Gewoon droppen. Ver genoeg. Een beetje denken aan die counter in de eerste helft die we versteerden toen met Xabi de Ketelaar die Doku toen niet juist in het straatje kon sturen. Olmo. En Yamal, zij is goed hoor. Haha, dit is schitterend verdedigd. Want hij geeft hem een beetje de buitenkant. Zodat hij zeker niet naar die linker kan draaien. Doelpogingen inmiddels 13 tegen 4. Maar hij is dan zeer snel om hem ook af te stoppen. Aan die buitenkant. De Bruyne. Kopduel gewonnen van Rodri. Doku. En afscheidswedstrijd van Kevin De Bruyne. Maakte Guardiola er eigenlijk een terugkeerwedstrijd van Rodri van. Dat was een beetje vreemd. Olmo, een geweldige bal. We spelen tegen een ploeg met meer kwaliteit. Dat is duidelijk. We houden stand. En de Rode Duivels zijn niet ongevaarlijk in die tweede periode. Olmo, Ferran Torres, goed van een gooi, maar botst wel even weg. Lamine Yamal, weer een gooi. Doku krijgt de fout. En ja, dat durf ik ook te betwijfelen. De Spanjaarden woest met z'n allen richting Michael Oliver. Was er contact? Nee, nee. Een zwalbe.

Thibaut Courtois gewerkt worden. Was het bij deze redding dat hij zich hier een beetje overstrekt? Nathan Ngoy. En daar hij heeft er natuurlijk een aantal moeten verrichten. Het kan overal gebeurd zijn. Is overeind nu. En ik zie Senne Lammers nog niet aan een opwarmbeurt bezig. Nog Mike Penders. Ook niet de dokter. Of de materiaalman. Hopelijk slechts een schrikmomentje. Al hebben we natuurlijk drie uitstekende doelmannen. Die vele landen ons benijden. Lukaku nog even met Raskin aan het praten. Eruit komen en Lukaku diep sturen, want dat is het voordeel met Romelu Lukaku. Hij kan met 50 meter in de rug van de defensie dodelijk zijn. Hij kan in de 16, als je nog moet gaan drukken, dodelijk zijn. We hebben niet al te veel spitsen. Zijn we in een vat met toverdrank gevallen? Op dit WK. En wanneer dan? Na Iran hier? Lammers is nu een paar ballen aan het pakken. Tweede wedstrijd ook van Spanje in LA. Ze walsten hier over de Oostenrijkers. Courtois nog altijd in doel. Dat lijkt inmiddels duidelijk. Klaar om zijn plek weer in te nemen.

voor het laatste kwart van de wedstrijd. Een enerverende, zenuwslopende partij. Waarin de Duivels nog altijd uitzicht hebben op een derde halve finale. Een tweede tegen Frankrijk. Nadi van Umtiti. Tegen een heel ander Frankrijk nu. Toen stug, nu frivol. We hebben de beer niet alleen nog niet geschoten. We hebben hem eigenlijk ook nog niet echt zien lopen in het bos hier. Dus zijn vel moeten we al zeker niet verkopen. Lukaku, 3 goals. En 1 assist. Scoorde tegen 29 landen in Europa. Nog niet tegen Spanje, maar ja, speelde ook nauwelijks mee. 20-tal minuutjes in die ene Roberto Martinez-wedstrijd. Senalames zou er nu toch in komen. De kopbal, maar wel afgevlagd voor buitenspel. Cucurella. En zeker niet Ferran Torres. Een wissel bij de Rode Duivels. De doelman van Manchester United vervangt de doelman van Real Madrid. Thibaut Courtois moet de wedstrijd staken. En Senalames neemt zijn plaats in. Via Club Brugge, Antwerp. Manchester United, waar hij geprezen wordt om zijn Olympische rust. Nu een WK-keeper. Zijn derde cap. Een jongen uit Zottegem.

En ja, het is zot. Zijn ouders op de tribune. Zagen we voor de wedstrijd. Zijn papa ook gezien. Lukaku onder de bal door, maar Rodri liet hem eerst schieten. Zit er dan toch twee keer tussen. Witzel, eerste balcontacten. En Mechelen. De Ketelaar komt in de ruimte. Dat moet sneller, dat moet beter. Dan kan die bal over de grond. Nou, Charles de Ketelaar. Die heeft een hele wedstrijd voorin. Echt gigantisch hard gewerkt. En dan gaan de bordjes omhoog. Mag je blijven staan, dat is fijn, maar moet je het gevaar Cucurella zien te ontzenuwen. En dat betekent eigenlijk nog meer lopen.

Cubarsi. En opletten altijd, want zijn passing is uitstekend. Zij is goed aan het coachen. Automatisme met Mechelen is er uiteraard. Ferran Torres opletten. Daar ligt te veel ruimte. Zij is mee. Ja, lastig genoeg voor Lamine Yamal. Het kan wel het geheim zijn. Als je zo snel bent als Seis, geef hem maar een beetje de buitenkant. En dan mee. Dit is puur Limburgs. Over Limburg gesproken. AJ Mitchell in het stadion. Onze NBA-ster. Bij OKC. En basket voor Limburg United in Hasselt. Kukureya, Witzel moet alle zeilen bijzetten. Allemaal op dezelfde hoogte nu. Met De Bruyne. Raskin is de meest centrale. Hij moet daar enorm uit zijn doppen kijken. Kijk, dat soort ruimte. Maar ja, Zabal neemt hem gelukkig niet goed mee. En daar zijn ze naar op zoek. Mechelen. Krijgt een opkontje van Lammers. Olmo. Mechelen begeleiden. Lamine Yamal afgeblokt. Wegwerken Raskin. Lukaku. Moeilijk om lastig te zijn. Torres, Seis, Raskin, nou, Brendan Mechelen. Zijn medemaats voelen dat hij gewoon geweldig in de wedstrijd zit, maar je mag het hem ook niet te lastig maken. Lukaku voorlopig wordt hij uit de duels geduwd door Laporte. Lamine Yamal, Oyarzabal. Kap terug. Slippertje bij Poro. Lamin. Ngoye is mee. Witzel. Hoog is altijd goed. In dat soort situatie. En dit moet Lukaku doen. Ja, niet meppen, maar Laporte schuwt echt de grove middelen niet. Een eikenhouten kleerkast tegen dan toch maar eentje van Ikea. 70.492 toeschouwers, helemaal uitverkocht. Full house. En we zijn aan het pokeren. Met Castagne. De ketelaar net niet. Terugkeer Witzel. Goed foutje. Op Pedri. Jamal. Geen buitenspel. Doku. Keer terug met Seis. De hakke is goed. Poro. En Raskin. Klaar kijkend. Doku. Hoe lang houdt hij het vol? Met een echt goede tweede helft. Zeker in defensief opzicht. Alleen ja, we kunnen hem moeilijk verwijten dat hij van daaruit niet richting goal loopt. Dit had iets harder gemoeten, maar is wel goed. En de fout van Poro op Nicolas Raskin. Die groeit in de partij. Moeilijke eerste helft had, maar zeer sterk is in de tweede. Het probleem met Spanje is dat ze in principe zich niet laten frustreren, niet gekke dingen gaan doen. Dat zou je nog wel eens hebben bij een aantal teams die zich beter wanen en dat ook een tijd lang echt getoond hebben. Ze geloven zo erg in hun filosofie dat je dat niet meteen zal zien. Lammers. De Bruyne loopt het open. Doku. Bal botst weg.
en Pedri. Met Olmo die daar voortdurend in die half spaces loopt. Seis. Cucurella. Met Charles de Ketelaar. Poro. Lamine Yamal. Opnieuw Pedro Poro. De omsingeling van het strafschopgebied van de Rode Duivels met Pedri. Jamal, durft hij de dribbel nog eens aan tegen Seis? Of heeft hij inmiddels begrepen dat dat een lastig heerschap is om tegen te voetballen? Niet te vroeg victorie kraaien. Eén flits kan voldoende zijn, maar Seis is uitstekend ingevallen. Olmo. Ferran Torres. Oyarzabal. En nu Lamine Yamal, de 1-2. Een gooi, goed meegelopen. En ook Seis was weer mee. Maar tijd om nog eens wat bakens te verzetten. Jeremy Doku. Met de fout. En een wissel bij de Spanjaarden. Nico Williams komt voor Oyarzabal. En dan gaat Ferran Torres centraal spelen. En Nico Williams, de beste Spanjaard op het EK. Maar dat zijn we eigenlijk allemaal vergeten, omdat Lamine Yamal dan, ja, dat doelpunt maakte tegen de Fransen. Heeft er zeker geen topseizoen op zitten. Ging in de clinch met Barcelona. Maar die eerst wel en dan uiteindelijk niet naartoe ging. Maar heeft die snelheid. Castagne weet wat hem te wachten staat. Is ook niet helemaal fit aan het toernooi begonnen. Zelden fit geweest dit seizoen. 6 doelpuntjes, 4 assists voor Athletic de Bilbao. En dit mag hij nog doen.

De Bruyne. Opnieuw Kevin De Bruyne. De bedoeling was een Napoli-combinatie. De Bruyne met last. Ook hij de heup. Meteen een Spanjaard er naartoe. Oh, het is een kramp. Weer goed voor de dienst, oordeelt hij. Met die zwaaien in die pas. Ja, nagelbijten. Iedereen. Ingooi voor de Ketelaar die hem uiteraard teruggeeft aan Spanje. Is binnengebleven. Dat is jammer. Cucurella. Pedri aan het zoeken. Mooi neergelegd. Mooi door de benen nu ook. Nico Williams. Rodri. Openen voor Yamal. Tegen Seizan. Witzel rustig gebleven. Goed. En Doku. Zoekt de steun van Raskin. Die heeft wat vlees mee. Spanjaarden snel de vrije trap genomen. Opletten, Raskin is weg. Olmo dus met wat ruimte. Rodri. Pedri, gepikeerd balletje. Doeltrap. Senna Lammes, minuut 82. En Alexis Salemakers. Zijn sportief directeur, ook al is dat misschien al lang niet meer. Van bij Milan in het stadion. Zlatan Ibrahimovic. Lukaku. Nee dus. Het is wachten om dat ene moment voor. Torres en Olmo dicht bij elkaar. Dat is gevaarlijk. Goeie bal. Geen buitenspel. Lamine Yamal. En jawel. Seizes. Nou, als hij dit nog even volhoudt, is het stadion van Club Brugge betaald. Het nieuwe. Daar. Geen offside. Dan legt hij hem ook niet helemaal neer. Unai Simon met de scheen. De Bruyne. Links. Oh, goed geprobeerd. En geweldig hoe Rodri, nee Porro, daar een been tegensteekt. Spanjaarden claimen een overtreding. Zagen hens bij Kevin De Bruyne. Stel je voor. Een gooi. Ik weet niet of het bij u op beeld was. Een bal die niet goed verwerkt werd door Unai Simon. Bij De Bruyne belanden. Die probeerde van heel erg ver met links. Simon stond uit zijn goal. Die bal vertrok goed. Meteen afgeblokt. De Bruyne wil hem nu. Ja, die kwaliteit moet hij brengen. Mag zelfs proberen door te draaien daar. Een fluitconcert, dat is een goed teken. Dat zijn de vele Hispanics hier. Die vinden dat België nu wat te veel de bal heeft. Oef, de Ketelaar. En een overtreding van Kevin De Bruyne. Eerste gele kaart van de wedstrijd voor de Rode Duivels. En ja, ik denk dat hij eraf moet. Hij kijkt naar de bank. Hij heeft eigenlijk net als in alle minuten waarin hij dit WK op de bank stond, ontzettend hard gewerkt. Geef die maar aan Michael Oliver. Nee, die zegt nu zelf, jij doet het. De band om de arm van Romelu Lukaku en Alexis Salemakers met een invalbeurt.
derde positie voor Charles de Ketelaar. Olmo eraf bij Spanje. Dat Mikel Merino brengt. Opletten. Trossard kent hem als zijn broekzak. Man met een neus voor doelpunten. Heeft hij kwaliteiten in de 16 die Leandro Trossard ook heeft? Lamine Yamal. Torres afleggen. Tweede zone, opletten. Daar was Merino al weggekoopt. Castagne. Nico Williams. Mooi van Lamine Yamal. En nu neemt hij hem mee. En komt hij toch terug in het vaarwater van Joaquin Seys. Geholpen door Asken. En Doku was ook mee. Doet echt, vergeleken met de eerste helft, veel beter en veel meer defensief werk. Jeremy Doku. Nico Williams. Raskin. Lukaku. Met Kubarsi. Unai Simon. Net lef, maar een erg goede bal. Laporte voelt ook even aan zijn kuit. En Raskin, die heeft drie longen extra gevonden tijdens de rust. Salemakers moet mee met Cucurella. Kubarsi schuift in. Laat hem toch maar niet trappen. Kubarsi, Lammers, recht Lammers. Oh, Senna Lammers. Doodzonde. Spanje scoort. Merino. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Mechelen met een aai over de bol bij de doelman en op zoek naar een bal. En Thibaut Courtois. Hard verdikt. En ja, dit is Mikel Merino. Hij gaat rond die cornervlag lopen als eerbetoon aan zijn vader. Dat is een beeld dat we niet wensen te zien. En nu kijken of we nog iets kunnen proberen. Kubarsi met veel ruimte. Niet een supergevaarlijk schot. Met een fout. Opvallend hoe die Nico Williams niet eens juicht. Bizar. Kubarsi gebruikt zijn binnenkant. Niet de volle vreef wat veel spelers daar zouden doen. Hij is ook laat recht. Zou dan toch de stress van een invalbeurt in dit soort stadium van een WK zijn. Het is het hart, het leven van een doelman. Het is een beslissing die je neemt natuurlijk. Als je hem echt wil wegduwen, kan dat. Die bal leek net te uitnodigend om bijvoorbeeld geen corner toe te staan. En Merino, die het dus deed tegen Portugal, doet het nu ook tegen de Rode Duivels. En we hebben nog, wat zal het zijn? Een vijftal minuten. Iets meer hopelijk, met al die wissels en de drankpauze. Nico Williams. Castagne. Valt niks af te dingen op het feit dat Spanje op voorsprong staat. Om het gebied de eerlijkheid echt wel te zeggen. De beste ploeg. We hebben 7 minuten om nog eens uit de doden te herrijzen. Alleen,
heeft De La Fuente, anders dan de coach van Senegal, niet zijn hele middenveld eruit gehaald. En zelfs mocht hij dat doen, brengt hij ook kwaliteit. Witzel nu de echte zes en Raskin hoger. Een gooi voor Brandon Mechelen. Doku is vrij. Mechelen gaat toch naar binnen, maar Lukaku wijst van doe toch maar Doku. Zijs, erg goede bal van Mechelen. En nu Doku. Zijs vraagt hem. De ketelaar, opnieuw Jeremy Doku. En heeft die bal met de hand geraakt. Wordt moeilijk nu natuurlijk om niet aan overdaad te beginnen doen. Eén wedstrijd verloren. De allereerste in Murcia. En hij denkt nou. Hij heeft de pesten, sowieso als je eruit moet. Goed van Raskin, Doku. Diepgang bij hij, Salemakers. Wat doet Unai Simon? Salemakers met de voorzet, niet goed genoeg. Had hij niet naar binnen mogen komen, want het was bijna onmogelijk om Lukaku te bereiken. De vreugde natuurlijk. En wat deed Unai Simon daar? Nergens voor nodig. Een paniekmoment bij Spanje, zoals ze er eigenlijk zelden hebben. En nu Pedri, die de bal laat liggen. Raskin. De ketelaar, Doku centraal. Links is Witzel mee. Doku, de fout van Laporte. En de vrije trap voor de Rode Duivels. Lukaku komt zich even moeien. Er is geel voor Emerick Laporte. Niet dat dat nog veel uitmaakt. Tenzij we toch op 2-2 zouden komen. Je moet die bal niet nemen. Salemakers gaat dat doen. Zij is de enige die achter de bal staat. Zonde ook voor hem, want wat een invalbeurt. Het is nog niet voorbij. Alexis Salemakers. Lukaku bijna gevonden. Raskin probeert zijn lijf te zetten. Balverlies en nu de counter van Spanje. Salemakers die het openloopt. Maar Raskin, wat zeg ik, Zijs, die weer op zijn post is. Ingooi voor de Spanjaarden. Texelse Mikel Merino. Ze scoren dus twee keer op een bal die ja, terugkomt van onze doelman. De ene keer na een puikenredding, de tweede keer na een fout van de keeper. Zijn laatste WK-wedstrijd. Dat leidt weinig twijfel. Ook voor Axel Witsel, als we hier niet terugkeren. Er zit vaak nog wat magie in wedstrijden. Denk aan wat Kaapverdië kon doen. Denk aan wat de Argentijnen deden, maar ja, dat was de favoriet in die wedstrijd tegen Egypte. Nico Williams. Witzel. En dan de fout op Rodri en de gele kaart voor Axel Witzel. Het gaat snel daar op dat middenveld. De ruimtes worden nu natuurlijk nog groter. Het is goed dat dit op het eind van de match gebeurt. En dan krijg je dat na een kwartier. Dan wordt het een thema. Of het geen rood moet zijn in Spaanse hoofdregel. Kijk Raskin gaan. Prachtig. Nicolas Raskin. Een van de grote lichtpunten van het toernooi van de Rode Duivels. De voorzet, Lukaku, bijna. Ja, ja. Hij weet als hij die bal even raakt dat er iets in zit. Lamine Yamal, Doku,
keer terug. Brandon Mechelen. Raskin. Lukaku kiest positie. Nee. Unai Simon, maar die werd aangelopen. Mooi, het respect. In het zilveren papier wordt geen goud.

En het is niet dat ze 5 open doelkansen hebben gecreëerd. Ze waren beter in het spel, absoluut de Spanjaarden. Oh, wat schoten van op afstand. Na de rust, Cucurella. Die gaat ook uithalen. Lammes, kijk. En hij is een uitstekende doelman. Die dit wel even met zich zal meezeulen. Tot de Premier League begint, dan moet dat uit het hoofd. Porro neemt zijn tijd. Merino is plots overal. Porro, goed gekeken, bal gelegd. Nathan Ngoy. Een einde van de wedstrijd. Spanje speelt op 14 juli de halve finale tegen Frankrijk. Dankzij een rebound goal van Mikel Merino. De Rode Duivels hebben zich kranig geweerd. Waren al bij al een maatje te klein. Maar hadden lang uitzicht op een verlenging en op meer. David Raya bij Thibaut Courtois. En hij schreef het weer eens uit. Besliste het dus tegen de Portugezen, nu tegen de Belgen. Romelu Lukaku niet met een vierde goal als invaller op een rij. Geen echte kans meer gekregen. We hebben het nog een klein beetje kunnen proberen. De kwalificatie voor Spanje is verdiend. Het wordt een nobele halve finale tegen de Fransen. De eerste keer bij een wedstrijd van Frankrijk waarin je niet zomaar kan zeggen dit wordt absoluut Frankrijk. Raskin wordt gefeliciteerd door een heleboel Spanjaarden. Dat is mooi. En ook Axel Witsel natuurlijk kennen ze daar goed. De tranen bij Raskin. Lammes heeft nu ook wat Spanjaarden op bezoek. Ontgoochelde Rode Duivels. Hier dus uitgaan op het moment dat we dat vooraf eigenlijk met z'n allen min of meer hadden verwacht. Na een rollercoaster van een toernooi. Met zwakke wedstrijden, met rare wedstrijden, met goede wedstrijden. Zoals dat gaat bij ploegen die in een soort ombouwfase zitten. Niet meteen het absolute meesterschap hebben. Zoals de twee halve finalisten, Frankrijk en Spanje, al tot nu toe. Ze gaan spelen in Dallas. En zij mogen naar huis, hebben ervoor geknokt vandaag. Absoluut, onderschat het niet in deze hitte. Al die meters zonder bal. Er was een toptoernooi van Mechelen. Er was een geweldige invalbeurt van Seys. We misten Tielemans en Onana. Raskin toonde zich aan de wereld en moet echt Schotland gaan verlaten. De ketelaren 3 goals. Enfin, er zijn lichtpunten om verder op te bouwen. Maar dat die niet voldoende zijn om Spanje uit te schakelen, dat is vandaag ook gebleken. Zo eerlijk moeten we zijn. Dat was het vanuit LA. Graag tot een volgende keer. Het woord is aan de studio.

0: gelinkt aan het bedrijf Bayer dat medicijnen maakt. We kijken even naar vorig jaar en ook naar de winnaar van vorig jaar. Dat is Nathan Aspinall. Het was nagelbijtend spannend, deze wedstrijd tussen Damon Hatta en Nathan Aspinall. Nou, je kan er maar blij mee zijn dat je hem binnentrekt. Hier ziet u het stadion van Bayer Leverkusen. Dat ligt letterlijk aan de overkant. U ziet het hier, want hier is de Osterman Arena. Normaal gesproken wordt erin gebasketbald. Maar hebben we ons laten vertellen, als je in oktober langs gaat, dan hangen er allemaal wit-blauwe banieren aan het plafond. En dan staan deze tafels er ook. En dan kun je daar een goed biertje drinken tijdens een van de vele oktoberfesten. Dit is het schema wat we deze middag aan gaan houden. Daarin krijgen we Dirk van Duivenbode te zien en ook Mario van der Boogaarde. Dat is waar wij dan als Nederlandstalige een klein beetje op gaan letten. Mark, heb jij nog iets waarvan jij zegt, nou, die wedstrijd, daar moeten de mensen voor gaan zitten?
1: Nou, ik ben heel benieuwd hoe Cameron Menzies zijn vorm door kan trekken na de overwinning op de Pro Tour van de week. Ja, er zitten best wel interessante namen tussen. Als je deze vrijdagmiddag ziet, is het echt Euro Tour Heritage vrijdagmiddag. Dus ja, als je zo de namen ziet, het is misschien niet het meest sprankelende, maar voor de echte dartsliefhebbers, dit is de Eurotour en dit zijn, ja, dit is waar het allemaal om draait. We zien wat qualifiers, we zien wat gerenommeerde namen. Het wordt een mooie middag. En we sluiten de middag natuurlijk af met de Nederlander Dirk van Duivenbode tegen de debutant uit Duitsland, Jamie van der Weert. Op naar een hele mooie middag. En we gaan zo beginnen met Ryan Joyce tegen nog een debutant uit Finland, Mio Varila. Het wachten is op Filip Trzynski.
2: Hallo en herzlich willkommen, Dartsfamilie, zu Event Nummer 10 der Winamax European Darts Tour 2026. Die nächsten drei Tage Elton Safety Shoes European Darts Open und die heutige erste Runde wird euch live präsentiert von der PDC Europe hier aus der fantastischen Ostermann Arena in Leverkusen. Wir starten durch in diese Freitagnachmittagssession und hier kommen unsere ersten beiden Spieler des Tages. Wir begrüßen auf der Bühne aus Finnland. Er feiert heute hier in Leverkusen sein European

0: unseren ersten Referee dieses Darts-Wochenendes begrüßen wir auf der Bühne. Hier ist Hugh Ware.
1: Nou, Hugh Ware ook aangekondigd, Joyce aangekondigd en de debutant Varila aangekondigd. In Finland, ja, ik zullen niet zeggen dat het halve land op zijn kop staat, maar ze zijn er wel blij mee dat het er een volgende Fin is die zich heeft weten te plaatsen voor de Eurotour. Net even snel zitten kijken, maar het is Teemu Harju die de laatste Fin was tijdens deze Eurotour. Dat was onlangs nog Baltic Sea Darts Open, speelde tegen Ricky Evans. Maar een keer een wedstrijd winnen op de Eurotour, dat zal voor de Finnen, ja, toch voelen als ja, darts geschiedenis misschien wel.
2: Ja, inderdaad. Kijk, het is natuurlijk wel goed om te zien dat deze jonge jongen is het nog, dat hij door het kwalificatietoernooi heen is gekomen. Dat er een keer wat jeugd door een kwalificatietoernooi heen komt. Want ik denk dat daar het Scandinavische darter wel op zit te wachten. En misschien is dit wel het nieuwe talent van Finland. Hij heeft jarenlang in het Finse jeugdteam gezeten. Heeft ook Europa Cups gespeeld en World Cups enzovoort. Nooit echt fantastische resultaten gehad. Maar nu bij de senioren toch door het kwalificatietoernooi heen gekomen. Maar laten we afwachten wat hij kan hier op het grote podium. Tegen natuurlijk de heel ervaren Ryan Joyce.
1: 58. Nou, Joyce weet al vrij lang dat hij gewoon naar de World Matchplay mag. Kan zich daarvoor opmaken. Zal toch alweer een keer willen proberen ergens potten te breken. Maar dat is toch de laatste tijd wel een beetje het dingetje van Ryan Joyce. Dat, ja, hij is er wel. En ja, het zijn resultaten, maar daar is dan alles mee gezegd eigenlijk.
2: Ja, hadden eind mei op de Baltic Sea Darts Open, waar je al naar refereerde, haalde hij nog de finale. Die verloor hij van Luke Woodhouse. Maar dat was eigenlijk het laatste echte goede resultaat. Want daarna is het gewoon allemaal eerste, tweede ronde werk op zowel een Eurotour als op de vloertoernooi. Maar ik denk dat Ryan Joyce niet ontevreden was toen de loting 24 uur geleden uitkwam.
1: Okay. Nee, true.
2: Misschien niet fantastisch om als allereerste te spelen. Maar als je dan ziet dat je tegen een Finse debutant mag, dan denk je als Ryan Joyce, dat had slechter
1: gekund. Ja, dat zeker. Deze Mio Varila, 5 jaar geleden begonnen met darten. Is dus niet eentje uit die generatie die met de dartpijltjes nog net niet uit moeders gekropen komen. 100. Daar hebben we er een hele hoop van ondertussen. Deze Varila wat later begonnen. Dit was een beetje een rommeltje wat Varila daar achter liet op het bord. Nee. Ryan Joyce.
3: 137. Mio, you require 150.
2: Niet fantastisch weggezegd door Varila. Dan mag Ryan Joyce het gaan proberen van 50. Die mist hier het grote getal. Dus maar 1 pijl voor de dubbel. Maar die dubbel 16 is over het algemeen geen probleem voor Ryan Joyce. En zo komt hij 1-0 voor.
1: De gelaatste uitdrukking van Ryan Joyce zie je een klein beetje wat hij denkt. Maar ja, was niet mijn beste leg ooit, maar binnenhalen is binnenhalen. Vandaag niet een bomvolle zaal, nog. Hè, vrijdagavond komt nog. Mannetje of 800.
3: 42.
2: Ja, vanavond zitten er gewoon ruim 2000 in. Maar inderdaad, voor een vrijdagmiddag in Leverkusen is 800 niks mis mee.
1: Nou, we zagen het bijvoorbeeld onlangs in Bratislava. Dat is dan een nieuwe venue. Dat moet nog even wennen. Dan zie je op die vrijdagmiddag. Maar dan gaandeweg dat toernooi.
2: Ja, dat was een topweekend. Ja, Bratislava, echt fantastisch. Ik hoop dat hij voor eeuwig op de kalender blijft staan.
3: 59.
1: Jij hebt je kostelijk vermaakt.
2: Ja, het is een geweldige stad. En het toernooi was natuurlijk mooi. En het was nog mooier dat er natuurlijk een Nederlander won. Nee, fantastische stad. Mooie stad. En mooi toernooi voor de eerste keer. Dit is ook mooi, want dit is de eerste maximale score van de wedstrijd. Komt het maar voor Ryan Joyce.
1: De Dus voor Varela Azako wel iets van aan te haken.
3: Ryan, you require 161.
1: En zal bij zijn debuut toch een lek binnen willen halen, Varela. Dat is altijd, je moet je doelen klein stellen.
3: 105.
1: Lekje per lekje.
3: You require 160.
4: Nou, ik denk dat hij wel meer wil dan een lek winnen. Je gaat altijd het gevoel met zo'n wedstrijd in van, tuurlijk, ik ben een zware underdog, maar je gaat er natuurlijk altijd alles aan doen om die wedstrijd proberen te winnen.
3: 60. Ryan, you require 56.
4: Dat is natuurlijk het eerste doel. Daarna is het misschien schade beperken. Dit is voor 2-0, Ryan Joyce.
1: Die eerste was echt, ik zou niet zeggen meters ervan af, maar het scheelt een stuk. Dus krijgt Varela een kansje. Kansje blijft in leven. Nou, nu niet meer.
3: 27. Ryan, you require 10.
1: Varela, vaak als hij onderin het bord gaat zoeken, dat het daar misgaat. Dit is een aardige. Dan zou je hem tegen kunnen zetten.
4: Ja, met die stijl van Joyce is dat natuurlijk lastig, want die pijlen hangen nogal naar beneden.
1: Dus gaat Varela gewoon nog een kansje krijgen.
3: 33.
4: Eerste bel op een dubbel wordt ruim gemist door de jonge Finn. Wat gaan we doen? Nu gewoon voor 2 en dubbel 4. En dat pakt een stuk beter uit voor Ryan Joyce. En zo staat het 2-0.
1: Het is niet van harte hoe het gaat bij Ryan Joyce. Maar in de onervaren Mio Varela heeft hij dan ook weer geen tegenstander die hem dan bij de kladden grijpt en hem helemaal door elkaar schudt.
3: 100.
1: Kan natuurlijk altijd met ons meepraten via Play Dart. Zullen we met enige regelmaat proberen te checken. Die met een schuin oog mee zal kijken naar deze wedstrijd is Steven Bunting. Zal ergens achter in de coulissen achter een gordijntje zachtjes aan even af en toe zijn hoofd om de hoek steken.
4: Ja, misschien is hij nog wel niet eens. Misschien is hij nog onderweg. Morgenavond pas te spelen. Dus het zou best kunnen dat hij pas nu ergens op een vliegveld zit.
3: 100.
1: Nou, hij zal het ergens wel meekrijgen. Want dat wordt de winnaar van deze wordt de tegenstander van Steven Bunting in de volgende ronde. En in de dromen van Mio Varela zal die wedstrijd ook al gespeeld zijn. Ook alweer gewonnen, denk ik, door de Finn. Het blijft, vind ik, een mooi gegeven dat er ook vanuit de Nordic en de Baltics gewoon een qualifier is voor veel toernooien. Waarbij je dus dit soort jongens ook aan het werk kan zien.
4: Ja, zeker. Kijk, het Finse darten, dat loopt eigenlijk al jaren. Eigenlijk de laatste 10, 15 jaar zijn het altijd dezelfde mensen die zich plaatsen voor een Eurotour of die het goed doen op die Noordic en Baltic Tour. Nou, dan is het nu misschien wel goed dat dat deze jonge jongen zich erin kan mengen. Nou, hij won al een qualifier. Hij won ook al een Noordic en Baltic Tour. Ja, het zou mooi zijn als je dan... Daar zal het toch uiteindelijk van moeten komen, het Scandinavische darten. Ik moet zeggen, de stijl ziet er allemaal goed verzorgd uit. Het gaat allemaal vrij makkelijk rechtdoor. Ja, voor de eerste keer op zo'n podium met camera's en alles erop en eraan. Dat is natuurlijk wel indrukwekkend. En je komt ook voor het eerst in zijn leven, kom je in zijn ingooiruimte. Dan zie je eigenlijk alleen maar spelers die je normaal op televisie ziet. Het zal toch indruk maken bij zo'n jonge jongen. Nu 86, om gewoon Joyce terug te breken. Mag naar dubbel 7. Dat is pech, die valt er net naast.
3: Ryan, you require 6.
1: De kansjes zijn er wel voor Mio Varela om in ieder geval een lek te pakken. Joyce is de grote 2. Nou, dat dubbel 2, dat lukt niet. Uiteindelijk dubbel 1. Nou, Mio Varela, als je vandaag nog wat wil, moet het nu gebeuren. Dubbel 2. Voor Varela en voor zijn lek. Iets van opluchting. Komt er van het gezicht van Varela af? Ja, er zijn wat mensen voor hem meegekomen.
3: Fourth leg, a Mio de Thoek first. Game on.
1: En je ziet Ryan en Joyce proberen zijn focus te houden. Zich niet gek te laten maken. En dat is misschien nog wel het lastigste als je tegen zo'n qualifier speelt. Kijk, hij heeft dan de mazzel dat het geen Duitse qualifier is. Want dan heb je nog de zaal die echt ook een soort van tegen je gaat zijn.
4: Ja, Joyce die weet van tevoren, ik kan hier nooit verliezen. En dat is natuurlijk ook logisch. Maar ja, hij mist 6 pijlen in leg 2. Oké, die leg die wint hij dan nog uiteindelijk. Maar ja, ook in de vorige leg 6 pijlen op de dubbel gemist. Ja, dat moet je niet te vaak blijven doen. Kijk, nu gooit die Varila nog 75 gemiddeld. Maar als je kijkt naar die qualifier die hij gooide, won die onder andere van Jani Havisto. Met gemiddeldes van tegen de 90 gaan. Dus het is niet zo dat deze jongen niet kan darten.
3: 100.
4: En toen hij die Nordic en Baltic Tour won, dat was op 26 april, won hij in de finale van Cor Dekker. In de halve finale van Johan Engström, dat zijn ook wel bekende namen. En in de kwartfinale won hij met 6-0 van Jani Havisto. Dus het is niet zo dat deze jongen Finn het totaal niet kan, zeg maar. Hij gooide er een aardig rijtje op. Want hij won ook nog van Peter Erasmus. Nou, die man heeft al een keer op Lakeside gestaan. En hij won ook van Valters Melderis. Dus hij heeft echt een flink rijtje eraf geknald die dag. Om zijn eerste Nordic en Baltic Tour te winnen.
3: 140.
1: Nee. Doet het toch ook best leuk in die kwalificatietoernooi. Hij heeft al een paar keer gehad dat hij dan wel richting finals komt. Het net niet haalt. Nu dan een keer wel.
3: 100. Mio, you acquire 138.
1: 58. Maar het is voor velen nog de grote onbekende.
3: Mio, you acquire 18.
4: 80 voor zijn eigen lek. Om er 2-2 van te maken. Eén pijltje weer op tops.
3: 40.
4: En weer valt de tops er net boven.
3: Ryan, you acquire 40. 40. Games on
4: the
3: ball.
4: Dat is een knappe pijl van Ryan Joyce. Die pijl blokkeerde toch
3: het
4: beste gedeelte van die dubbel, maar hij krijgt hem er onderdoor. En zo staat het 3-1.
3: Faulty one.
1: En bij Ryan Joyce ging ooit vorig jaar de knop om, zei hij zelf.
3: 100.
1: Omdat hij zei, ik ben in mijn darts carrière vaak te lui geweest. Ik kom hem een beetje aanwaaien. Wat harder gaan trainen. Wat anders gaan trainen.
3: 58.
4: Ja, en vooral het vliegtuig in om Eurotours te spelen. Ja. Want ja, hij heeft heel vaak die Eurotours skippen. De laatste 2 jaar is hij daar echt vol gegaan. En dan zie je
3: 60.
4: Dat de resultaten komen. Hij had dus al een paar keer finale. En kan dus ook wel eens een opwachting gaan maken voor het EK. Hij staat nu... Moet ik niet liegen.
3: 85.
4: Staat nu 11e op die ranking. Dus ja, dan over het algemeen. We zijn nu op 2/3. Is bijna gespeeld. Dan over het algemeen ga je dat wel halen.
3: 85.
1: Ja. Nou ja, als we dan toch die lijst er even bij pakken. Ik heb het idee dat Wessel Nijman zich nergens meer zorgen over maakt.
4: Nee, maar die hoeft zich sowieso nergens zorgen over te maken. Die staat nummer 1 bij de Eurotour. Nummer 1 op de Pro Tour. Nummer 1 op de Players Championship ranking.
1: Ja, het is abnormaal. Het seizoen wat Wessel Nijman heeft. Dus zou je bijna afvragen. Ja, is er misschien ergens voor Nijman dit jaar nog een stuntje mogelijk?
4: Ja, zou het een stunt zijn?
1: We hebben natuurlijk
4: de loting voor de World Matchplay gezien. Dat is het toernooi wat volgende week begint.
3: 93.
4: Misschien wel na het WK het mooiste toernooi van het jaar. De beste 16 van de wereldranglijst. We gaan het opnemen tegen de beste 16 van de Pro Tour van het afgelopen jaar.
3: Ja,
4: dat wordt een klapper. Ryan Joyce gaan we daar sowieso zien. Die gaat het opnemen in zijn eerste ronde tegen Gary Anderson. Dat vanaf volgende week natuurlijk allemaal te zien.
3: 52. Mio, you acquire 138.
4: Joyce heeft er wel weggezet een keer op dubbel 16. Dat is tenslotte zijn dubbel.
3: 58.
1: Het probleem voor Varila is dat het eigenlijk iedere keer... Het lukt niet in 6 beurten.
3: Games on the
1: dan krijg je... In Ryan Joyce, een tegenstander die dat in principe wel gewoon altijd kan.
3: Six flag, beautiful first. Game on.
4: Ja, dan is het een partijtje wat we eigenlijk misschien wel van tevoren dachten. En dan speelt Joyce echt nog ver onder de maat, hoor. Want hij zit nog steeds onder de 80 gemiddeld. Tuurlijk, dat komt ook door die veel gemiste dubbels. Maar hij heeft zelf ook wel door na een paar legs. Ik kan dit gewoon op cruise control uitspelen. Dan is het natuurlijk ook moeilijk om aan die hoge gemiddeldes te komen.
3: Ja. 137.
1: Dat zal bij Varela ook wel een beetje de spanning zijn. Want als je kijkt, jij gaf het net al aan, maar ik zat even door zijn gemiddelde heen te gaan. Ja, dat is eigenlijk altijd wel rond de 80. Hij zit daar nu gewoon bijna een dikke 10 punten onder. Dan is dat toch een lichte vorm van podiumvrees, zou je haast zeggen. Of podiumvrees. Het is natuurlijk een nieuwe situatie.
3: 140.
1: Ja, bij deze Ryan Joyce is dat niet het geval. Terwijl wat toernooi op zijn naam.
4: Ja, dit is gewoon alweer de 43ste Eurotour voor Ryan Joyce. Wat ik al zei, had al een paar keer finale, dus deze man is echt wel ervaren.
3: 95. Ryan, you require
4: 84. Dit is voor 5-1. En dan kan het toch wel een hele snelle wedstrijd worden. Hij kan het gewoon rustig wegzetten.
3: 52.
4: Elke leg die hij wint gaat in 6 of 7 beurten. Dus het is echt nog niet heel spannend. Dit zou wel de eerste leg kunnen zijn die in 5 beurten gaat.
3: 100.
1: Ondertussen zag je toen de zaal... Het stand-up if you love the darts inzetten dat Farida een klein lachje op zijn gezicht niet kon bedwingen. Nou, dubbel lach kan natuurlijk ook. Maar die is gestopt met zich druk maken over een resultaat, zo lijkt het. Die is zachtjes aan gewoon een beetje gaan genieten. Ja, want voor iedere debutant die op zo'n podium staat... Moet je er eigenlijk ook van uitgaan. Er is een heel peloton aan spelers die het niet haalt.
4: Nou ja, zo simpel is het ook. En deze jongen is nog jong. Hij is 21, dus ja. Dus er zijn nog mogelijkheden genoeg. Dus dat is natuurlijk al mooi. Het eerste jaar speel je deze Tour. De Nordic en Baltic Tour. Je wint al een titel en je plaatst zich al een keer voor een Eurotour. Wie weet is er dan nog best wel wat mogelijk in de aankomende jaren. Ryan Joyce is wel een letterlijk en figuurlijke maatje te groot deze middag.
3: 95. 58.
1: Daar gaat nog een 180er voor Ryan Joyce. Dat was even geleden. Je zou er bij je slaap dommelen hoe weinig 180ers er in deze wedstrijd zijn. Maar Joyce zag je ze naar het einde aan het lopen.
3: 100. Ryan, you were
1: liet zich één keer of twee keer verrassen. Dit jaar. Dat gebeurde in februari. En in maart. Alle overige toernooien. Inclusief vandaag weet Ryan Joyce in de eerste ronde zijn wedstrijd te winnen. Wel kennis mogen maken met Mio Varila, de Fin die voor het eerst op de Eurotour staat. Hopelijk gaan we hem nog een paar keer terugzien. Je ziet wel dat er iets aan kwaliteit in zit. Alleen het kwam er vandaag op zijn debuut niet uit. Ryan Joyce mag het morgen op gaan nemen tegen Stephen Bunting. Zijn we zo weer bij je terug.

0: Bonjour, madame et monsieur.
1: We are live.
2: Oké.
1: The whole world is watching.
3: Disneyland voor de grote mannen.
4: Ja. Ah. Techniek van zijn linkerhand, hè? Ja. Vasthouden, kijk, kijk, kijk. Houd het. Het stuit er alle kanten op.
5: Kijk, daar zitten we dan.
6: Hallo.
7: Formule 1 kijk je natuurlijk live op Viaplay.
8: Daar staat het thuisfront leuk vinden, hè?

0: Als de final countdown vervolgens erop zit, dat betekent dat we afgeteld hebben en zo kunnen gaan beginnen aan het potje tussen Sedlacek en Griffin. En dan hadden we het net over debutanten. Dat moeten we dus ook zeggen van Reese Griffin, debutant op de Eurotour. Daar nog nooit op gespeeld, mag het opnemen tegen Karol Sedlacek. Dat is dan de, in dit geval soort de geplaatste man. Reese Griffin moest zich kwalificeren voor dit toernooi. Deed dat uiteindelijk als tourkaarthouder. Won van Jeffrey de Zwaan in de finale met 6-5. Anders hadden we in deze middagsessie nog een extra Nederlander erbij gehad. En voor Reese Griffin zal het toch een moment zijn dat hij misschien definitief wil terugkeren in het dartriedeltje. Was even een tourkaart kwijt, bijvoorbeeld. Dat is ook wel handig als je die gewoon lekker blijft houden. Mag het dan opnemen tegen Karol Sedlacek. Game on. Dat is een wat ervarenere man die we kennen.
1: Ja, voor Reese Griffin is dit best wel een bijzonder moment natuurlijk. Hij speelt nu voor het derde jaar op de Tour. Wat je al zei, was zijn tourkaart kwijt, heeft zijn tourkaart weer terug. En na 43 keer qualifiers gooien op een Eurotour was het eindelijk raak. Hij mocht nu afreizen naar Leverkusen. En ik snap best, op een gegeven moment wordt het rijtje natuurlijk steeds kleiner van tourkaarthouders die nog nooit een Eurotour hebben gespeeld. Nou, hij is nu eindelijk van die hatelijke nul af. 60. Hij mag het gewoon opnemen dan tegen Sedlacek. Deze mannen hebben best wel een verleden tegen elkaar, hoor. Ze speelden namelijk al in 2021 op de UK Open tegen elkaar. Toen was Griffin gewoon nog een Riley's qualifier, zoals dat zo mooi heet. En ze speelden ook op het WK van 2025 speelden ze tegen elkaar. Toen was Reese Griffin toch wel heel verrassend. Met 3-0 was het te sterk voor Karol Sedlacek. Dat deze Griffin kan echt wel recht vooruit gooien. Anders win je ook niet je tourkaart weer terug. Dat betekent echt wel dat je het kan. Maar hij heeft er nu 2 jaar aan mogen ruiken. Nu, dit jaar zal het dan moeten gebeuren. Maar ja, hij speelt alles. En zo eerlijk moeten we ook staan. Hij heeft na ruim een half jaar, terwijl na 24 vloertoernooien en nu na 10 eurotours. Het is pas de eerste eurotour die plaats. Want net geen 17.000 pond verdient. Ja, en dan wordt het lastig als je nu op plek 121 van de wereld staat. Ja, het wordt een flinke opgave. Het WK zal het doel zijn om dat te halen.
0: Nou klinkt het altijd wel lekker, 17.000 pond. Maar de Belastingdienst komt nog even langs.
1: Ja, nou ja, 17.000 pond als je dat deelt door 7 maanden.
0: Ja, nee, dat is
1: en de belasting eraf.
0: Ja, even voor het gemak delen door 2 en dan de 7 maanden.
1: Ja, nou, een prettige wedstrijd. Zou je gewoon nog moeten werken. Maar dat doet Reese Griffin natuurlijk wel.
0: Zijn er genoeg die dat doen? Ja, voor Sedlacek. 86. Dit jaar, als je kijkt naar de Eurotours, is het een keertje de laatste 16 geweest op de German Darts Grand Prix tegen Danny Noppert. Doel 12 nu voor Griffin. Nou, dan moet het naar de zesde, dat lukt. En zo heeft deze debutant, die we toch al vrij lang kennen, voor zijn eerste leg te pakken. Sedlacek zal niet terug willen denken aan de vorige Eurotour. Geloof ik Darts Open. Toen, een beetje pijnlijk, eruit gegooid door Tyler Thorpe. Die toch echt wel de verrassing was in die eerste ronde.
1: Daar zo. De vrouw van Reese Griffin, dat is Danielle Ashton. En nu gaan er bij sommige mensen misschien een belletje rinkelen van... hé, dat is een bekende naam, die ken ik. Nou, dat klopt. Want Danielle Ashton, haar moeder, is Lisa Ashton. En dat is de winnaar van de Women's World Matchplay. Onder andere 4 keer wereldkampioen. En Danielle kan ook best wel aardig gooien. Want ze heeft zelf ook in het Engelse jeugdteam vroeger gezeten. Heeft ze nog een zus, die zit inmiddels in het Engelse damesteam. Nou, als je zo'n moeder hebt die 4 keer wereldkampioen is, dan is het darten met het paplepel ingegoten natuurlijk. Maar heel de familie kan allemaal best vooruit gooien. Dus hun leven bestaat echt alleen maar uit darten. Goed antwoord hier, want Sedlacek. Lekker een elf darts.
0: Je hebt ergens ook wel het gevoel dat Sedlacek misschien een beetje wraak op zichzelf wil nemen. Na die mislukte campagne op de Slovak Darts Open. 140.
1: Ja, het was misschien nog wel extra zuur, want hij stond heel dicht in de buurt om zich misschien wel te plaatsen voor de World Matchplay.
0: Ja.
1: Uiteindelijk is dat niet gelukt, want hij verloor de eerste ronde. Oké, hij had misschien wel wat rondjes moeten winnen, maar op de Eurotour kan je dus echt de klapper maken. Want hij is dus geplaatst voor deze Eurotour. Hij zal echt moeten winnen om het prijzengeld mee te nemen voor de ranking. Tuurlijk, hij krijgt zijn startgeld, dat is het wel. Maar als je als geplaatste speler bent, oftewel een top 16 speler of top 16 van de Pro Tour die op dat moment gekwalificeerd zijn, dan moet je echt een wedstrijd winnen om het prijzengeld mee te laten tellen. Voor Griffin is het anders. Die heeft al een qualifier gespeeld, dus die krijgt het geld sowieso op zijn rekening.
0: Kijk, dat is altijd lekker. Prijzengeld is niet onaardig tijdens dit toernooi. Als je deze ronde dus verliest, krijg je 2000 pond 59. Overgemaakt.
1: Ja, zo'n kostenvergoeding, hè? Dat is een mooitje.
0: En dan een rondje verder. Dan komt er nog eens 3500 pond bij.
2: 80.
0: Zo loopt het steeds een beetje op. Winnaar krijgt 35.000 pond.
2: 57. Kalaliwa Kwai 90.
1: Ja, het was een eerste matige leg van Sepalcek. Daarna is het gewoon vol gas trippels gooien. Het gemiddelde is inmiddels boven de 100, maar gooit zich nu wel kapot op 90.
0: Ja, Griffin is ook nog een eindje weg, dus Sepalcek mag zo meteen gewoon er nog voor terugkomen.
2: 65.
1: Ja, zal nu wel.
2: Kalaliwa Kwai
1: 90. Welke route gaan we nu op? Weer naar de 20 toe. Nu natuurlijk op die 20 blijven. Nee, kies ervoor om toch naar triple 18 te gaan.
2: 74.
1: Dat is een riskante keuze. Maar als hij die triple gemist had, had hij namelijk geen pijl voor de dubbel gehad. Griffin op 119.
0: Triple 20 is nodig. Nou, tops.
2: 79.
0: Ja, dat was voor Griffin misschien wel de kans. Sowieso om zijn eigen leg te houden.
2: Games
0: laatste pijltje, daarmee trekt Sedlacek hem binnen.
2: Een
0: belangrijke break, maar ja, we zeggen het bijna wekelijks, maar het is ook omdat het waar is. Je hebt wel wat aan een break, als je hem vervolgens verzilvert.
1: Inderdaad, daarna gewoon je eigen lek houden.
0: Over verzilverd gesproken. We zagen net een stel die 25 jaar getrouwd zijn en dan het zilveren huwelijk hier in Osterman Arena gaan vieren.
1: Ja, ik weet echt een stuk betere ding om een jubileum te vieren. Aan de andere kant, een dagje bij de darts, daar is niks mis mee. Hier duidelijk verschil in het scorende gedeelte. Dat is een stuk beter verzorgd bij Sedlacek.
2: 100.
0: Die is in deze wedstrijd wel nog even wachten. En dan als we kritische noot mogen plaatsen op 180ers.
2: 100.
0: Vond ik Griffin wel mee. Viel me net ook op bij Varela. Er zijn gewoon darters die ervan houden om met dezelfde flights te blijven spelen. Maakt niet uit hoe afgekloven ze zijn.
1: Hier valt er niet mee, maar inderdaad, er staat gewoon een fabrikant op zijn shirt. Dan zou je toch zeggen dat je het materiaal helemaal in orde wil hebben voor je debuut op de Eurotour. Pijltje gemist, hier voor 3-1. Dan kan Griffin gewoon het laatste check weer terug gaan breken. Als hij deze 78 uitgooit. Via 20 een tops, weer naar tops. En weer gaat die pijl weer boven inderdaad.
2: Kalaliwa Kwai
0: 20. Dubbel 5 voor Sedlacek. En 3-1. Dan verzilvert hij zijn break. En dan wordt het nu het spoorboekje volgen voor Sedlacek. Gewoon jij relax blijven houden. Kom je vanzelf in de haven aan. Dat is een haven die richting Johnny Clayton 96. Laat varen. Het zal niet de allerlekkerste loting zijn voor Sedlacek.
2: 60.
3: 134.
1: Ja, het belangrijkste is gewoon voor die spelers die via de Pro Tour Order of Merit geplaatst zijn, gewoon altijd die eerste ronde winnen. Dan heb je 3500 pond op die ranking. Dan blijf je in die race om die Eurotours te mogen blijven spelen. En dat is zo moeilijk in te halen voor die mensen die daar net onder staan. Voor die mensen die zich al de qualifiers moeten spelen.
3: ...170 voor Griffin, 110 voor Griffin,
1: maar het wordt geen 50.
3: 105.
0: Zal het wel even te kijken, hoe doet Sedler checken tegen Welshman? Want soms heb je bij spelers die je tegen bepaalde nationaliteiten best goed doen. Nou, dat valt wel mee, ze 1-1. In totaal, maar dan wel weer opmerkelijk dat hij op dit toernooi, als hij deze wint, als hij dubbel 4 is voor Griffin, als hij deze wint, dat hij twee Welshmen achter elkaar krijgt. Zo speelde hij nooit tegen. En zo opeens 2 in het toernooi. Nou, Griffin mag terugkomen, zijn eigen lek te houden. Dan heeft hij een breakje nodig. Deze er tegenaan zetten.
3: 0-4.
0: De fut tussendoor, ja.
3: Cavalier require 100.
0: Dit is zuur. Pech.
1: Ja, zeker als Sedlacek deze 100 afstraft. Maar dat nog niet. Mag niet naar dubbel 16 toe.
0: Griffin neemt even zijn tijd.
1: Oeh, die zit er ver vandaan. Ja, deze moet. Maar hij gaat niet. En dan staat hij weer op het punt om gebroken te worden. Dus het laatste check nu naar dubbel 16. Ja, die maakt geen fout. En zo is het 4-1. En zo is het 2 breaks op rij. 4 legs op rij voor de Tsjech. En dan ziet het er somber uit voor Reese Griffin. Die had tot nu toe zijn debuut toch heel anders voorgesteld dan dit.
3: 100.
1: Wint die eerste lek door een goede finish. Daarna een lekje weggespeeld. Dat kan omdat ze het laatste keer een helft dat er wordt. Dat is allemaal geen probleem. Daarna 2 keer 1 pijltje op topsum. Maar ja, die kan je missen. Maar ja, deze lek 6 pijlen missen. Dat mag gewoon niet.
3: 87.
0: Nee, dat is slecht. Punt. Dat hoeven we Griffin niet uit te leggen.
3: 140.
0: We hadden het er net over dat Sedlacek zich dan net niet plaatste voor de World Match Play. Er zit nog wel ietsjes tussen, maar zal zich niet zo zuur voelen als Daryl Gurney. Die, ik zal niet zeggen op een appel en een ei, maar 750 pond.
1: Hij heeft er gewoon een jaar in gestaan en op de allerlaatste dag ging hij eruit.
0: Ja, dat is een pijnlijke, maar dat is wel de realiteit voor Daryl Gurney.
1: 364 dagen in het groen gestaan en bij de allerlaatste dag ging hij eruit. Komt natuurlijk die dag ervoor, won Chisnell, kwam helemaal tot de halve finale. Die had het gat gedicht op de laatste dag op de Pro Tour. Eerst even kijken wat Sedlacek met deze 124 doet. Mag niet naar bol.
3: 56.
1: Toen moest Chisnell 1 rondje meer winnen dan Gurney. Gurney ging in de eerste ronde uit. En Chisnell won met een gemiddelde van net in de 80 wel. Dus zo mocht hij. Volgens mij voor zijn 15 of 16 achtereen volgende World Matchplay gaan opmaken. Ja, alles bonus voor Chisnell natuurlijk. Eigenlijk al maanden gedacht, ik haal het net niet. En dan toch halen. Kan misschien wel een flinke boost geven.
3: 36.
0: Sedlacek, maar om er echt een aardige walkover van te gaan maken. Griffin mag nog een keer terugkomen, maar je begint het gevoel te krijgen dat hij geen dubbel kan kopen. En op het moment dat je het zegt, vindt hij hem. Breekt terug. Mag nu beginnen. Kan er dus 4-3 van maken. Dan wordt het misschien nog wel weer een beetje spannend. Hij kan niet zeggen dat hij de kansen niet gehad heeft.
1: Ja, vooral lek 5, hè, dat is natuurlijk het grote probleem. in deze wedstrijd tot nu toe.
3: 59.
0: Ja, je kan natuurlijk ook gewoon je baas nog even uitleggen. Van ja, nee, maar ik zit thuis te werken.
3: 96.
1: Even tegen de 800 andere mensen in de zaal zegt: jongens, even stil zijn, mijn baas belt.
0: Even.
3: 81.
1: Ja, op sommige vrijdagmiddag sessies op de Eurotour, dan lukt dat nog wel. Vanavond zal het anders zijn. Dan zitten er ruim 2000 in deze compacte arena. Het zit dicht op elkaar. Het is een kleine zaal, u ziet het. Maar de tribunes, die zijn nog niet in beeld. Die zullen vanavond ook al een flink gedeelte vol zitten.
0: Ja, vanavond is je piketdienst verbergen. Dat wordt problematisch.
3: 140.
0: Griffin maakt weer dat gebaartje. Maar hij heeft alweer een beetje een glimlach op zijn gezicht terug. Hij heeft het gevoel dat het echt wel kan. Tuurlijk zetten dat checkers ook nog een eind weg.
3: 100. Reese, you require 76.
0: Dan is lachen altijd een stuk makkelijker. Dubbel 8.
3: 68.
0: Oeh. Het is een millimeterwerk. Zet Lacek nog even weg. En dus alle rust, alle tijd.
3: 96.
0: Voor Griffin.
3: Reese, you require 8.
0: Daar is de dubbel 4. Nou, dan heeft Griffin weer wat gehad aan zijn break. Het probleem is dat hij nog een break zal moeten vinden.
3: 140.
1: Van 4-1 naar 4-3. Wat is er dan in theorie nog mogelijk? Gemiddelden zijn niet fantastisch. Bijna maar rond 2,83 gemiddeld. Maar dit doet Sedláček wel goed, hè. Oké, hij heeft even Griff eruit laten razen met die 2.16 dat is op rij, waar hij zelf niet in de buurt kwam. En dan is hij ervaren genoeg, oké, deze lek moet het gebeuren om dat verschil gewoon weer terug naar 2 te brengen. Dan beginnen met 140, 180.
3: 140.
1: En staat naar 9 darts op 41.
3: 140, Cavalier require 41.
0: Eerst kon Griffin geen dubbel kopen. Nu geen 180, hè. Dubbel 16 voor Sedláček. Die valt. En zo weet Sedláček de nummer 1. Dus Griffin deze wint, maakt niet uit. Mag zo meteen zelf beginnen. De druk zit er volop bij Reese Griffin.
3: 134.
1: Twaalf dat er in de laatste leg. Nu weer begonnen met 140, Sedláček. Nu ziet het er weer goed uit. Scoren de gemiddelde inmiddels weer boven de 100.
3: 121.
1: Ik vind nu toch vrij gemakkelijk steeds die beurten met 2 trippels. 180. Al is dit goed gedaan door Reese Griffin. Gooit ook zijn eerste 180er in deze wedstrijd. En is daar zichtbaar blij mee.
3: 100.
1: Had hem ook wel nodig. Want het laatste keer gewoon een goede lek. Maar Griffin, Reese, nog een betere lek. Naar 9 darts onder de 100. Voor een 11 darter. 12 mag ook. 12 mag ook. En dat is dan toch knap. Als je met je rug tegen de muur staat, de lek die je moet houden om in de wedstrijd te blijven. En je gooit dan een 12 darter op je eigen lek. Nou, hij heeft nu eigenlijk nog zo'n lek nodig.
0: Ja, maar Sedláček die heeft hele andere plannen. Die heeft in die vorige lek gedacht, laat ik hem even lopen. Alhoewel, daar is Griffin. Ja, dit zijn twee mannen die zich hebben vastgebeten. Griffin heel eager naar de okkie.
2: 140.
0: Nou.
1: Wat kan Sedláček overlaten? Dit is een beurt zonder trippels. Griffin kan het natuurlijk hier een stuk beter gaan wegzetten. Trippeltje zou fijn zijn. Kiest ervoor om de boel eraf te halen. Oké. Dit is wel voor de wedstrijd. Laat 80 over. Griffin heeft een triple nodig. Maar er komt geen triple, dus geen kans op de dubbel. En als het laatste binnen de vlakken blijft, dan komt de eerste match dart, komt eraan.
0: Die mist hij. De kans voor Griffin, de reddingsboei, om zichzelf nog even terug die wedstrijd in te slepen. Dan weet hij, laatste en alles beslissende set, mag hij beginnen. Dit staat niet lekker voor Griffin. Precies in het midden, pijl omhoog. Maar hij valt wel. Wat nou, hij staat niet lekker, denkt Reese Griffin. 5-5.
1: Zo stond het na de eerste 5 legs 4-1 voor Sedláček. In de volgende 5 legs, eigenlijk wat je niemand zag aankomen. Ineens 4-1 voor Griffin. Dat betekent dat we naar een 11e beslissende leg gaan. Griffin mag hem beginnen. Die laatste 2 legs zijn goed hoor. 12 en 14. Je zou zeggen, als hij nog een keer in 5 beurten uit is, dat zou genoeg moeten zijn.
2: 100.
0: Ja, er is een vuurtje aangewakkerd in het lichaam van Reese Griffin.
2: 140.
1: Best antwoord van Sedláček. Wordt het in de volgende ronde weer een Welshman voor Sedláček? Of wordt het Wils tegen Wils? Want de winnaar van deze wedstrijd gaat het opnemen tegen de nummer 3 geplaatst, Johnny Clayton.
2: 100.
0: Zit in elkaar spoor, Sedláček en Griffin. Ja, moet naar beneden, want het zit er een beetje dunnetjes in. Butsen zonder trippels voor Griffin.
1: Oh, niet op de 20 blijven, want dan laat je geen finish over. Oké, okay, hij gaat voor de boel, maar mist de boel. Dus laat ook geen finish over. Ja, als Griffin dit in 6 darts kan doen, dan is het game over.
2: 85.
1: Had misschien beter naar de 19 kunnen gaan. Dan had er namelijk 120 overgebleven. Hij mag het wel gaan proberen. Vanaf 119. En dat plaats ik op 99. Ze hebben het allebei mooi afgerond.
0: Triple 20. Nou. Match dart voor Reese Griffin.
2: 17-0.